0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij die nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. Het weer, vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Ruud du Soleil, non.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Gisteren vuurde dat land raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De dader kreeg al 25 jaar cel voor de aanval van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie. Een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu verder onderzocht door Duitse archeologen. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte deze week uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en van de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Zo, een hele goede morgen. Welkom op je hele vroege 30 juli. Aan mij de eer om lekker met je op te staan deze ochtend. Of je natuurlijk naar bed te begeleiden, hè, want het kan ook. We maken ons in ieder geval weer op voor een warme zomerse dag, waarvan ik net hoorde, in Limburg 34 graden. Dus succes ermee. Gisteren was het ook echt heet. Maar gelukkig heb ik in de ochtend nog even een klein uurtje kunnen hardlopen. Maar, kan ik dit zeggen? Ja, waarom ook niet? Dan laat ik het eerst even aan jou vragen. Wanneer heb jij voor het laatst 3 kwartier lang aan 1 stuk aan poepen gedacht? Eerlijk zijn, hè, dan doe ik dat ook. Want als ik jou zeg hardlopen en poepen, dan hoef ik er maar aan toe te voegen. If you know, you know. Nou, ik leg het zo uit. Het wordt heus geen shitshow, hoor.
1: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil.

0: Love Again, Dua Lipa hier op NPO Radio 2. Drie kwartier lang denken aan de grote boodschap. Heb je dat wel eens gehad? Nou, misschien herken je het wel als je terugkomt van vakantie bijvoorbeeld. Hoe dichter bij huis, hoe harder je darmen gaan werken. Ja, want je doet het toch het liefst thuis op je eigen plum. Nou, bij mij is dat ook een ding tijdens het hardlopen. Ik loop graag in de ochtend en idealiter ben ik het dan al kwijt. Maar gisteren lukte dat dus niet. En toch ben ik gaan rennen. Ja, na 3 kilometer dacht ik, oei. En toen begon dus het mentale spel. Niet aan poepen denken. Niet aan poepen denken, want dan moet ik. Ja, en uiteindelijk ongeveer 1 kilometer of zo voor mijn huis. Ik kon niet meer. Ik kon niet meer. Dus ik keek maar om me heen. En ja, uiteindelijk dook ik dus ergens een bosje in. Super gênant. Ik voelde echt zoveel schaamte. Maar het belangrijkste was, het was zo bevrijdend.
1: De dag. Nachtplaat.
0: Maar ja, wat dan ook wel gek is, is dat je het dan daar laat liggen. Weet je, normaliter toen ik nog honden had, dan ja, raap je het altijd met een zakje op en gooi je het weg en zo. Maar nu is het zo van, oké, ja, je kunt het niet doortrekken. Het blijft daar. Ja, uiteindelijk zal het wel een keer verweren en weggaan. Maar toch is het heel stom en voelt het raar om dat daar te laten liggen. Dus je mist toch even een soort van flush.
1: Nachtplaat.
0: Oh, wacht, deze wou ik eigenlijk helemaal niet hebben. What a feeling. Nou, een soort flushdance eigenlijk. Niet de flushdance versie uit Flashdance, maar what a feeling heb ik voor je als dagplaat. En ik heb In the Summertime als nachtplaat. Luister maar.
1: Nachtplaat.

Mongo Jerry als nachtplaat. Ja, kies één van de twee. Laat me vooral weten via NPO Luister welke van de twee je wil horen. En dan mag je het voor mij kiezen. Gaan we eerst even zendtijd van de VPRO houden? Nee hoor, we zitten nog steeds in zendtijdpoont. Maar wel met de tune die gebruikt werd voor de VPRO. Namelijk Electric Light Orchestra. En here is the news.

0: And I'll write your name.
1: Mijn favorietje van Taylor Swift. Hier in de nacht van NPO Radio 2. Goedemorgen, Huub.
2: Goedemorgen.
1: Ben je al naar de wc geweest?
2: Ja, dat is alweer een paar uur geleden.
1: Oh! Ja, ik stel een hele persoonlijke vraag. Maar ik vind eigenlijk dat, om maar even een statement te maken, je moet praten over poep toch een beetje normaliseren. Hoe sta jij daarin?
2: Ja, ja, het is per persoon afhankelijk natuurlijk.
1: Ja, hoezo?
2: Nou ja, sommigen die gaan er meteen weer voor alles nog wat bij denken. En het is toch wel weer iets anders natuurlijk als dat het gewoon gewone gesprek is.
1: Ja, maar eigenlijk zou dat toch niet moeten? Het is toch iets wat iedereen iedere dag, hoop ik, voor je doet?
2: Ja, ja, ja. Dat wel. Tot er hier een beetje, ja.
1: Ja, er toch komt een stuk gêne bij.
2: Ja.
1: Ja, eigenlijk is dat stom. Ja, ik heb nu net wel verteld dat ik dus gisteren heb moeten wildpoepen. Overigens heb ik vorige week verteld dat ik niet kon wildplassen op de urinoir bij de Nijmeegse Vierdaagse. Maar wildpoepen daarentegen. Misschien heeft het met de zwaartekracht te maken. Wat denk jij?
2: Ik zou het daar niet ergens gaan poepen of zo in het beeld.
1: Jaapie stuurt, NPO-luister, stuurt hij. Zo is snel wandelen toch ontstaan? Ja, zo ziet het er wel uit.
2: Ja, goed. Ja, dan zou ik eerder maar denken van ja, dan ga je even harder lopen, denk ik.
1: Ja, maar jij bent het dus al kwijt, begrijp ik.
2: Ja.
1: Nou, dat is een lekker begin van de dag.
3: De dag nachtplaat.
1: Ja, dan wil ik voor jou vooral weten, welke van de twee mag ik voor jou draaien? Wordt het de dagplaat of de nachtplaat?
2: De nachtplaat.
1: Nou, gaan we dat lekker doen? Betekent dat ook al dat je zo meteen nog kan gaan slapen of is je dag begonnen?
2: Ik ga straks naar bed.
1: Oké, heerlijk. Nou, dan is dit jouw persoonlijke begeleiding naar je bed toe. En een fijne nacht. Lekker slapen alvast, hè?
2: Ja, bedankt.
1: Dankjewel, Huub. Hoi.
2: Hoi.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2 NPO Radio 2 Topsong.

De topsong van deze week. Fireflies, Martin Garrix en U2. En dat is de tweede keer dat deze samenwerking tot stand is gekomen. Want de vorige keer was bij We Are The People. Dat was het anthem voor het EK 2020. En dat was alleen met Bono en The Edge van U2. En dat klonk zo. We are the people.

Toen trok Martin, die eigenlijk Martijn heet, de stoute schoen al aan. Zijn team stuurde 's middags een berichtje naar U2, een mail. Van, hey, zullen we samenwerken? En 's avonds werd hij al door de band gebeld van dat ze dat graag wilden doen. En nu was het lijntje denk ik een stuk korter. Gewoon via WhatsApp. Yo, Bono. Heb je nog even zin om een plaatje met me op te nemen? Zoiets, denk ik dan, hè? Welkom bij Radio 2. Nu met Status Quo en In the Army Now. Goedemorgen.

0: Deze hele week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
1: Ik ben Gijs kwijt. Pief.
2: Is hij nog... Oh, wacht even. Ik kan...
3: Gijs! Ruud! Hallo?
1: Dit is lekker.
3: Ja.
0: Meer Ruud du Soleil hoor je morgenochtend vanaf 6 uur op NPO Radio 2.

0: geprobeerd om te buikdansen. Maar nooit gelukt. Zoals deze dame het wel kan. Shakira met Whatever, Wherever.
1: Mood machine.
0: Ik ben heel benieuwd wat jouw mood is op dit moment. En de regel is als volgt. Je mag het maar in één woord omschrijven en naar me toesturen via NPO Luister. We willen er verder niks van weten. Dat maakt het ook een beetje geheimzinnig en vind ik extra leuk. Jarno, even jouw mood in één woord.
2: Uitgeblust.
0: Oké, ik zie jouw gezicht wel. Dus ik kan misschien wel iets ervan aflezen. Mijn mood, gaar.
2: Nou,
0: lijkt op elkaar. Ja, maar goed, wij kunnen elkaar zien. Voor de NPO Luister-app, mensen. Ja, ik kan jou niet zien. Dus het blijft gewoon een beetje spannend wat jouw mood precies inhoudt. Dus in één woord mag hij mijn kant op, want dan gaan we hem in de blender gooien. En dan gaat onze moodmachine daar een plaatje bij zoeken. Ik moest even een beetje kuchen. Ik ben mijn verkoudheid nog steeds niet kwijt. Gunther die appt al, gezondheid. Ja, klopt. Het is een taai variant dit keer. Eerst heb ik even Jessie voor je. Een van de lekkerste piano-intro's ooit. Luister er maar goed naar. Maar wel je mood sturen, hè?

0: opmerking of iets. En ik hoop dat ze altijd zo zichzelf zal blijven. De Moon Machine. Ja, ik krijg van alles binnen via NPO Luister. Ik heb wel meteen vragen bij André, die stuurt staalborstelen. Ja. Ja, dat is ook een mood. Nou, Mood Machine, kom er maar door. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt uitgekozen.
1: Alleen vakantie of moe zijn, maar vooral aftellen naar het moment waarop je alles even los kunt laten. Roland, Stefan en Douwe zijn moe. Paul is al aan het aftellen en Jacob is nog zoekende. Tegelijk komt de energie eraan. Judith kijkt uit naar vakantie. Lika voelt de zon. Martine maakt het gezellig. Mineke blijft actief. En Marco Nijssen brengt trots en plezier mee. Zelfs Hansje met bezuipen en André met staalborstelen passen bij dat gevoel van alles eruit gooien en daarna ontspannen. Daarom kies ik voor I'm Free, The Soup Dragons. Waarom deze plaat? Omdat dit nummer precies het gevoel vangt van die omslag. Van nog even volhouden naar eindelijk vrijheid voelen. De energie past bij zonnig, actief, gezellig en pride. Terwijl de boodschap mooi aansluit bij moe, aftellen en zoekende. Iedereen zit op een ander punt. Maar uiteindelijk gaat deze plaat over hetzelfde gevoel. De druk valt weg en het is tijd om te genieten. Don't be afraid of your freedom.

You ain't seen nothing yet. De stottersong hier op NPO Radio 2. Ooit gehoord dat hier een klavensymbool in zit? Luister maar. Ja, die hoor je ook onder de paddenstoelen bij de Efteling. Als het gaat om het liedje. Maar nooit eigenlijk echt zo opgevallen in deze track. Dus ik dacht, die pak ik nog even voor je mee deze nacht. Jennifer Lopez, If You Had My Love.

If You Have My Love. Jennifer Lopez hier op NPO Radio 2. Ach, nou, dit is toch heerlijk om deze even te horen. Lang geleden voor mij, terwijl ik kom best wel vaak voorbij. Maar deze, die breekt...

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op aanvallen van Iran van gisteren. Toen werd de Amerikaanse basis in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer. De dag begint zonnig. Later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil.

leuk om deze weer eens te horen. Pack Up van Eliza Doolittle. Een hele goede morgen. Welkom bij NPO Radio 2 en welkom op je donderdag 30 juli. We zitten echt midden in de vakantieperiode, maar jij bent er gewoon bij. Waarschijnlijk omdat je al vrij bent geweest of je gaat nog op vakantie. Ja, ik hoop het laatste natuurlijk voor je. Dan heb je lekker even nog wat om naar uit te kijken. En zelf ben ik ook wel een beetje aan het aftellen hoor. 12 dagen nog. En ik kijk er zo naar uit dat ik bijna op mijn gestukte muren al streepjes aan het zetten ben. Of stickers aan het plakken. Ja, zover is het nog niet. Maar tot die tijd ben ik lekker bij jou en jij bij mij. Het wordt een mooie dag vandaag. Wel warm ook, want zelfs in Limburg kan het 34 graden worden. Maar eerst gaan we even kijken wat de dag nog meer te bieden heeft. Nou, in ieder geval voor alle filmliefhebbers, let op. Er is een nieuwe Marvel superheldenfilm. Spider-Man Brand New Day. Ja, Tom Holland en Zendaya die zijn lekker aan het cashen deze dagen. Ze spelen namelijk ook allebei in de Christopher Nolan film The Odyssey, waar het de hele dag al over gaat en ik moet daar wel echt nog een keer heen. Maar nu komt er dus een pronkstuk van Tom Holland zelf uit. Waar Peter Parker, de Spider-Man, volledig vergeten is door zijn omgeving en hij gaat een nieuw bestaan beginnen als student en ook dus weer als superheld. Nou, zeker iets waar je bij moet zijn. En tot slot spelen FC Twente en Ajax vandaag de tweede wedstrijd in hun Europees avontuur. Twente moet de 2-1 nederlaag proberen om te draaien en Ajax is zo goed als zeker van de volgende ronde na een 4-1 overwinning. Dus met Ajax komt het wel goed vandaag, maar Twente moet nog even aan de bak. Dus die Hongaren kunnen van Skoda maken.

met Kensington en Living For. Ja, misschien heb je dit ook wel eens. Dan zit je even in de krochten van het internet en dan kom je iets tegen wat je na al 10 jaar, misschien wel nog langer, niet meer gezien of gehoord hebt. Nou, ik had dat deze week. Ik kwam een plaat tegen van een Duits DJ-duo. Eigenlijk hadden ze maar 1 hitje en ja, daarna waren ze eigenlijk direct vergeten. Maar ze stonden wel in de top 40 op plek 24. Ik ben benieuwd als ik de naam zeg of er een belletje gaat rinkelen. Nailin en Kane. Nee? Nou, dan nu wel. Hij komt uit 1997. Deze track heet Beach Ball.

Renzo stuurt, oh, Pink Floyd, wat onwijs lekker. En dat was precies wat ik even nodig had. Dankjewel, Annelie. Nou, we zijn de broers niet, hoor. Ik wil je graag even voorstellen aan nieuwe muziek. Voor ons in Nederland is het nog een vrij nieuwe naam. Maar in Amerika gaat deze dame echt door het dak. Al 15 weken staat ze daar op nummer 1 in de charts. En dat is echt iconisch lang voor een vrouw. Ze heeft, om even vergelijking te geven, het record van I Will Always Love You van Whitney Houston al verbroken. Maar nu heeft ze nog één liedje op de naam staan, wat ze moet verbreken, namelijk All I Want for Christmas van Mariah Carey. Want die staat 22 weken op 1. Stond. Dus dat moest ze nog even gaan regelen, maar misschien dat het wel gaat lukken. Want deze dame heet Ellen Langley. Ze is 27 jaar en ze groeide op in Alabama. En woont nu in Nashville, dus je raadt het al. Country zit in het bloed. En om die sound te creëren gebruikt zij dus ook in haar muziek, ja, een iconisch instrument, de pedal steel. Luister, klinkt zo. Ja, het woord zegt het al, pedal. Het is een platte gitaar met daaronder allemaal pedalen. En met die pedalen kun je dus de toonhoogtes wijzigen tijdens het spelen. En dan krijg je dus dat glijerige effect. Je speelt het met een metalen staafje, zodat je helemaal van hoog naar laag op die toetsen kunt roetsen. En je hoort het ook in Houston, Texas. Ella Langley dus op NPO Radio 2. Just

0: Nog steeds heb ik een appeltje te schillen met Sinterklaas. Want mijn nicht die kreeg deze voor dit album voor Sinterklaas en ik niet. En dan was ik me toch een partij chagrijn.
1: Tussen de regels.
0: Oh. Ja, zij kreeg hem en ik kreeg, weet ik veel, een haarelastiekjes of zo. Niet wetende toen dat onze moeders natuurlijk gewoon die cadeautjes kochten en dat inpakten en dat bij oma neerlegden. Maar ja, ik dacht, het is Sinterklaas die me gewoon niet het album van Five gunt. Potverdorie. We gaan eens even lekker in de muziek duiken. En ja, je hoorde me net al kuchen. Ik heb een verkoudheid. Jarno, volgens mij al een maand bezig.
2: Ja, echt zo.
0: Ja, eerst begon het gewoon met slijm en dan hoorde je die zo.
2: Dat wel een beetje erger.
0: Nou, het is afgelopen week erg geworden omdat er een echte verkoudheid bij is gekomen. Als in, eerst dat gewoon een beetje kuchen.
2: Ja.
0: En toen werd mijn gezin ziek. Nou ja. Het is, soms dan gooi ik even de microfoon dicht, dan doe ik even... en dan ben ik weer terug. Dus als je het opvalt, het ligt dus daaraan. Ben, voor de rest heb ik geen nare ziekte. Het is ook niet besmettelijk via de radio of zo. Dus no worries. We gaan even de muziek induiken. En ik heb drie liedjes voor je meegenomen uit de jaren 90. Dames dit keer. En ja, ik vind ze niet makkelijk. Dus je moet van goede huizen komen als je deze weet. Ik weet dat er kenners zijn, hoor. Welke is deze ook alweer? Welke solo hoorde je hier? Laat het weten via NPO Luister. Dan krijg je er nog twee van me en mag jij bepalen welke van de drie helemaal op de radio gaat komen. Zometeen Janet Jackson, maar eerst is dit Charlie Brown van Coldplay.

0: When I Think of You van Janet Jackson. Oh, wacht, deze moet ik hebben. Ik zeg goedemorgen tegen Martine,
1: hallo,
0: Henriette, Carina, Donnel. Ik doe het even volledig, hè? Martine, ja, okay. Henriette. Ik zeg, nou, helemaal mijn kuch. Gaat wel wel. Jij bent aan het breien. Hoezo, mensen? Het wordt 34 graden.
1: Ja, ik moet dat te doen hebben, handwerken. Dus, maar daar,
0: ja,
1: is een hobby van mij en dat kan ik gewoon niet laten.
0: Nee, je bereidt je vast voor op de strenge winter, hè?
1: Ja, ik hoop dat die er komen gaat, ja.
0: Ja, nou, stel je voor. Oké, ja. En wat wordt er gebreid?
1: Sjaal.
0: Ik vind dit zo uiteenlopen dat het zo'n hittegolf is en jij zit een sjaal te breien. Maar welke kleur, even dat we dat nog even weten, dan kunnen we door.
1: De kleur? Verschillende kleuren door elkaar.
0: Noem op.
1: Groen, rood, wit. Door elkaar dus.
0: Groen, rood, wit. Klinkt als Italië.
2: Tussen de regels.
0: Ja, dan kun je mee naar Italië. Nou, top. Bij jou te bestellen, Martine. En dan, hoe lang duurt het voordat het klaar is?
1: Nou, 4 weken of zo.
0: Oh, nou dan tegen die tijd is het wel winter.
1: Ja.
0: Denk het ook. Oké, hey, we gaan spelen. We hebben 3 solo's van de jaren 90. Leuke vrouwen. En ik vond de eerste best moeilijk, maar jij niet. Ik laat hem nog even een stukje horen. En dan mag je zeggen, welke is het?
1: Ja. Joan Osborne, One of Us.
0: Ja, supergoed. Gaan we door naar nummer 2.
1: Shania Twain.
0: Oh, rustig.
1: Oh, sorry.
0: Ja, zeg maar. Ja, hoor.
1: Shania Twain.
0: Ja, lekker bezig. Ja, gaan we door naar de derde.
1: Natalie in Brooklyn.
0: Zo, je hebt wel haast.
1: Thorn.
0: Het is inderdaad Thorn. Ja, als je zo snel gaat, dan is die sjaal wel sneller klaar, denk ik. Als je zo bereid als dat je spelletje speelt.
1: Nou,
0: zo.
1: Jarno zei dat ik moest opschieten. Maar
0: nou, Jarno zei inderdaad. Jarno, ja, je hebt er goed,
1: Jarno, ja.
0: Goed voorbereid, Jarno.
3: Ja, sorry.
0: Ja, je zei moest opschieten.
3: Ja, we moeten door.
0: Ja, maar ik wil de fragmenten wat langer laten horen. Dan kunnen mensen ook even nog in de auto of zo meespelen. Maar ja, Martine gaf ze geen kans. Sorry, mensen. Ja, het schuld voor Martine die aan het breien is. Martine, mag ik jou toch dan verblijden met een van de liedjes? Joan Osborne, Shania Twain of Natalie in Brooklyn?
1: Doe maar de eerste.
0: Nou, gaan we die toch lekker doen. En jij, ja, lekker verder breien. Komt er na de sjaal nog iets anders bij? Muts, wanten?
1: Misschien. Ik weet het niet.
0: Nou, ik hoor dat het een goede hobby is inderdaad. En ja, fijn dat ik in ieder geval weet dat jij er lekker warmpjes bij zit de komende tijd.
1: Ja,
0: zet hem op, hè? En dit is, ja, John Osborne voor jou. Bedankt voor meedoen.

Slam hier in de vroege ochtend van NPO Radio 2. Waar het zometeen weer tijd is voor Ruud de Soleil. Dus de vraag die ik jou ga stellen. Gaan we eindigen met een chanson? Of gaan we chance off? De keuze is aan jou. En stemmen kan heel makkelijk via NPO Luister in de poll.

0: Voices in America. Kim Wilde hier op NPO Radio 2.
1: Oei, oei, oei. Chanson.
0: Ah, oui, oui. Très bien, très bien. Zometeen is weer tijd voor Chanson. Of Chanson. En dat is nu. Het is tijd voor Ruud Verleij, dat wil ik eigenlijk zeggen. En zij strijken neer in Grasse vandaag. En dat is ook de plek van de parfum. Daar werd in 1747 een parfumfabriek opgericht door Jean de Gallimard. Jan, ben je er ooit geweest bij Chanson? Nee?
2: Nee, ik ben nooit in de Côte d'Azur geweest.
0: Hoor. Oh, dat is wel een hele leuke plek hoor. Maar daar kun je eens heen gaan. En dan kun je dus zien hoe de parfum wordt gemaakt. En ja, de poll was als volgt. Iedereen wil een chanson.

0: onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse Waddeneiland Noordenij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van alle Europese voetbalbonden. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt vandaag 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS.
1: En bij de ANWB, daar zit, tenminste dat hoop ik dan maar, dat ze al fris en fruitig wakker is, Helene de Geest.
2: Goedemorgen. Ja, goedemorgen Ruud.
1: Nou, wel dus.
2: Ja, zeker ja. En er is zowaar ook al iets te melden op de Nederlandse wegen. Ja, de A27 van Breda naar Gorkum, die is namelijk dicht tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout. Er is daar een ongeluk gebeurd. Voorlopig kun je beter omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59.
1: Goed, dankjewel. Tot zo, hè.
3: Dit hoor je zo meteen vanaf de Ruud du Soleil. NPO Radio 2.
1: NPO Radio 2.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
5: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Europa is van Picasso. India is van mij.
16: Maak kennis met Amrita Shergill. Grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs.

0: Ik vraag me dan af, hè, jij kan heel goed zingen. En stel je voor, ik ben handig op een keyboard. En we doen een beetje een koortje bij. En we zingen dit in Nederland. Ritme, ritme van de avond. Zou het dan hetzelfde zijn? Of is dit in het Spaans dan toch leuker?
1: Wat denk je zelf?
0: Ik denk dat we een goede kans maken.
1: Oh, dan moeten we het doen.
0: Om hem te verpesten dan.
1: Maar kan jij het keyboard spelen?
0: Nee, dat kan ik niet.
1: Oh ja, dan houden we het wel op.
0: Dat lijkt me goed. Nou, zeer goedemorgen. Dat was Lorca en Ritmo de la Noche. De zon komt op, lekker zeg.
2: Ruud du Soleil.
0: Dat maakt het begin van donderdag 30 juli 2026. Dit is de ochtendshow vanuit Zuid-Frankrijk. En we noemen het Ruud du Soleil.
1: En dat doen we dus vanuit onze Ruud du Soleil camper. Dat is een studio op wielen. En deze week gingen we onderweg naar het zuiden. En staan we op campings, wijngaarden. En hopelijk vanmiddag en morgenochtend op het strand van de Côte d'Azur, jongens.
3: We hebben afgelopen nacht geslapen in Le Mouy, waar we gisteren de middagshow hebben gemaakt. En vanochtend in alle vroegte de koffers gepakt zijn onderweg gegaan. En waar we nu zijn, kun je ook zien overigens. Want we zijn zowel in de ochtend als de middag te zien op NPO 1 Extra. En we vinden het extra leuk om van jou te horen waar jij bent. Op vakantie of thuis, die gepakte auto richting Kroatië, de trein naar Ierland. Laat het weten via de NPO Luister-app.
0: Ja, deze ochtend staan we in Grasse, dat is de stad van de parfumhuizen. Krijgen we vanochtend ook een exclusief inkijkje. Kennen jullie deze plek eigenlijk?
1: Nou, ik heb hier wel van gehoord. Ik heb volgens mij een luchtje wat hier vandaan komt.
0: Ja, dat kan. Dat kan. Gijs, jij?
3: Ik had hier, voordat jij hierover begon, nog nooit van gehoord. Maar ik heb het idee dat als je dus nu naar buiten stapt, dat je het ook ruikt.
1: Nou, ik kreeg net al een bosje lavendel onder mijn neus. En dat was natuurlijk het mooiste wakker wordt moment ever.
3: Waarom kijk jij mij aan alsof ik gek ben, Ruud?
0: Nee, dat doe ik de hele week al.
1: Ja, zo kijken we altijd naar jou, Gijs.
0: Pik je dat nu pas op? Ook tijdens Ruud du Soleil praten we jou bij over wat er speelt in Nederland en de rest van de wereld.
1: Ja, dat doen we. Ja,
3: dat doen we.
0: Je tekst.
1: De spontaniteit valt nu al door de mand.
0: Ik weet niet hoe lang.
1: Sorry, ik ben niet gewend om te scrollen. Ik ben niet gewend om zelf het werk te doen, jongens. Maar ik weet niet hoe lang jullie dit heel spontaan.
0: Ook tijdens Ruud du Soleil praten we hierbij over wat er speelt in de wereld en daarbuiten.
1: Ja, ik weet niet hoe lang jullie vanmorgen gedoucht hebben, maar de Franse overheid adviseert bezoekers van de Dordogne en de Provence namelijk om maximaal 5 minuten te douchen. Dat moet het waterverbruik terugdringen, want mens en natuur lijden enorm onder de droogte.
3: En ik heb wederom een kijktip voor tv vanavond. Op NPO 1 begint er een nieuw seizoen van het EO-programma Het Familiediner. In het nieuwe seizoen brengt presentator Bert van Leeuwen opnieuw families bij elkaar. En dat zorgt in ieder geval voor meer dan genoeg drama. En dat begint al bij de voordeur.
4: Hallo zeg.
5: Nee.
4: Mag ik hier wel even een hand geven?
5: Mag ik me een hand geven?
4: Dankjewel.
5: Maar je kunt gelijk gaan.
3: Nou, het familiediner.
1: Maar dit is wel een cliffhanger.
0: Lekker gezellig.
3: Dus vanaf vandaag elke donderdag om 8:30 te zien op NPO 1.
0: Straks hoor je hoe dat allemaal werkt met die parfum in dat ene stadje Grasse.
3: Ja, absoluut. Maar met een paar minuten is er al een lege plek in de playlist. We zoeken jouw favoriete zomerplaats. Stuur hem door via de gratis NPO Radio 2-app. Jouw verzoek is meer dan welkom.
0: Het is een beetje een melancholisch moment altijd deze donderdag. Dat weet ik van vorige ook nog.
1: Oh ja, toen was ik er niet bij.
0: Nee, maar 24 uur, jongens. Dat is
3: al
0: klaar.
1: Oh ja, nee. Ja,
0: maar laten we genieten van wat we nu hebben.

0: weinig.
1: Uit 2000 was het Bluff en Dansen aan Zee. Ook nog Hugo, Topic, Arash en Dikhan en I Adore You. Dit is de ochtendshow via NPO Radio 2. We zitten in Frankrijk. We zijn bezig met Ruud de Soleil en daar draait het om zomerse muziek. Anderstalige liedjes, mag ook Nederlands zijn. Anderstalige liedjes die jou gelijk in de vakantiesfeer brengen. Ik belde Judith, hè?
2: Ja, en Judith moest erg hard lachen.
1: Sorry, jij belde Judith, moet ik zeggen.
3: Judith. Ja, niet liegen.
2: Judith moest erg hard lachen toen ze net opnam, want ze kwam net onder de douche vandaan, dus ze heeft vrij weinig om het lijf, zeg maar.
1: Judith, goedemorgen.
4: Goedemorgen, inderdaad. Ja, maar ja, ik was ook ondertussen aan het appen, dus ik kon me niet aankleden, want ik was met jullie aan het appen.
1: Nee, dat geeft niet. Ja. We hebben ook niks aan, dus
2: alleen de radio.
3: Naar de radio.
1: Precies, dat maakt ons niet uit. Wat ben je aan het doen?
4: Nou, ik ga zo werken.
1: Ja.
4: Dus ik ga zo de vaatwasser uitruimen en een beetje naar jullie luisteren en ontbijtje doen.
1: Is dat een dwangneurose dat je de vaatwasser nog moet uitruimen?
4: Ik heb echt heel veel dwangneurose. Dus. Onder andere B&B voor Liefde kijken trouwens.
1: Oh ja.
3: Hoe vind je dat, Judith?
4: Ja, om twee dingen trouwens heel erg leuk. Ze hebben ook altijd heel erg grappige muziek. Maar ja, ik zit echt weer te smullen. Ja, ik ben echt, ja, het is heel erg. Maar ik ben gewoon echt verslaafd aan B&B. Dus de zomer staat voor mij in het teken van B&B voor Liefde.
1: Ja, ja.
4: Ik ga nooit ergens heen als er geen wifi is.
1: En ben jij een binger?
4: Nee, ja, toevallig kan ik het nu wel op Videoland kijken. Gisteren heb ik er twee gekeken.
1: Oké.
2: Okay. Nou, je bent het ook gaan kijken, toch, Ruud?
1: Ik ben het ook gaan kijken.
3: Ben je het gaan kijken, ja. Ruud?
1: Ik dacht het leuk. Ik ben, nu
3: maar het is toch fantastisch?
1: Ja, ik vind het wel leuk.
3: Wat een
4: team. Ja, het is dit jaar wel weer heel erg leuk. Ook die Timothy, ja.
3: En Fred?
4: Ja, die is hier. Ja, Fred ook. Maar die Timothy, Tim, die... Nou, welke me ook fascineert, dat is die Caroline met die hondjes... En die hondjes, die laat ze niet uit, maar die laat ze dan gewoon dat kunstgras poepen.
1: Ja, maar die Harry met de giraf, of weet je dat nou niet?
4: Harry, niet met die piercing door
1: met die
4: Harry
1: met de giraf, de giraf en de neushoorn krijgt.
3: Piercing door zijn jonge heer,
4: ja. Oké, okay, goed.
1: Welke plaat kan ik voor je draaien?
4: UB40, want die kwam daar voorbij met Food for Thought.
1: Oh, die kwam daar voorbij?
4: Ja, daar hoorde ik hem bij B&B, ja.
1: Dus dat is de enige reden. Meer heb ik niet nodig van je dus.
4: Nee, precies.
1: Oké, okay, dan ga ik hem draaien.
4: Want ja, helemaal leuk.
1: Dit was namelijk een klapper in de jaren 80.
4: Ja, toen was ik er ook, ja, daarom.
1: Oh, die was er ook.
4: Ja, leuk nummer, dankjewel.
1: Dankjewel. En een fijne dag, hè.
4: Jullie ook. Doei.

0: Ego van Willie William. Dat is zo mogelijk nog een grotere hit. Echt een enorme baas, deze man in Frankrijk.
1: Absoluut, een grote meneer hier.
0: Ja, hij is een hele grote meneer. Het is een monsieur.
1: Een monsieur?
0: Ja, ik vertaal het even voor je. Een monsieur, maar...
2: Een monsieur?
0: Ik dacht dat ik gewoon voor jou monsieur even...
2: Een monsieur?
0: Een monsieurtje. Ja. Gijs, heb je al een croissant gegeten?
1: Ik heb vandaag nog helemaal niks gegeten.
0: Niets?
1: Nee. Ik heb een zak koffie gehad. Nou, hoezo? Vind je mij dik geworden?
0: Nee, nou, geworden. Nee, ik vind ik merk wel dat wij zitten te vreten deze week.
2: Nou, ik heb de pistache-ijskoep nog achter mijn huig zitten van gisteravond. Dus ja, zo gaat het dan, hè, als je bijna niet slaapt.
0: Het klinkt heel chic als je dat zo zegt.
2: Ja, maar alles klinkt chic wat ik zeg, toch?
0: Hoe zei dat nou? De pistache-ijskoep
2: nog achter mijn huig zitten. Lekker.
0: Goed, als je net wakker wordt, wij ook.
2: Ja.
0: Dus dat je dat weet.
2: Heb je überhaupt geslapen dan?
0: Nou, ik heb vannacht wel ik heb vannacht in zo'n...
2: Mobile home?
0: Ja,
1: zo'n... Chalet.
0: Wat voor...
2: Nee, het is toch een mobile home?
1: Mobile home? Een bungalow.
0: Ja, zo'n AZC-ding. Maar, ik heb vannacht wel...
2: Wordt niet warm?
0: Ik vond het echt niet normaal.
1: Ja. Ik heb het dekbed eerst uit de hoeslaken gehaald. Die heb ik in de woonkamer gegooid. Toen ben ik onder dat...
0: Alles naar buiten gegooid. Ik ben buiten gaan liggen. En dat beviel me niet. Het was te warm.
2: Ben je echt buiten gaan liggen?
0: Nee.
2: Oh, ik zie je al liggen.
0: Het was echt niet te doen gisteravond.
2: Nee, het was...
0: En ik sliep met, in dit geval met Hidde. Niet in de één kamer, maar...
1: Had jij een huisje met Hidde?
0: Hidde, ja. Oh. Ja. We zijn met... voor de mensen die dat niet weten. We zijn met 12 man onderweg. En iedereen heeft een functie. Dus het is een...
2: Het is heel gezellig.
0: Ja, het is heel,
2: echt een leuk.
0: Dus we delen slaapplekken.
2: Ja.
0: Dat is, het is wel luxe, maar het is ook weer niet zo luxe dat we in hotels zitten.
2: Nou, komende nacht wel.
0: Dat wel. Ja. Omdat er niks anders in de buurt was.
2: Ja, geen mobile home.
0: Geen moppen.
2: Mobile home. Nee.
0: Er was geen plek op de camping, anders hadden we op de camping geslapen.
2: Oh, echt?
1: Daar, ja.
2: Dus we gaan echt naar een hotte camping, jongen. Dus dan moet je echt luisteren.
0: Wij gaan echt naar een hotte camping.
2: Echt hot.
0: Overigens, voor de administratie, net Food for Thought van UB40 uit de jaren 80. Het is al zo laat, jongens.
1: Snel het Radio 2 weerbericht. De dag begint zonnig. Later zijn er wat meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Ook al heb jij lekker geslapen eigenlijk, want in Nederland ook heel warm, hè?
3: Ja, het is heel warm. Ja, ik heb niet zo lekker geslapen daardoor.
0: Niet.
3: Maar ik heb een ventilator bij mijn voeten gezet. Dus dat is wel enigszins verlichtend.
0: Jij lijkt me ook niet het type die airco heeft.
3: Nee, nog niet. Maar dat gaat er wel komen, denk ik. Ja,
0: ja precies. Zeg, is dat wat?
3: Nou, er is wel het een en ander aan de hand, inderdaad. De Velsertunnel in de A22 die is dicht van Beverwijk naar Velsen. En dat komt door een te hoge vrachtwagen. Verder is de A27 Breda-Gorkum dicht bij Oosterhout. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg blijft tot 10 uur dicht, dus je kunt beter omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. Op de A50 van Os naar Arnhem, daar zijn ze nog steeds aan de weg aan het werk. Bij Renkum kost je 10 minuten. De N35 Almelo-Zwolle die is in beide richtingen dicht bij de Salland-Twente-tunnel door technische problemen. Je kunt het beste de omleidingsroutes U40 en U41 aanhouden. En omdat jullie in Gras zitten, heb ik even gekeken wat de beste geuren voor in de auto zijn.
0: Nou.
3: En dat is onder andere lavendel, dat is heel rustgevend. Oh, ja. Kamille, dat is ontspannend voor in de auto. En ook vanille is een goede geur voor in de auto. Want dat geeft je een veilig gevoel, ja.
0: Ja. Zijn er van die boompjes die aan je spiegel hangt?
3: Die zijn meestal wel heel sterk. Hè. Die krijg je altijd bij de carwash.
2: Ja, dat is wel heel
3: gratis.
2: Geniet, ja.
0: Ja. Oh, ja, ja.
3: Maar je kunt ook gewoon een bosje lavendel in je auto leggen.
0: Maar groeit dat groeit hier. In de berm zelfs. Dus kan zo dat in de auto leggen.
2: Zullen we dat zo gaan plukken?
0: Ja, dan gaan we het plukken. Heel erg dank je wel.
3: Veel plezier. Ja.
0: Tot zo. Tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Carmen Veul. Carmen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Amerika heeft vannacht weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens president Trump sloeg Amerika terug na Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren.
5: We're going to be hitting them very hard, because it's our turn to hit them. They know it's coming. It's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
4: Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt. Volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Maar de onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. Bij een ongeluk vannacht op de A27 bij Oosterhout in Brabant is een dode gevallen. Een auto en vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. Het is niet duidelijk of het slachtoffer in de auto of de vrachtwagen zat. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De gemeente Amsterdam gaat een proef doen met vrouwenurinoirs tijdens de botenparade zaterdag. Ze kunnen daarin gehurkt plassen. Bij andere evenementen werden dit soort urinoirs ook al neergezet, zoals bij het carnaval in Den Bosch. Maar niet iedere vrouw keek er toen naar uit om daar even te plassen.
6: Ik zou denk ik toch sneller een kroeg in stappen en daar gaan plassen.
7: Ik denk het wel, als ik hoge noten heb.
6: Denk als je wel een paar glaasjes op hebt, dat je het denk nog wel gaat doen. Ja, dat denk ik het wel.
8: Nou, ik zou er wel gebruik van maken en niet alleen met carnaval, eigenlijk heel het jaar door.
4: Openbare wc's zijn al langer een probleem in de stad, vooral bij grote evenementen.
0: Wat is er gebeurd met het plastuitje? Pardon, ik schiet ervan vol. Het plastuitje.
4: Het plastuitje, dat is meer voor onderweg, toch? Als je op vakantie gaat naar Frankrijk, zeg maar.
0: Okay.
4: Want anders moet je met dat plastuitje in een Amsterdams bosje ergens gaan zitten hangen.
0: Oh ja, dat is ook weer wat.
4: Dat is ook weer een gedoetje, hè?
0: Ja.
4: Ik heb nog een Frans nieuwtje voor jullie. Want ik weet niet of jullie onderweg misschien oranje bollen hebben zien hangen langs de Franse wegen. Hebben jullie die al gezien toevallig?
0: Nee, nog niet.
4: Oranje bollen.
1: Niet opgevallen, nee.
4: Ze hangen namelijk op sommige plekken aan elektriciteitskabels. Het is niet zo dat iemand zeg maar zijn strandbal nogal hoog naar boven heeft getrapt. Het zijn namelijk luchtvaartbakenbollen. Hoogspanningslijnen. Luchtvaartbakenbollen. Hoogspanningslijnen.
0: Is dat één woord zonder streepjes?
4: Ja, het is allemaal één woord. Luchtvaartbakenbollen. Hoogspanningslijnen zijn namelijk vanuit de lucht moeilijk te zien door piloten van vliegtuigjes of helikopters. En daarom hangen ze die felgekleurde bollen daaraan. En af en toe zijn ze ook in het wit of in het rood. Maar oranje steekt eigenlijk het beste af tegen de lucht, tegen de bomen, tegen de wolken. En ze worden dan aan hoogspanningsmasten vastgemaakt door speciale teams. En meestal terwijl de kabels nog gewoon onder spanning staan.
0: Wauw. En dat doen ze zodat piloten kunnen zien, oké, daar moet ik niet vliegen, want dan zit ik in een touw of
4: precies,
0: in een kabel.
4: Ja, dan vlieg je zeg maar een elektriciteitskabel in. Dat willen ze natuurlijk niet. Dus het is vaak bij helikopterroutes of in de buurt van luchthavens. Daar zie je ze dan. En hoe maken ze dat nou aan elkaar? Het is eigenlijk een bal bestaat uit twee delen. En dan soms vanuit een helikopter zetten ze die twee delen dan aan elkaar vast. En dan zit die elektriciteitskabel ertussen. En dan kunnen die piloten dat goed zien.
0: Wat een heftig baantje is dat, zeg.
4: Dat kan je wel zeggen, hè?
0: Wow. Maar wel de hele dag spanning.
4: Hele dag spanning.
2: Ja, letterlijk.
1: Hoe houden ze het vol?
0: Ja, precies. Carmen, wat is jouw favoriete zomerplaat eigenlijk?
4: Mijn favoriete? Oh, dat is Quiero van Julio Iglesias.
0: Oh,
4: ja, okay, dat vind ik zo
0: ontzettend leuk. Ben je er morgenochtend ook?
4: Ik ben er morgenochtend ook, ja hoor.
0: Dan doen we die morgenochtend voor jou.
4: Hartstikke leuk.
0: Goed, Carmen, dankjewel, tot zo weer.
9: NPO Radio 2.
0: Het Soleil. In Gras, we doen geuren.

0: Uit de jaren 80, de Pasadena Dream Band en Sanford. Ook nog One Republic en Runaway. Dit is Rute Soleil en we zijn in Parfumstad Gras. Daar staat onze bus en de zon is lekker op. Het mooie is, we hebben hier een drone vliegen. En die kon net over de heuvel kijken. Dat was echt zo mooi.
1: Ja, als je op dit moment meekijkt op NPO 1 Extra of via de NPO Luister-app, dan zie je het zonnetje inderdaad net boven het heuveltje uitkomen. En dat zien wij ook vanuit de bus.
0: Echt,
2: ik kijk vooral naar jullie. Maar jullie
0: ouwe,
2: hebben
0: het goed. Echt oude lullenradio dit.
2: Ja, mooi. Ja. Slow radio.
0: Ja, slow radio. Esther is van deze parfumindustrie. Esther, goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
0: Sorry, ja, nog één keer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, allemaal.
0: Ja, nu hoor ik je. Esther, jij klinkt Nederlands.
2: Ik ben ook Nederlands, hè. Ik heb misschien een beetje mijn Nederlands kwijt, maar het komt wel weer goed.
4: En hoe lang woon je hier al dan?
2: 35 jaar, meer. Ja. 37.
1: Ja. Je mag de microfoon even goed voor je mond houden, Esther.
2: 37 jaar. Ja.
0: Hoe komt het dat Gras dé plek is waar de parfumhuizen zijn gevestigd?
2: Het komt omdat in het begin waren dit allemaal lederijen hier. Hè? Omdat je hebt een ideaal klimaat voor beesten, voor bloemetjes, voor plantjes. Dus er waren lederijen. En Jean de Gallimard, dus dat is mijn fabriek. Die is begonnen met dat leer te parfumeren met een soort vet. Een soort vetachtig spul wat een beetje rookt naar lavendel of naar mimosa. En dat had zo'n succes dat later zijn ze daar begonnen met handschoenen, geparfumeerde handschoenen en zo. Dus het was meer leer.
0: Dus de leerindustrie zat hier. Dus
2: hier zat alleen maar leer, ja.
0: Maar we moeten dan denken aan schoenen, alles wat van leer
2: gemaakt. Meer handschoenen.
0: Handschoenen,
2: okay. Ja.
4: En was het dan ook om die geur te verbloemen? Dat er misschien een geur meekwam waardoor ze dachten, oh, we gaan dat een beetje verbloemen of niet?
2: Nee, het was echt puur om dat leer ook wat soepeler te maken. En dat leer ook wat beter rookt, want het stonk natuurlijk. Ja. Hè?
4: Oh, ja.
0: Zeg, Esther, nou heb je, als je alle luchtjes hebt, dan heb je bloemig en zeg maar wat sterker. Dan heb je ook oet. Dat wordt wel eens. Mensen roepen dan wel eens, oh ja, dat is een leerlucht. Heeft dat met elkaar te maken?
2: Ja, klopt. Oet is een sap van een boom die expres dan ziek wordt gemaakt met parasieten. En om zich te verdedigen komt er dan een soort van, hoe heet dat? Sap komt eruit, hè? Hoe heet dat?
0: Nectar.
2: En dat noemen ze dus oet. Ja, dat kunnen dus verschillende soorten bomen zijn. Maar dat is op het moment heel erg populair in de niche parfums.
1: En dan ben ik helemaal een leek in deze wereld. Maar we hebben het over een parfumhuis continu. Dat betekent eigenlijk, plat gezegd, een parfumfabriek. Hier worden echte flesjes gevuld en gaan
2: absoluut,
1: vanaf hier Europa in.
2: Dat kunnen jullie straks zo zien als je dat wil. Ja. Ja.
1: En dan hebben we het echt over grote namen, grote merken.
2: Nee, wij zijn de oudste, dus wij hebben daar niks mee te maken. Wij zijn createurs.
1: Ja.
2: En je hebt natuurlijk hier ook de groepen staan van Louis Vuitton, L'Oréal in deze stad. Maar wij zijn de oudste, wij zijn eerste createurs. Dus wij zijn echt parfumers.
0: Maar wat bedoel je daarmee? Jullie maken eigen lucht.
2: Ja,
0: eigen.
2: Ja. Ja. Maar dus, we werken ook voor anderen.
4: Ja, dus als stel ik kom hier en ik wil een parfum.
2: Heb je geld?
4: En als ik heel veel geld. Ik heb zoveel geld. Ik neem een hele fortuin mee. Maar dan, dat zou dus kunnen. Dat je een eigen parfum lijkt.
2: Absoluut. Ja.
0: Esther, jij geeft de rondleidingen aan allerlei mensen in 5 verschillende talen. Ja. Hoe komt dat? Waar komt jouw talenknobbel vandaan?
2: Ja, ik ben natuurlijk Nederlandse, dus sowieso Engels. Oké. En Duits. Ja. En Frans heb ik hier geleerd. Dus, en dan het Hebreeuws. Dat is het Hebreeuw. Hoe noem je dat in het Nederlands? Van Israël. Mensen uit Israël die veel komen bij mij. Dus dat doe ik dan ook.
0: Dat heb je ook geleerd, die taal.
2: Ja. Okay. Ja.
0: En ik heb het idee dat jouw eerste taal niet meer Nederlands is, maar Frans.
2: Ja, dat kan. Ja. Dan moet ik weer even terug naar Nederland. Dan komt weer alles naar boven. Maar ja, af en toe, zoals je ziet, zoals je hoort, ik moet even naar mijn woorden zoeken.
0: Ja. Ben je hier helemaal gezetteld met de gezin?
2: Ja, natuurlijk.
0: Dus jouw leven is helemaal Frans?
2: Helemaal Frans. Ja. Juist, Franse man, een zoon. Dus,
0: jij hebt eigenlijk, Nederland is jouw, nog wel jouw land? Of dat ook
2: jawel, dat is mijn land, joh. Ik ben gewoon nog Nederlandse. Ja, absoluut.
0: Ik ben
2: geen Frans geworden.
0: Kom je nog vaak in Nederland?
2: Ja, ik heb mijn moeder, mijn zus, mijn vrienden.
0: En hoe vaak ga je dan terug?
2: Nou, ik, op het moment 2-3 keer per jaar.
0: Oh ja, ik vraag het allemaal voor.
1: Nee, ik begin me steeds meer zorgen te maken. Want Ruud heeft deze gesprekken een paar keer gevoerd deze week. Van mensen die van Nederland naar Frankrijk zijn gegaan. En dan beginnen ze ogen een soort van te fonkelen en te twinkelen. Dat ik denk van, dat gaat niet.
4: Ja, Ruud woont binnenkort naast je.
2: Ja. Dat is goed. Ja, maar dat is goed. Je moet je even melden als je aankomt bij Gallimard.
0: Je hebt veel gasten die regelmatig terugkomen. Gasten die wij kennen, hè?
2: Ja.
0: Wie? Mag dat weten?
2: Ik heb Gordon.
0: Gordon?
2: Ja.
0: Wat kon hij doen?
2: Gordon, oh, nou, die was hier met een groep meiden. Dus dat was,
1: met een groep meiden, dat gelooft niemand.
2: Ja, echt wel. Echt. Dat was met echt met een groep meiden. Ja, daar kun je nog naar kijken. En ik heb ook Frans Bauer. Die is ook twee keer geweest met zijn fanclubs.
0: En die komt dat hier kijken? En
2: ja, ja maar goed, we hebben ook Boris Yeltsin gehad. We hebben ook wat meerdere... van alle landen komen er wel bekende mensen af en toe.
0: Ja, wat leuk.
2: Hij zijn de oudste, hè, dus ja, dan... Trek toch wel aan, hè?
0: Jullie hebben ook al 30 jaar een studio waar je eigen lucht kunt maken.
2: Ja,
0: eigen luchtje.
2: Ja.
0: Is dat duur, zeg maar?
2: Nee, dat is niet duur. Dat is iets van close 60 euro, 65 euro.
0: En heb je eigen luchtje?
2: Dat is hartstikke leuk, ja.
0: Wat leuk.
2: Dat is echt het begin. Als je een eigen luchtje wil, moet je dat eens een keer doen. Ja.
0: En zijn dat de meeste mannen of zijn dat ook vrouwen?
2: Die geurtjes maken? Ja. Allebei. Allebei. Maar, mannen en vrouwen.
0: Ik zou denken, vrouwen hebben hun keuze al gemaakt.
2: Nee, nee, nee. Hoor. Mannen die, vrouwen vinden het hartstikke leuk om te doen.
0: Oké, Bettine, is er iets voor jou?
4: Ja, ik vind het fantastisch. Ik wil hier heel graag meer van weten.
2: Dat zeg ik toch. Dan moet je gewoon even mij bellen en dan...
4: ja, echt heel leuk.
2: Laat ik je alles zien.
0: We hoeven niet te bellen. Ik bedoel, we kunnen het nu ook afspraken.
4: Dat je zo meteen
0: even met jou mee gaat, Esther.
4: Dus ja, vind je dat leuk? Ja. Kan dat?
0: Oké.
2: Okay, ja, je kan het wel even zien, ja.
0: Esther en Bettina, ik ga jullie aan elkaar koppelen.
4: Oké, okay. Ja, is goed.

Sol. Ruud de Soleil is in Gras. Dat klinkt een beetje gek alsof ik in de derde persoon enkelvoud praat. Maar het programma Ruud de Soleil. Deze week de ochtendshow en de middagshow. In dit geval in Gras. En we hebben ruimte voor jouw favoriete zomerplaat. Heel graag zelfs. De NPO Luister-app staat wagenwijd voor je open. Dus kijk mee naar de schitterende beelden vanuit Gras via NPO 1 Extra en via NPO Radio 2.nl. En dat live. Dit is

0: Ruud du Soleil. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa.
5: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
8: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
9: Nou, hè?
7: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
12: Manutan, Manutan.
11: Bestel op manutan.nl.
10: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
11: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: En zo is het 7 uur tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. In Hilversum zit Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
1: Dag Ruud. In Den Haag is vandaag volgens het AD een nieuw crisisoverleg over de droogte. In het hele land zijn de gevolgen van die droogte voelbaar. Zo worden sluizen minder vaak gebruikt, vaarroutes beperkt en mag slootwater niet worden opgepompt. Het zou kunnen dat er na het overleg meer sluizen dichtgaan, zoals al is gebeurd in het Twentekanaal. Er zijn nog altijd geen problemen met het drinkwater. De grote Noord-Brabantse gehandicaptenzorginstelling SWZ waarschuwt voor een mogelijk faillissement als de Belastingdienst naheffingen en boetes oplegt voor het inhuren van schijnzelfstandigen. Door het grote personeelstekort moeten de zorginstellingen wel ZZP'ers inhuren. Want zonder die extra krachten is het niet te doen, zegt deze bestuurder.
2: En dan belt er iemand 's morgens nog af omdat hij ziek is. En dan sta je in je eentje voor 8 bewoners die allemaal ernstig meervoudig beperkt zijn. En hoe krijg je 8 bewoners op tijd uit bed? Ja, dat gaat niet lukken. En dat betekent dat de laatste misschien pas om 12 uur uit bed komt.
1: Schijnzelfstandigen zijn ZZP'ers die volgens de wet eigenlijk in loondienst moeten werken. Het dodental na de aardbeving dinsdag in Japan is verder opgelopen naar 28. De aardbeving had een kracht van 7,1 en er zijn nog veel naschokken. De laatste was gisteren. Het is voor de autoriteiten nog onduidelijk of er nog mensen onder het puin liggen. Nog altijd hebben veel huishoudens ook geen stroom. En de Nederlandse wateren, daar is weer een nieuw soort rivierkreeftrijker. En dat is niet per se goed nieuws. Het is een soort die oorspronkelijk hier niet voorkomt. De Calico rivierkreeft uit Noord-Amerika. En deze ecoloog maakt zich zorgen.
3: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten. Uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem daaronder te lijden heeft.
1: En dit is al de 8e soort die een gevaar vormt voor onze natuur. Het weer. De dag begint zonnig. Later meer wolken met vanmiddag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg.
0: Carmen, dankjewel. Tot zo weer. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, wegwerkzaamheden en ongelukken veroorzaken vanochtend vertraging. Onder andere op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Daar is het oponthoud 10 minuten door de werkzaamheden. De A27 Breda-Gorkum is helemaal dicht tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid. De politie doet daar onderzoek na een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via de noordkant van Breda of de A58, de A16 en de A59, want het gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Op de A50 Os-Arnhem zijn 2 rijstroken dicht bij Renkum. Vanaf knooppunt Ewijk kost je dat 20 minuten. En de N35 Almelo-Zwolle is in beide richtingen dicht bij de Salland-Twente-tunnel door technische problemen. Je kunt het beste de omleidingsroutes U40 of U41 aanhouden.
0: Oh, ik denk, er komt nog iets uit Frankrijk, maar dat...
4: daar is weinig aan de hand. Alleen de afrit Brignol op de A8 is dicht. En dat heeft te maken met die bosbranden daar.
0: Ja, precies. Dat blijft de komende dagen?
4: Ja, dat is moeilijk te zeggen bij bosbranden. Maar ik zou er wel rekening mee houden in ieder geval, ja.
0: Goed. Helene, dankjewel. Tot zo, hè.
5: Dit hoor je zometeen vanaf de Rue du Soleil. NPO Radio 2.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
13: Ah, oh, nee.
12: Maak er een potje van.

0: Lekker hoor, dan gelijk dat klap. George, comment ça va? Uit, wat denk jij, welk jaar?
1: 1986.
2: Nee, is ouder.
0: Ouder film.
2: 74. Oh.
0: Nee, joh, gek.
2: Nee?
0: Nee, 83.
2: Oh.
1: Nou, dat zat ik best.
0: Ja, je zat wel het best. Ja. Je zat best.
3: Ruud du Soleil.
0: Goedemorgen, je bent net als wij aangekomen bij dag 4 van de Ruud du Soleil. De ochtendshow vanuit La Douze-en-France. Live vanuit Frankrijk doen wij hier de ochtendshow en de middagshow in plaats van dezelfde naam, overigens gas.
2: Daar heeft iemand heel lang over nagedacht over
0: dit. Dit is wat ik s'nachts mee wakker word. Dat ik achter ze voor alleen maar praat.
1: Oh, oké. Okay.
0: Live vanuit Frankrijk in een plaats dat dezelfde naam heeft als hetgeen wat koeien eten, namelijk grazen.
1: Oeh, mooi gevonden.
0: Maar ja, in Frans is dat natuurlijk niet gras, maar herbe.
2: Herbe?
1: Oh, is dat zo?
0: Gras is herbe.
1: Oh. Kruidig.
0: Ja, heel kruidig.
1: Heel kruidig. En vandaag samen met Ruud du Soleil, camper bij Parfumhuis Gallimard. Waar we
0: Ik heb daar toch een beetje een probleem mee dat we dit een camper noemen. Dit is een hele mooie bus, jongens.
1: Ja, maar een camper hoeft niet lelijk te zijn.
0: Maar dat is een enorme bus.
1: Ja, maar je hebt hele mooie campers, Ruud.
0: Jawel, maar is dit
2: wat is een camper, Ruud? Wat is een camper? Wat maakt een bus een camper?
0: Waar bedden in liggen. En hier liggen geen bedden in.
1: Ja, maar kijk, er zouden bedden in kunnen liggen. En het is ook een beetje om het gevoel lekker uit te stralen... Camper. Dat we lekker met z'n allen in een camper zitten.
2: Een mooie camper.
1: We zitten in een bus.
0: Camper life. Ja.
1: Maar met die bus, / campers...
0: Nee, camper.
1: Camper, staan we bij Parfumhuis Gallimard... waar we zo nog meer gaan ontdekken over parfum. Het ruikt hier in ieder geval heerlijk. En vanmiddag rijden we nog verder naar de Franse kust.
2: En we zijn heel trots op de beelden die we ook hier kunnen maken. Dat zijn we eigenlijk al de hele week. Je kunt ons de hele dag volgen via NPO 1 Extra... en via de webstream van NPO Radio 2. Dan zie je plaatjes vanuit de lucht hoe we hier voor het parfumhuis staan.
0: Dat wil je beleven, geloof me. Dat wil je beleven. Ik heb een hele rot gehad. Normaal heb ik zo'n kerkgalm, maar nu een rotte van... Dat wil je beleven, maar dat klinkt je als een enge buurman. Hallo. Maar goed. Ruud du Soleil wacht op niemand, dus we moeten vaart maken. Wat is het lekkerste dat jullie ooit hebben gesnoven? Oh. Tenminste, wat je hebt, lekkerste wat je hebt geruikt, geroken. Laat ons weten.
2: Wat een bijzondere vraag.
1: Nee. Maar wil je weten gesnoven of geroken?
0: Nee, geroken, nee.
1: Okay.
0: Jij gaat zo die tour doen, toch?
1: Ja, daar heb ik wel zin in. Ja.
0: Goed, als je net wakker bent, praat ik even bij wat er zo al gebeurt in de wereld. Te beginnen in Singapore, want daar verschijnt vandaag een Franse tiener voor de rechter. In maart zorgde hij voor onrust door aan een rietje te likken bij een drankautomaat. Volgens, media in Singapore gaat de Fransman bekennen vandaag. En dat zou misschien wel een celstraf kunnen betekenen van 2 jaar. Nooit likken aan een rietje in Singapore.
1: Nou, dat hebben we ook weer geleerd. Hè? En heb je een huisdier, dat hoeft niet meteen te betekenen... dat je ook automatisch gelukkiger bent, stelt nieuw onderzoek. Volgens wetenschappers hangt je welzijn van meerdere dingen af... dan alleen van je huisdier. Wel zijn huisdiereigenaren over het algemeen iets ongezonder... dan mensen zonder huisdier.
0: Hè?
1: Waarom?
2: Huisdiereigenaren zijn dus ongezonder.
1: Ongezonder.
2: Dus een hond maakt dik.
1: Nee, maar je loopt meer met een hond. Misschien bacteriën.
2: Oh, dat is ook nog even een nieuwtje over de Haagse rocklegende Jackie. Hij is 78 jaar. Zij speelde 60 jaar geleden in de eerste meidenrockband van Nederland... met Cesar Zuiderwijk van Golden Earring op drums... en in een filmpje van haar gitaarspel op Wonderful Land van The Shadows. Dat ging viraal, moet je horen.
0: Hé? Dit zijn de Shadows, ja. Wat heftig. Wat prachtig bedoel ik.
2: Wat heftig, prachtig.
1: Het doet je veel, zie ik.
0: wat heftig. Wat heftig allemaal zo wakker worden. Zo, ik ben vandaag overprikkeld.
2: Hoe komt dat?
1: Oh.
0: Ik heb geen idee.
2: Jij hebt gisteravond toch heerlijk met ons zitten dineren... en een glaasje rosé gedronken.
1: Ja, je was op tijd weg.
2: Ja, je was voor de pistachekoep. Heb jij de benen genomen?
0: Ja, ik dacht, voordat jullie een pistachekoep plegen... dan vind ik het mooi geweest hier. Dus een leuk grapje, zeg.
1: Ja, leuk.
0: Wat was het hoogtepunt dan van Ruud du Soleil? Nou, toen zei hij op een gegeven moment pistachekoep.

0: Daddy Yankee uit 2018, Dura. Ook nog een Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. De Rutte Soleil. Ik zei net, wat is de lekkerste geur ooit geroken, ooit gesnoven? Komt er wat op binnen?
1: Absoluut, omdat we in het prachtige gras staan, natuurlijk naast het parfumhuis. Carlo zegt, de lekkerste geur voor mij is Pigori. Dat is de geur die vrijkomt dat het na een lange periode van droog weer net weer licht begint te regenen.
0: Oh ja, heerlijk is dat.
2: Ja, dat is fijn.
0: Ja.
1: En Charlotte stuurt, het lekkerste wat ik ooit geroken heb was hoe mijn dochter Sarah rook toen ze een baby was. Dat had ik wel in een doosje willen doen.
0: Oh ja.
2: Ja, dat snap ik.
0: Ik had vroeger zo'n schoolvriend. Daar reden we samen naar huis. Ze hadden in de tuin een boom staan. En die rook zo lekker.
2: Seringa misschien.
0: Wietwit.
2: Ja, het zou wel kunnen. Ja, dat ruikt heerlijk.
0: Even jaren later ben ik teruggereden naar die tuin. Ben ik over het hek geklommen om die boom te ruiken. Dat ruiken. En om dat zeg maar thuis te kunnen brengen. En ik weet het nog steeds niet.
2: Ik weet dat seringen een soortgelijke geur hebben als wat jij bedoelt. Maar dat is die witte bloesem, hè, die jij bedoelt.
0: Ja, het heel fris.
2: Ja, het is heel lekker.
1: Toen ik vroeger naar de middelbare school fietste...
0: We gaan door.
1: daar zat in de buurt de grote pepernotenfabriek van Bolletje.
2: Oh.
1: Dus dan fiets je 's ochtends om 7:30 naar school, zie je het zonnetje opkomen en dan ruik je speculaas. En dat soort dingen, dat is lekker.
2: Zo. Helemaal honger nu.
0: Zou jij een luchtje nemen als een speculaasluchtje?
1: Dat, met Sinterklaas misschien. Of met kerst is dat wel leuk, denk ik.
2: Als wij een pepernoot ruiken, dan ben jij het.
1: Nou ja, een chocoladepepernoot ben ik dan.
0: Ja, zou je die geur willen hebben?
1: Nou, ik vind pepernoten wel. Vers afgebakken pepernoten, dat is toch lekker?
2: Ja.
0: Dan zou ik eerder willen ruiken als een croissant die net afgepakt is.
2: Oh, maar daar ruik je nu ook een beetje naar.
0: Ja, dat
2: heb je net gegeten.
1: Ja. Dat je naast jou op de bank kruipt en dat je... Oh, kom eens even tegen de croissant aanleggen.
0: Net mijn tanden heb gepoetst. Dus. Goed, Rutte Soleil vanuit Frankrijk in het prachtige gras waar we de zon zien opkomen.
1: Rianne stuurde een berichtje dat wij La Fuente nog niet gedraaid hebben deze week. Ik heb haar even teruggebeld voor een stukje klantensurfen.
0: Ja, Rianne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik vind het wel mooi dat jij de administratie een beetje bijhoudt. Want het is inderdaad waar dat wij La Fuente nog niet gedraaid hebben. Heel dom, ben ik gewoon vergeten. En hij was vorig jaar gewoon lekker mee met ons.
3: Ja, hij was vorig jaar mee. En ja. Ik weet dat jullie een ex-collega hadden. En we draaiden je dat ook iedere keer voor. Dus zo is hij bij mij blijven hangen dat jij hem draaide.
0: Welke ex-collega is het dan?
3: Oud-collega Gijs.
1: Oh, Stavenman. We hadden La Fuente uitgenodigd op zijn afscheid, omdat we zo blij waren dat Gijs wegging, weet je nog?
0: Ja, ja.
3: Ja, die. Volgens mij was het dat, ja.
0: Ja, Gijs Stavenman. Ja, hij is gestopt met radio inmiddels.
3: Ja.
1: Hij werkt in de supermarkt nu, toch?
0: Ja. Zeg, jij woont in België, heb ik begrepen. Tenminste, dat zie ik hier.
3: Ja, ja. Dat klopt.
0: En is dat omdat je daar eeuwig met vakantie bent? Of ben je een belastingvluchteling?
3: Nee, absoluut geen belastingvluchtelingen, want ik moet gewoon dubbel belasting betalen, zowel in Nederland als in België.
0: Oh.
3: Ja, als je in Nederland werkt, betaal je Nederland loonbelasting en in België betaal je natuurlijk je huis en alles. Dus absoluut geen belastingvluchtelingen.
0: Nee.
3: Maar wij hebben een fantastisch stukje grond hier. Een mooie tuin en mijn paardjes staan thuis. En dat is voor mij eigenlijk al een hele grote standpunt.
0: Ja, dat kan maar. Dus je bent eigenlijk een gelukkig mens.
3: Ja, ja.
0: Mooie samenvatting.
3: En ik woon in het dorp waar Joost Zwager vandaan komt. Joost
1: Zwager?
3: Die van de week bij jou was.
0: Ja, Joost Novastar. Wat leuk.
3: Waar hij is opgegroeid, in dat dorp woon ik.
0: Oh ja. Zeg, welke plaat ga ik voor je draaien?
3: Ja, Ratata, volgens mij.
0: Ja, Ratata, hier is...
3: Dat zou ik heel fijn vinden.
0: Goed. Rianne, hier is Ratata voor jou. Oh, I'm like...

0: Ik wil er toch nog even op terugkomen dat jij als luchtje zou willen dat jij naar speculaas ruikt. Ik vind dat toch iets geks. Als je uit alle lekkere luchtjes van de wereld kunt kiezen. We zijn hier in Gras, waar parfum wordt gemaakt. Sterker nog, de meest beroemde van de hele wereld komen hier vandaan.
1: Ja.
0: En dat je dan kiest voor speculaas als luchtje.
2: En niet de enige hoor. Nicole via de NPO Luister-app. Die zegt de pepernotenlucht in Almelo in de zomer. Heerlijk, stuurt Nicole ook.
0: Ah.
2: Ja. Maar dan moet je voorstellen, dan ben je 14, dan fiets je na de middelbare school, dan komt het zonnetje op en dan ruik je pepernoten. Dat is toch fantastisch, terwijl je langs het kanaal fietst, zo op weg naar Almelo.
0: Lekker.
3: Wauw.
0: Mijn eigen playlistje had ik, de Ruud Soleil playlist, zal ik aan het einde van de week delen met je. June Lodge en Prince Mohammed en Someone Love You Honey.
2: Er komt heel veel vraag inderdaad naar of er een Spotify playlist is. Die is er al en die gaan we nog aanvullen met alles wat we deze week gedraaid hebben.
0: Ik heb elke dag doe ik de platen erbij en einde van de week dan.
3: Ja, jij zit iedere avond zit je zo op je telefoon dat je alles handmatig.
0: De Duncan van de muziek die draait zich al boos om. Die heeft zo, hij is er al. Hij is er dus al. Duncan, hoe?
4: Radio 2.nl.
0: Dankjewel.
2: Het Radio 2 weerbericht. De dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op een klein beetje regen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in Limburg.
5: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Bij de ANWB, want Helene die reist met ons mee, tenminste op afstand dan. Zou je niet een keer mee willen met ons?
3: Ja, zeker. Ja, dat zou ik best wel willen.
0: Nou,
3: maar dat moet wel ruim van tevoren weten natuurlijk. Dan kan ik mezelf weer uitroosteren.
0: Bij deze voor volgend jaar.
3: Oké, ja. Ik zet het vast in de agenda.
0: In Frankrijk niet heel veel aan de hand, hè?
3: Nee, het is een beetje stilte voor de storm in Frankrijk. Want het is natuurlijk aanstaande zaterdag, Zwarte Zaterdag. Dus dat is wel iets waar mensen zich op voor moeten bereiden. En dat begint eigenlijk al een beetje vrijdagmiddag. Maar vooralsnog gaat het heel erg goed. Donderdag is een prima dag om te reizen. In Nederland is ook niet zo heel veel aan de hand. Behalve op de A16. Daar staat file van Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 Breda-Gorkum gebeurde een ernstig ongeluk bij Oosterhout-Zuid. Daardoor is de weg daar helemaal dicht tot 10 uur. Je kunt het beste omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. Heel veel vertraging vanochtend op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum is de vertraging 3 kwartier. Er zijn daar 2 rijstroken dicht vanwege een technische storing. En dat is ook de oorzaak van de afsluiting van de N35 Almelo-Zwolle bij de Salland-Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht. Je kunt het beste de omleidingsroutes U40 of U41 aanhouden.
0: Helene, morgen om 9 uur zijn wij klaar, helaas, met de Ruud de Soleil. En dan gaan we weer terug. Is het dan ook een gekkenhuis de weg terug?
3: Ja, dit weekend wordt het ook heel erg druk door terugkerend vakantieverkeer. Het ligt een beetje aan wanneer je reist. Maar vooral zaterdag is het heel erg druk richting Noord-Europa.
0: Oké, maar als we morgenochtend om 9 uur vertrekken vanaf Zuid-Frankrijk naar Lyon bijvoorbeeld?
3: Ja, dat zal nog wel meevallen. Als je een beetje op tijd vertrekt op vrijdag, dan gaat het wel meevallen, ja.
0: Goed, Helene, dank je altijd zo weer.
3: Tot zo.
0: Inmiddels 5 minuten na 7:30. Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. In Hilversum zit Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. Vanwege de Russische aanval zette Polen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Voor vuilnisophalers gaat de wekker vaak al vroeg, maar vandaag gaat hij nog wat eerder dan ze gewend zijn, om 6:15, zodat ze voor de tropische hitte van vandaag klaar zijn. Zo ook in Culemborg.
7: Op een gegeven moment raak je gewoon uitgeput achter de auto met bakkenladen en met zakken gooien. En dan zie je aan de jongens dat ze steeds zwaarder krijgen op een gegeven moment door de hitte, omdat ze zo warm wordt. Sommigen krijgen gewoon de braakneiging, omdat ze gewoon overhit raken.
6: De gemeente Amsterdam heeft op straat betonblokken geplaatst voor de veiligheid van bezoekers van Pride. Ze moeten voorkomen dat er iets kan gebeuren zoals zaterdag in Berlijn. Een geradicaliseerde moslim reed met een bestelbusje in op feestvierders. Een vrouw kwam om het leven, 31 mensen raakten gewond. Na die aanslag zei burgemeester Halsma al dat in Amsterdam meer veiligheidsmaatregelen nodig zijn. En een Frans nieuwtje nog. Een beetje pech voor mensen die vakantie vieren in Normandië. Want in Côte de Nacre kleuren de stranden groen. En dat komt niet doordat de Hulk daar op een handdoekje ligt te zonnen. Het komt door zeewier dat tijdens vloed aanspoelt. Het is echt onbegonnen werk om het op te ruimen, want het gaat echt om honderden tonnen. Bulldozers verspreiden het zeewier wel, zodat er geen grote hopen ontstaan en mensen er niet eens meer kunnen lopen. En dat zand is veranderd in grijze, stinkende modder, vertelt deze Fransman.
1: Une vasière, c'est le sable qui s'est transformé en vase grise et odorante. Et là, l'odeur, on l'a pendant très longtemps.
6: Ja, lekker daar je handdoekje uitleggen is echt niet fijn, want het stinkt ook nog eens en die geur blijft heel lang hangen.
0: Groene vloed,
6: zo moet je het zien. Ja, dus als je daar uit de zee komt lopen, dan kom je eruit als een soort Shrek, zeg maar.
0: Ja, precies. Carmen,
6: ja.
0: Dankjewel, tot zo weer.
6: Tot zo.
0: Dit is de Ruud de Soleil. We krijgen ook audio-appjes binnen.
2: Zeker, je kunt van alles opsturen via de NPO Luister-app. Deze komt van Thomas.
4: Hey Ruud, goedemorgen. Hey, bedankt voor het doorgeven van dat plaatje waar jullie gisteren waren. Swana Nuf de Pap. Ik heb gelijk een flesje besteld. Ik ben echt super benieuwd naar die rode. Met die worteltjes die ze diep in de grond hebben moeten zoeken naar water. Ja, heerlijk. Ik ben echt benieuwd als die binnenkomt. Bedankt, hè?
0: Mooi. Ja, maar gisteren zaten we inderdaad in Chateauneuf de Papi. Dus,
2: ja, zeker. Mocht je dat gemist hebben, je kunt het overigens allemaal terugzien en terugluisteren via nporadio2.nl.
0: 8 minuten na 19:30, goedemorgen. Ruud du Soleil.
5: Dit is NPO Radio 2.
8: NPO Radio 2.
5: Ruud du Soleil.

0: die is onderweg. Tenminste, die loopt met Esther. En Esther is... ja, wat is Esther eigenlijk? Is Esther de gastvrouw of de rondleider? Of de kenner? De neus? Wie is Esther?
1: Ik ga het vragen. Esther, Ruud wil graag weten... wie ben je nou eigenlijk? Ben je de gastvrouw of ben je de neus? Of wat is je functie precies hier in het prachtige huis?
2: Ik ben de gids. Ik ben de gids over de Nederlandse, Duitse, Franse... Engelse enzovoort groepen die hier komen. Die laat ik dus alles zien. En hoe de parfum wordt gemaakt. En dan gaan we naar de winkel. En dan gaan we geurtjes ruiken. En dan kunnen ze kopen.
1: Maar je loopt hier natuurlijk al jaren rond. Dus ondertussen kan je jezelf ook wel een aardig expert noemen, toch?
2: Ja, dat kan je zeggen, ja. Ja, ja.
1: En er zijn hier mensen. Er schijnt hier ook iemand te zijn die jullie dan de neus noemen. En wie is dat dan en wat houdt het dan in?
2: Een neus, ja, ze willen eigenlijk niet zo genoemd worden. Het is meer meeste parfumeurs zijn dat, hè. Dat zijn dus mensen die hebben zo'n hele goede neus... dat je kan vergelijken met het absoluut gehoor. En dat zijn dus mensen, er zijn niet veel van. Wij hebben de 3, omdat wij ze trainen. Dus wij leiden ze op. Dus wij hebben een senior en we hebben 2 juniors. Maar het zijn echt hele bijzondere mensen. Het zijn geen chemisten of... het zijn echt mensen die heel gevoelig zijn met hun neus.
1: En we staan hier in het prachtige parfumhuis. Wat zie ik hier allemaal? Ik zie hier enorme... Ja, wat zijn het? Tanks lijken het wel. Met allemaal foto's van bloemen erop. Ja, wat is dit allemaal? Jasmijn zie ik, lavendel zie ik. En hoe werkt dat dan?
2: Dat zijn allemaal gewoon materiaal die we gebruiken in parfums. Okay, dus dat wordt allemaal samen gemixt. Je moet weten dat een parfum is een mix van zeker 150, soms 200 verschillende soorten olie in één geurtje. Okay, en dan krijg je zo'n pure jus. Maar met die pure jus kan je zelf niks doen. He, dus er zit dan in veftonka, viooltjes, dan heb je rozen, mimosa. Nou, daaruit gaan we dan maken eau de toilette. Ode parfum en parfum. En dat zijn dus eigenlijk receptjes.
1: Wauw, maar dat schijnt hier ook een geurorgel te zijn, heb ik gehoord. Wat is dat precies?
2: Een geurorgel, dat is een, een soort, net als een orgel in de kerk. Dan hebben ze een heel groot orgel, zo rond, half rond. Daarop staan dan allemaal flesjes in 3 verschillende hoogtes. Dat noemen we noten. Dus de neus, de meeste parfumeur noemen we ook vaak, een componist van symfonieën. Met zijn noten.
1: Oh ja, en zijn er geuren waar jij nog door verrast kan worden? Dat je denkt, zo, dat heb ik nog nooit geroken. Of denk je, nee, ik heb alles al geroken?
2: Nee, ik heb denk ik alles al geroken. Nee, ik ben niet meer verrast. Ik heb mijn eigen lievelingsgeurtjes. Maar ik heb mijn eigen lievelingsolieën, zeg maar. Zoals de viooltjes, dat is echt iets wat ik heerlijk vind. Tuberose komt ook van deze stad. Vind ik ook heerlijk. En zedenhout. Van Virginia en Texas. Dat zijn echt mijn lievelingsgeurtjes. Maar voor de rest heb ik niet echt dat ik zeg van nee. Nee, er komt niks nieuws bij meer voor mij.
1: En merk je ook verschil in nationaliteit? Bijvoorbeeld dat hier mensen komen. Dat je echt wel duidelijk merkt. Oh, mensen bijvoorbeeld uit het Midden-Oosten. Hebben een hele andere smaak dan mensen uit Noord-Europa of zo.
2: Ja, nou ja, bijvoorbeeld de Amerikanen zijn nu helemaal gek op alles wat met oud te maken heeft. Hè, met die niche parfums, dat heet niche parfums. Met oud, met patchouli, die zijn helemaal gek daarvan. In Nederland blijven ze toch meer met bloemetjes. Ze hebben liever bloemetjes, de dames. Die zitten echt dan meer met jasmijn, met roos en viooltjes enzovoort. Ja, en dan heb je de Indiaanse groepen, de Indische groepen. Dat zijn dan mensen die hebben liever sandelhout, zedenhout. Dat soort dingen wat meer sterke met patchouli. Echt sterke patchouli geurtjes.
1: Ja, wat meer poederig en zo. En wat zie ik hier achter jou? Want ik zie hier allemaal soort... Ja, wat zijn het? Specerijen zie ik achter jou. Het zijn allemaal potjes met specerijen. Ik zie hier flesjes, parfum. Ik denk met een beetje pure ingrediënten. Echt 1 olie, gok ik.
2: Nee, het zijn verschillende soorten olieën. Dit is een rondleiding die we speciaal doen voor mensen die echt meer kennis willen hebben van geurtjes. En dat noemen we dus de voyage olfactief. Dat is dus een olfactische reis door de raw material. Dus we gaan dus ieder olie, bijvoorbeeld jasmijn, gaan we dan helemaal uitleggen hoe dat wordt gemaakt. Hoe we dat gaan mixen met andere olieën. Dat gaan we laten ruiken op stokjes. En waar komt de vanille van? En waar komt de kastis vandaan? En waar komt de Himalaya dennenhout vandaan? de patchouli, sandelhout enzovoort. Dat gaan we allemaal, gaan we meer het hartje in van de raw material.
1: Ja, er is hier zoveel te zien, jongens. Ik denk dat ik nog een rondje ga doen hier. Met Esther. Het is echt fantastisch. Ja. Zo mooi. Het ruikt heerlijk, uiteraard. Dankjewel, Esther.
2: Ja, tot je dienst.
0: Ga je nu ook je eigen luchtje maken, Bettien?
1: Ja, zeker. Ja. Ik ga hier van alles door elkaar mixen. Als een soort alchemist. Nee, noem je dat zo?
3: Maar heb je geld, Bettien? Heb je geld?
0: Oh, nee. Ja, dan hoor ik dat ook. Want een luchtje maken is natuurlijk heel duur.
1: Ja, dus nee, daar houdt het op. Ik ben niet Gordon.
0: Nee, want eigen lucht maken is duur. Maar zeg maar een luchtje samenstellen van wat ze hebben, dat is 60 euro.
1: Dat is 60 euro. Dus ja. Dat kan er nog net af. Als ik deze week klaar ben, dan kan het.
0: Veel plezier, tot zo.
1: Dankjewel.
0: Vanuit parfumhuis Gallimard in Gras is dit de Rue du Soleil. Straks aan 9 uur gaan wij door. Dan gaan wij naar de kust.
3: Dan gaan wij echt daadwerkelijk naar de Côte d'Azur.
0: Ja, dan gaan we naar onze laatste bestemming. Dat vind ik gek, jongens.
3: Hoezo vind je dat gek, Ruud?
0: Nou, dat is alweer de laatste 24 uur die in is gegaan.
3: Begin jij een beetje weemoedig te worden nu
0: al? Nee, niet begin. Ik was de hele ochtend al weemoedig.
3: Och.
0: En zwaar op de hand.

0: Zoals een man die ook een Belle Histoire zingt. Michel Fugain en Le Big Bazaar en Le Printemps. Jongens, nog 1 uur. En dan gaan we de koffers pakken en naar de laatste locatie. Daar zitten we in Fréjus.
1: Ja, en daar ben je emotioneel over, Ruud.
0: Nou, dat valt wel mee, hoor. Hey, opgetogen.
1: Opgetogen. Ja. Er is dus vanavond een heel groot festival, dan wel concert in Fréjus.
2: Ja, van een hele bekende Franse rapper. Van Jules.
0: Jules.
2: Jules. Zal het wel zijn.
1: Oh. En er wordt dus gewaarschuwd.
0: Jules Capule.
2: Dat weet ik niet.
1: Wordt gewaarschuwd dat het hier dus Zwarte Donderdag is. Omdat je dus heel...
0: Kijk nou uit wat je zegt.
1: Pardon, het is getinte donderdag. Omdat je je dus niet kunt verplaatsen vandaag hier. Omdat heel Frankrijk naar Jules...
2: Ja, van een hele bekende Franse rapper. Van Jules.
0: Jules.
2: Zal het wel zijn.
0: Oh.
1: En er wordt dus gewaarschuwd.
0: Jules Capule.
2: Dat weet ik niet.
1: Wordt gewaarschuwd dat het hier dus Zwarte Donderdag is, omdat je dus heel...
0: Kijk nou uit wat je zegt.
1: Pardon, het is getinte donderdag, omdat je je dus niet kunt verplaatsen vandaag hier, omdat heel Frankrijk naar Jules gaat.
2: Maar wij

in Pigny. Om de week af te trappen, deze Ruud de Soleil. En we hebben deze plaat ook gebombardeerd tot onze themasong. Dit is de nieuwe Novastar, dames en heren. Novastar Joost Zwegers. En zijn prachtige nieuwe single heet Today.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: En zo het exact 8 uur, tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. In Hilversum zit Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In het noordoosten van het land kunnen de matrixborden boven de weg niet worden bediend. Rijkswaterstaat zegt dat er een stroomstoring is. En daardoor is het tijdelijk niet mogelijk om rode kruisen te plaatsen of weg te halen. Automobilisten moeten er extra goed op letten, zo zegt Rijkswaterstaat. Amerika heeft vannacht Iran weer aangevallen. Doelen van de Iraanse revolutionaire garde zouden zijn bestookt, zegt correspondent Desi Moore.
5: Het gaat om zeggen.

0: De Amerikanen commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd. Wat daarbij dan de schade precies is, dat is voor nu niet duidelijk en heel moeilijk om een volledig beeld van te krijgen.
1: Het was volgens de VS een vergelding van de Iraanse aanval op een Amerikaanse basis in Jordanië. Iran zou ook alweer hebben teruggeschoten. Jordanië zegt dat ze 5 Iraanse drones hebben onderschept. De UEFA houdt vandaag spoedoverleg met alle 55 leden van de Europese Voetbalbond. Aanleiding is het plan van FIFA-baas Infantino om een bedrijf op te richten dat over de rechten van het WK voetbal gaat. De UEFA reageerde woedend en ook deze onderzoeksjournalist zegt dat dit nooit de bedoeling was van de FIFA.
2: FIFA is een non-profit organisatie. FIFA is ooit opgericht om een hoeder te zijn van de sport. Goed organiseren, scheidsrechters aanstellen, een toernooi organiseren. Zoals het sport ooit bedoeld was, verbroedering. Hè, eens in de 4 jaar met z'n allen een mooi toernooi organiseren. Maar niet om ontzettend veel mensen rijk te maken.
1: En ook voor de KNVB is een grens overschreden. De voorzitter reageert scherper dan gisteren en zegt niet akkoord te willen gaan met de plannen van Infantino. Dieven zijn er dit weekend vandoor gegaan met de terrasstoelen van een café van het Bonnefante Museum in Maastricht. IJzeren kabels en camera's hielden de dieven niet tegen. En het waren niet zomaar stoelen. De 88 designstoelen zijn meer dan 20.000 euro waard. De tafels hebben ze laten staan. Het weer, eerst zonnig, later meer wolken, met vanmiddag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg.
3: Was dat een tip voor die andere dieven, dat je de tafels nog kunt halen?
1: Dat zou ik niet doen. Ze zijn trouwens ook niet te tillen, volgens mij.
3: Oké, Carmen, dank je wel. Tot zo weer. Bij de ANWB, daar zit Helene de Geest.
4: Ja, klopt inderdaad. En ik hoorde Carmen net al over die storing bij Rijkswaterstaat. En dat levert inderdaad behoorlijk wat vertraging op. Op de A50 bijvoorbeeld van Os naar Arnhem, want ze kunnen daar de matrixborden niet bedienen. Er zijn daardoor 2 rijstroken afgekruist en die kunnen niet open bij Renkum. Vanaf knooppunt Ewijken is de vertraging 50 minuten. Ook de Salland-Twente-tunnel kan daardoor niet in de gaten worden gehouden, dus die is preventief afgesloten. Het gaat om de N35 Almelo-Zwolle. Je kunt het beste omrijden in beide richtingen via de omleidingsroutes U40 en U41. Is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Eurmond. Daar zijn 2 rijstroken dicht en is de vertraging 35 minuten. En op de A27 Breda-Gorkum gebeurde vanochtend vroeg een ernstig ongeluk bij Oosterhout. De weg is daar dicht. Je kunt omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. Gaat waarschijnlijk niet al te lang meer duren. Daar waarschijnlijk nog een uurtje. Dan in Frankrijk gaat het nu nog heel goed. Maar vanaf morgenmiddag begint het daar heel erg druk te worden op de wegen. Door zowel terugkerend als vertrekkend vakantieverkeer. Met als apotheose natuurlijk zaterdag. Want dan is het in Frankrijk zwarte zaterdag.
3: Zo snel mogelijk wegwezen, dus morgen om 9 uur.
4: Ja, daar komt het op neer, ja.
3: Helene, dankjewel, tot zo.
4: Tot zo.
5: Dit hoor je zo meteen vanaf de Rue du Soleil.

0: Radio 2.
1: NPO Radio 2.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
12: Deze week in de bonus. AH Runde.

0: Amor de mis amores. Het laatste gedeelte van de ochtendshow. En Paco, die gaat... Ja, sorry, ik ben een beetje afgeleid, want Gijs die... Gijs, waar ben jij?
1: Ruud, ik zit 3 meter rechts van jou.
2: Wat hoor ik?
1: Dit is het fenomeen de skottelbraai. Herinner je die nog van vorig jaar, Ruud?
0: We staan zeg maar nu dat je het zegt.
1: We staan op een industrieterrein.
0: Ruik ik het ook?
2: Oh, ja. Ik zie hier even wat gebeuren, hoor. Als ik even onder de tafel kijk.
1: Ik dacht, we staan in the middle of nowhere en er is hier niet zoveel te beleven.
0: We staan bij Gallimard. Dat is zeg maar het centrum van de lekkerste luchtjes van de wereld. Ja. En jij staat hier gewoon lachend in olie eitjes te bakken.
1: Ja, want er is geen supermarkt of winkeltje. En ik dacht, ik neem de skottelbraai mee van huis, zodat ik hier vanochtend een eitje voor jou kan bakken.
0: Oké, en dat kon niet wachten tot 9 uur, begrijp ik.
1: Maar ik heb honger.
0: Oké. Ruud du Soleil. Ik zei het eerder al, je kunt Gijs uit Enter halen.
2: Enter zeker niet uit Gijs. Nee.
0: Maar kun je toch naar binnen komen of niet, Gijs?
1: Zeker, maar ik heb in principe dan verbranden je eitjes.
0: Oké. Goedemorgen vanuit Zuid-Frankrijk. Mogen duidelijk zijn, de hele week maken we 's ochtends en 's avonds radio's, als 's middags en 's nachts, onder de vlag Ruud du Soleil. En of je nu vrij hebt of niet, de vakantie sputtert uit je spiekers.
2: Ja, net zoals het eitje hier ligt te spetteren. Gisteren werden we wakker naast de ruïne van een kasteel tussen de wijngaarden. Vandaag staan we bij een van de grootste parfumhuizen. We hebben net al even het een en ander geleerd over die geuren.
1: En alle uitzendingen die zijn dus te beluisteren via NPO Radio 2. Maar dus ook mee te kijken via nporadio2.nl/live of via NPO 1 Extra. En dat is een aanrader.
0: Ben je nou aan het multitasken?
1: Absoluut, ik ben een eitje aan het
2: maar
1: bakken.
2: Maar jij bent toch een man?
0: Ja.
1: Ja, maar
0: uit Enter?
2: Nou, mannen kunnen vaak maar één ding.
1: Maar als je uit Enter komt, dan kun je zo goed eieren bakken.
0: Is het leuk voor Jim, dit allemaal, hardop zeggen? Natuurlijk vertellen we je ook wat er speelt in de wereld. Grappig nieuws over wielrenner Bauke Mollema. Tijdens de wielerwedstrijd 8 van Gaam won hij een wel heel speciale prijs, namelijk zijn eigen gewicht in chocola. Wel geteld 64 kilo mocht hij mee naar huis nemen, omdat hij het klassement van de tussenprins won. Niet prins als in prins en prinses, maar prins. Hij won die tussenprinses. Hij noemt het dan ook de meest bijzondere prijs in zijn carrière.
2: Ja, en eindelijk goed nieuws voor de mensen in Amstelveen. De afgelopen weken waren de pierenbadjes dicht. Dit kwam door de slechte waterkwaliteit. En dat is heel onhandig, want het was natuurlijk bloody hot. Maar gelukkig zijn de badjes nu weer open. En kinderen kunnen dus weer lekker afkoelen.
3: Heel koud.
2: Ja?
3: Ja, maar ik vind het gewoon leuk, want het is zo warm. Wel een klein beetje klein, maar ik kan er wel nog wel een klein beetje onder water. Dus dat is best oké.
1: Ja. En nog bijzonder nieuws uit Frankrijk, want daar ging een Nederlands stel dat net getrouwd was uit eten bij een sterrenrestaurant. En dat klinkt allemaal niet heel gek, maar na een tegenvallende maaltijd vertrokken ze zonder de rekening te betalen. De volgende ochtend werden ze wakker met een kater, want de politie heeft ze in hun hotel gearresteerd.
0: Dus zij krijgen eieren bij het ontbijt?
1: Zij krijgen eieren bij het ontbijt. Wil jij peper en zout op jou?
0: Nou, dat lijkt me lekker. Bedien jij, eet je eieren weer
2: wat? Ja, ik eet zeker eieren, maar dan geen peper.
0: Geen peper?
1: Geen peper. Nou, akkoord, ga ik regelen.
0: Waar kom je dan nu weer terug?
1: Waar kom ik nu weer terug?

Radio 2. Dit is live de Ruud de Soleil, dames en heren, vanuit Frankrijk. Het eros allemaal zo te met zijn Sebastiaan, una bella canzone, Farco e Vera Amore. Si potrebbe cantare, un milione di volte.

0: Mazzotti in Sempre Stato Una Bella Canzone. En de rest van de tekst las ik net voor, want op Spotify zit namelijk zo'n... als je dubbel klikt, zie je de zongtekst. Dus,
1: Oh, het is niet dat je in één keer een Italiaans taal...
0: Nee, het was niet in één keer dat ik Italiaans was geworden. Dat is zeker niet. De plaats kwam met 1990. Ruud de Soleil is zomermuziek. Met anderstalige muziek of Nederlandse liedjes die over de zomer gaan. In ieder geval, het gaat over vakantie vieren. Over jou naar je verstand... naar je verstand brengen. Nee, naar je vakantiebestemming brengen. Of terug naar huis. Of, het ziet hier trouwens helemaal blauw van de rook.
2: Ja, de collega's zijn nu verder nog eitjes aan het bakken.
0: Is dit wel heel slim?
2: Nou, ik werd inderdaad net wel aangesproken door Esther hier van het parfumhuis. En die zegt, als de politie langskomt, heb je een heel groot probleem.
0: Maar... nadenken was niet verboden.
2: Nee, dat klopt. Maar ze zijn nu op.
0: Oh, zijn op. Dus en het vuur is uit.
2: Het vuur is uit.
1: Oh, dat scheelt. Oh, man.
0: Wat een
1: oplucht. Moeten we niet hebben, hoor. Politie. In de NPO Luister-app stuurde Jos trouwens nog een heel leuk Frans verzoekje in.
2: En ik heb Jos dan weer teruggebeld over zijn Franse verzoek.
0: Zo, dus jij was en eitjes aan het bakken en net in het programma terugbellen.
2: Toch
1: en de boel in de fik aan het steken.
0: Ja, precies. Jos, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat ben je aan het doen?
3: Weinig.
0: Heel mooi of lekker. Ja, want je hebt vakantie, begrijp ik?
3: Nee, ik ben bij pensioen.
0: Oh, dan ben je eeuwig op vakantie.
3: Precies.
0: Ja,
3: precies.
0: Lekker. Zeg, je bent op als opa, heb ik begrepen. Want ik luister altijd die voorgesprekjes stiekem af. Maar, op wie pas je?
3: Mijn zoon.
0: Kun je als op als opa ook al op jezelf passen?
3: Ja, dan moet je eigenlijk 24 uur zijn.
0: Oh ja, precies, op een gegeven moment. En Jos, hoe ziet jouw dag eruit?
3: Nou, met dit weer doe ik niet zo heel veel hoor. Wat boodschappen doen. En, ik werk graag in de tuin, maar dat komt met het warme weer. Moet je dat een beetje inplannen, hè?
0: Ja. Nee, dat snap ik. Want het is natuurlijk in Nederland ook gordroog inmiddels en nou. Warm. Nou. Wat zijn de vooruitzichten? Weet je dat?
3: Nou, volgens mij eind van de dag kans op een onweersbui. Ja. Morgen ook. Morgen iets meer kans. En ja, volgens mij blijft het een beetje zo. Ja.
0: Jos, wat heb je met zomerse muziek?
3: Ja, dat vind ik heerlijk. Ja. Lekker zonnetje erbij en gewoon lekkere muziek.
0: Ja. En waar komt jouw meeste zomerse muziek vandaan? Is dat Frankrijk, Nederland of misschien wel Italië?
3: Ja, ik vond Eros Ramazzotti net ook heel lekker. Maar ik loop al een tijdje op met die Frans Gal dus die ik wil aanvragen.
0: Oh.
3: Omdat dat, dat doet me echt aan Frankrijk denken. Hè?
0: Toevallig deze?
3: Die bedoel ik.
0: Ah, ja. Wat een knaller was dat, hè? En de plaat ook trouwens. Ja, Frans Gal, ga je mezelf aankondigen?
3: Hé, dankjewel, hè.
0: Niet?
3: Wat zei je?
0: Ga je mezelf aankondigen?
3: Oh, dat is goed, ja. Hier is Frans Gal met...

0: Chantal en Ella Ella. Dames en heren, dit is Ruud de Soleil. En morgen dan weer de laatste dag. En dan gaan wij richting Nederland weer aanstaande maandag. Dan, daar heb ik trouwens ontzettende zin in. In onze NPO Radio 2 ochtendshow. Onze nieuwe ochtendshow met Daniel en Roelof.
1: Daniel en Roelof zijn al op.
0: Die zijn al op, ja.
1: Wat heet het?
0: Vorig jaar hebben ze vervangen. En dat vond ik zo te gek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Die kunnen wel een beetje radio maken. Ja.
0: Ik ben ook heel benieuwd. Maar er wordt sowieso een knallen. Dus, maar goed, morgen dus de laatste van ons hier.
2: NPO Radio 2.
3: Ruud de Soleil.

0: dan ook uit het jaar. Underdog Project en Soundclub.
1: Het Radio 2 weerbericht. De dag begint zonnig. Later zijn er wat meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in Limburg.
2: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Helene, de laatste 24 uur zijn ingegaan.
3: Ja, zeker. Ja, dat is wel, wel jammer ook weer.
0: Dan kun je weer lekker uitslapen.
3: Ja,
0: ja,
3: dat
0: het
3: wel,
0: is zo jammer. Het is heel jammer. Het is ontzettend leuk om te doen, de Ruud de Soleil. Goed, is het voor jou een beetje te doen? 'S Morgens om 6 uur op en dan tot 6 uur werken 's avonds?
3: Ja, nou, nog iets langer zelfs. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Dat is prima te doen. En zeker met dit mooie weer natuurlijk. Maar je kan toch niet slapen 's avonds.
0: Dus, nee, oké.
3: Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
0: Is het druk?
3: Nee, het is niet druk, maar er zijn wel veel dingen aan de hand. Maar ik heb ook een beetje goed nieuws, want de storing bij Rijkswaterstaat, die is voorbij. Dus alle rijstroken die niet open konden, die kunnen inmiddels wel open. Verder een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Born. 35 minuten vertraging daar. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Op de A27 Breda-Gorkum bij Oosterhout is de weg ook dicht door een spoedreparatie na een ongeluk. Gaat waarschijnlijk niet zo heel lang meer duren, een half uurtje nog. Je kunt het beste omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En verder is de N35 nog wel dicht door die stroomstoring. Die hebben ze nog niet geopend, maar dat kan wel ieder moment gebeuren. De Zalm-Twente-tunnel is dicht, dus je kunt nu nog het beste de omleidingsroutes volgen. Dan heb ik nog een tip voor jullie, want jullie gaan natuurlijk zo meteen richting het strand. En misschien zijn jullie allemaal helemaal in de stemming en heeft iedereen zijn teenslippers aan. Maar dat mag dus niet in Frankrijk, daar kun je een flinke boete voor krijgen. Dus gewoon schoenen aan achter het stuur. Nou, niet als je niet achter het stuur zit, hoor. Maar wel als je rijdt met je slippers aan. Dat mag absoluut niet. Dus daar moet je even aan denken in Zuid-Frankrijk.
0: Slippery people. Dus dat mag helemaal niet?
3: Nee, dat mag niet. Nee, daar staan echt flinke boetes op.
4: Ja, dat is heel gevaarlijk, toch?
0: Wat zijn ze hier streng? Je moet een hesje aan, geen slippers.
4: Ja, met slippers bij een gaspedaal en zo, dat is niet
3: wenselijk. Nee, kan je blijven haken. Dus ik snap het wel een beetje, ja.
0: Ja. Goed, Helene, dankjewel. Tot zo weer. Ja,
3: tot zo.
0: Inmiddels 5 minuten over 8:30. Dit is vanuit Hilversum het NPO Radio 2 NOS Journaal. Carmen Verheul, goedemorgen.
5: Goedemorgen Ruud. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. En daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. Enschede is nog altijd de minst dure stad om een studentenkamer te huren. Dat zegt verhuursite Kamernet. In de Twentse stad betalen studenten gemiddeld €388 per maand voor een bezemkast. Over het algemeen stijgen ook buiten de Randstad de prijzen voor een kamer. Zo ging de prijs in Eindhoven met bijna 23% omhoog. Een cruciale wedstrijd voor FC Twente vanavond. In de voorronde van de Europa League spelen de Tukkers tegen het Hongaarse Ferencváros. Twente moet een 2-1 verlies van vorige week wegpoetsen. En daar heeft invaller Daan Rots vertrouwen in.
6: Ik denk dat we in die fases van de wedstrijd goed hebben gezien dat we echt kansen konden creëren en de wedstrijd konden beslissen, wat we uiteindelijk nagelaten hebben. Maar ik denk op die momenten hebben we wel eigenlijk met elkaar over gehad en daar willen we verder borduren. Dus het geloof is er zeker.
5: Ajax moet vanavond ook aan de bak in de voorronde van de Conference League. Tegen Vojvodina verdedigen de Amsterdammers een 4-1 voorsprong. En een Frans nieuwtje, want we kunnen ons alvast verheugen op een wereldrecordpoging in Châtellerault, vlak onder Lyon, waar jullie eerder deze week waren. Daar komen eind augustus 1500 mensen met een klarinet bijeen, voor de grootste bijeenkomst van klarinettisten ter wereld. Het zijn amateurs en professionals die samen gaan spelen. Nou, ik hoop niet dat dat dan zo gaat klinken.
0: Een soort dat luchtalarm. Is Loekie de Leeuw.
3: Loekie de Leeuw.
4: Nou, wel on-speed, hoor.
5: Ja, on-speed, ja. Het is natuurlijk
0: lekker meer Mario Bros, dit, over Pac-Man.
5: Ja, zoiets.
0: Kun je toch een keer laten horen?
5: Ja, natuurlijk. Let op, ik haal hem er nog even bij. Daar komt hij.
0: Alsof ik uit een wilde droom kom.
4: Ach, de binnenkant van jouw hoofd is dit, denk ik.
5: Dat is een koortsdroom.
0: Een kleurenorkest. Heerlijk is dit, zeg.
5: Ze spelen trouwens Out of Africa van Mozart. Heb ik ook een stukje van. Kijk, het hoort natuurlijk zo, ongeveer.

0: vind ik ook al behoorlijk overprikkelend, hoor.
1: Maar... Ja, toch?
0: Maar het kleurenorkest vond ik mooi, hoor, wat ik net hoorde.
1: Ja, hè, het is wat, hè?
0: Ja.
1: Nou ja, het huidige record is in handen van Hongkong met 448 klarinettisten. Dus ze gaan dit record waarschijnlijk wel verpulveren.
0: Maar Carmen, gaan ze nou ook, ik bedoel niet als flauw woordschap, maar is er ook een klarinetwerk dat ze met elkaar gaan uitwisselen en wat leuk en dat? Kan ik je nog een keer zien, spreken over jouw klarinet?
1: Maar of ze nog een netwerk hebben, sorry, ik kreeg het net even niet mee.
0: Of ze met elkaar dan...
2: gaan vrijen naar de tijd.
0: Nee, vrijen. Gewoon, of ze met elkaar dan contact houden. Is dat is dit om... laat maar.
1: Goed, oké. Okay. En door. Ja. Nou, vul het antwoord zelf in.
0: Carmen, dankjewel. Tot zo weer.
1: NPO Radio
3: 2. Soleil.
0: Ah, weemoed. Oh, huilen. Nog een half uurtje, dames en heren. Rutte Soleil.
3: NPO Radio 2.

0: Dit lijkt me zo te gek als je zanger bent dat je gewoon kan doen. Ah, ah, oeh, oeh. Kun je ook zelfs croissant, croissant, croissant.
1: Dat heb ik nog nooit iemand horen zingen.
0: Oh, okay.
2: Nou, misschien
1: maar rapper kan wel.
0: Ja, doe jij dat ook tijdens jouw toneelstukjes?
1: Oeh, zo? Ja? Toneelstukjes?
0: Ja, nee, toneelstukjes.
2: Ja, ik hoor het ook.
0: Doe thuis. Je doet toch wel eens toneelstukjes
1: thuis? Toneelstukjes thuis, ja.
0: Voor je kinderen?
1: Ja, doe ik croissant, croissant, bedoel je dat?
0: Nee, weet ik veel dat je voor je kinderen zingt om
1: nee,
0: ze te vermaken.
1: Nee, als ik ga zingen, zeggen ze niet zingen.
0: Oh, nee,
1: wij
0: niet
1: mogen
0: zingen.
1: Echt niet zingen thuis.
0: Okay. Nee. Julien Clerc, 1976, Venise. Ook nog Ray en Where's My Husband. Dat is overigens een mooi bruggetje. Want het gaat de hele ochtend al over het bijna zwarte zaterdag. En wij zijn van Poont, dus maak je geen zorgen. Het is zwarte zaterdag qua auto's.
2: Absoluut.
0: Dus, pas op, hè. Qua verkeer. Dat betekent dat er weer ellenlange files worden verwacht op de Franse snelwegen. Maar hoe zorg je er nou voor dat kinderen niet verveeld raken tijdens de lange autoritten? Dat vraagt onze puberexpert Saskia Smit. Saskia, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ben jij op vakantie geweest?
3: Nee.
0: Wanneer ga je? Of ga je niet?
3: Nee, ik ga niet dit jaar.
0: Waarom niet?
3: Het is lekker weer in Nederland. En ik weet het niet. Ik kan er gewoon niet van. Dus ik ben aan het genieten van het mooie, warme Nederland.
0: Lekker.
3: En geen zwarte zaterdag rijden. Dat ook
0: nee, dat zeker. Zeg, ja. Hoe verschilt dit per leeftijd van kinderen? Zo dat jengelen op de achterbank?
3: Nou, de kleintjes die jengelen bedoel je, en dan de grote die moet je vermaken. Ja, nou, die kleintjes vermaken zichzelf ook wel. Ja, nou ja, wat ik heel veel heb gedaan, is dat we naar podcasts gaan luisteren. En dan mag iedereen een podcast uitkiezen. En dat wil nog wel eens helpen, zeker als het om thrillerachtige podcast gaat. Want dan ga je meebedenken, is het waar? Wat is er dan gebeurd en hoe kan dat dan? Dus dat is misschien wel iets wat je zou kunnen doen terwijl je in die hele lange file staat.
0: Ja, en het allermooiste is, dan zitten ze eindelijk niet met hun kop en ogen, met hun vierkante ogen, in die eeuwige iPad.
3: Ja. Dus dan zeg je gewoon, hier alles inleveren, we gaan nu luisteren en dus dat. En wat ook heel leuk is, omdat je ze nou toch in de auto hebt en ze kunnen niet weg, is dat je met ze gaat praten. Dus iets van open vragen stellen aan elkaar, dus dat zij dat ook aan jou mogen vragen, dat vinden ze wel leuk, hè. Van wat maakt jou een goede vriend, of wat betekent geluk voor jou,
0: ja.
3: Hoe ziet jouw ideale dag eruit?
0: Wat is vakantie?
2: Oh,
3: ja, wat betekent vakantie?
0: Ja.
3: Hoe komen we deze uren met elkaar door? En dat vinden ze eigenlijk ook wel leuk. Ook omdat ze het aan jou mogen vragen. Dus dat levert ook wel vaak hele grappige gesprekjes op.
1: Maar als je ik heb zeg maar drie leeftijdscategorieën, een beetje.
0: Ja? Jim en twee kinderen.
1: Ja, nou, eigenlijk vier kinderen. Nee, grapje. Nee, ik heb wel echt, ik heb echt een jong meisje en twee oudere kinderen die al beter daarover kunnen praten en zo.
3: Ja.
1: Ik vind dat samenkomen van die interesses, dat vind ik het moeilijkste, denk ik, in de auto.
3: Ja, maar ik denk als je elkaar bijvoorbeeld vragen mag stellen ergens over, dan kan ook jouw jongste zou dat kunnen doen. Dat zou misschien een andere vraag kunnen zijn, maar ze kan natuurlijk wel meedoen met van wat betekent geluk voor jou? Of waarom ben jij een goede vriend? Hoe oud is jouw jongste?
1: 7.
3: 7. Dus die kan best wel, als je een superheld mag zijn, welke superheld ze jou dan mogen zijn.
0: Of andere leuke thema's, bijvoorbeeld Gaza-strook of euthanasie.
1: Ja, dat ligt daar wel, ja.
3: Ja, daar begint het meteen. Nou, dat zou je kunnen doen. Dus ook die 7-jarige kan je daar best wel bij betrekken. Die kan dat best wel doen. Of wat ook heel leuk is, als je dan toch verschillende leeftijdscategorieën in de auto hebt, is dat je staat in de file, dus je hebt allemaal mensen om je heen, dat je gaat bedenken in de mensen in de auto naast je, wat voor leven hebben ze? Hoe zien ze eruit? Wat voor werk zullen ze doen?
0: Ja.
3: En de kinderen op de achterbank, zijn dat hun eigen kinderen of hoe komen die daar?
0: Of zijn die ontvoerd?
1: Zijn die gestolen?
3: Ja, inderdaad. Maar dus dan kun je een heel groot verhaal maken en daar kunnen ze echt allemaal aan meedoen.
0: Wat een goede tip.
3: Ja, ik ben vaak op de Zwarte Zaterdag beland, dus ik ging altijd goed voorbereid op weg.
0: Hoe ga je om met de vraag, zijn we er al?
3: Ja, die mogen ze mij niet stellen.
0: Niet?
3: Gewoon
0: sowieso
3: verboden
0: niet.
3: Vraag. Ja. Voorafgaan aan de truc zeg je het. Verboden vragen, dit wil ik gewoon niet horen.
0: Oh, wat een verboden vraag. Die ga ik gelijk inzetten.
3: Ja, en natuurlijk genoeg eten meenemen. Eten, dat maakt alles beter.
1: Ja, gewoon feeden.
0: Ja, eten.
3: Ja, inderdaad. Dus, gewoon als je genoeg van ze hebt, alles naar achter gooien.
0: Heel veel suiker.
3: Ja, heel veel suiker, ja.
0: Saskia, mag ik jou bedanken.
3: Hey, fijne ochtend nog.
0: Jij ook, Saskia Smit, dames en heren. Van het is hier geen hotel. Dit is Ruud de Soleil. Als je een plaat hebt die je nog wil horen vanmiddag. Nu wordt het een beetje kort, hè. Maar vanmiddag nog en morgenochtend.
2: En je kunt je nu gewoon al doorgeven via de NPO Luister-app. En dan gaan we je misschien nu al bellen of we je plaat vanmiddag mogen draaien.
0: Ja, zeker.

0: gaan onderweg naar de kust. En ik heb me even verdiept in de strandregels hier in Frankrijk. Want die blijken er te zijn. In Frankrijk draait het strand namelijk vooral om één ding. Rust. Op het eiland Corsica, eiland van Frankrijk, kan een te hard muziekje op je speaker op het strand al snel een boete opleveren tot €450. Dat meldt de lokale krant Corse Matin. Een Franse strandganger zei het mooi tegen de krant: ik ben gekomen om naar de zee te luisteren en niet naar iemands afspeellijst. Maar het is al een beetje leven en laten leven, of luisteren en laten luisteren.
1: Mooi gezegd, Ruud.
2: Ja, maar je wordt niet blij als er zo'n kaart zo'n speaker naast je oor ligt, toch?
0: Nee, dat is niet leuk.
2: Maar ja, dan denk je misschien, wat een dure, maar ook zure Fransen. Ik ben even in de regels van andere vakantielanden gedoken. Een potje strandvoetbal kan je in Portugal geld kosten als je buiten de aangewezen zone speelt. Met boetes tot €500. En dat is vanwege de veiligheid. Want niemand zit te wachten op een bal die je raakt terwijl je lekker ligt te zonnen natuurlijk. En op het idyllische La Pelosa op Sardinië mag je je handdoek niet eens meer rechtstreeks op het zand leggen zonder beschermende mat, onder het mom van natuurbehoud. En wie dat toch doet, riskeert zo'n €100 boete.
0: Ja, vanmiddag om 4:00 melden wij ons weer vanaf de Côte d'Azur. Gijs, de skottelbrei is afgekoeld.
1: Ja, ik moet hem wel nog even schoonmaken en weer inklappen.
0: We gaan alles inklappen en we gaan onderweg.
2: Met onze camper.
0: Ja.
1: Dus de laatste rit.
0: Ja, de laatste. Nou, dat klinkt wel heel erg definitief, dit.
1: Pardon.
2: Dat vind ik ook heftig.
0: Het was de laatste rit. We hebben van hem gehouden. Koffie en cake bij de uitgang.
2: Het is ook wel lekker om even te luchten, toch? Want het wordt hier wel warm, jongens.
0: Ja. Maar over eerste rit gesproken, dat is wel een mooi bruggetje. Want toen ik heel jong was en voor het eerst hier kwam, hier in deze omgeving, was ik een klein mannetje. En daar is mijn liefde wel begonnen voor Frankrijk.
2: Ja. En welke plek was dat?
0: Hier.
2: Echt in Kras?
0: Nou ja, in Mougins, in Kras. Hier zeg maar in het achterland.
1: Maar ik vind het zo, jij kan over elke straathoek hier iets vertellen. Ja. Want jij had het net over de heuvels.
0: Bij Jan en Tine Heren. Mijn surrogaatouders. En dat was echt zo ontzettend leuk. Hier heb ik echt een heel groot deel van mijn jeugd liggen.
2: Wauw, ja. Een mooie plek hoor.
0: En de radio aan met nostalgie. Dat was zeg maar het Radio 10 Gold. De oude muziek.
2: En was dat alleen maar Franstalig?
0: Ja, het was alleen maar Franstalig. Daar ken ik deze plaat bijvoorbeeld van. Als klein jongetje luister ik daarnaar. We melden ze, zoals gezegd, vanmiddag weer. Tot slot van vandaag is Leo hier met Amoureux Solitaire. Tot vanmiddag.

0: is van Picasso. India is van mij.
1: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.

0: zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Het is 1 minuut over 9. Zometeen gaan we lekker aan de slag op NPO Radio 2. Maar nu weer nieuws met Carmen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In de Spaanse enclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko. De lokale autoriteiten zijn overrompeld door het ongebruikelijk hoge aantal. Afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De winst van ING is het afgelopen kwartaal toegenomen. Onderaan de streep stond er een bedrag van 1,6 miljard. En dat is 16% meer dan het jaar daarvoor. Verslaggever Ruben Eg weet wat er bij ING goed ging.
3: Meer leningen verstrekt, vooral heel veel hypotheken, ook in Nederland, ondanks die hele woningcrisis. Er zijn ook veel meer nieuwe klanten naar ING getrokken. Die hebben ook veel meer spaargeld daar geparkeerd. Ja, dus nee, ja, wat er in het Midden-Oosten gebeurt, de Verenigde Staten, natuurlijk oorlog in het oosten van Europa, ja, dat zien we dan allemaal niet terug in die cijfers. Opvallend is ook dat er heel veel beleggingsrekeningen zijn geopend het afgelopen kwartaal.
2: Een groep Nederlandse brandweermannen keert terug nadat ze 2 weken lang hebben geholpen met het blussen van de natuurbranden in Spanje.

0: In Catalonië probeerden ze de lokale brandweermensen te ontlasten.
1: Je merkte wel echt bij aankomst dat de Catalaanse brandweercollega's moe waren. En dus dat het ook fijn is dat wij hier zijn, ondanks dat wij echt niet het verschil gingen maken. Bijna iedere dag zijn ze wel ingezet, ofwel op een actieve brand, of bij een brand waar nog nablusswerkzaamheden nodig zijn. Dus ik zou zeggen geslaagd, maar ik denk dat men ook wel klaar is om weer terug te keren. Na twee weken lang zwaar fysiek werk.
0: Het Nederlandse team dat nu naar huis gaat wordt vervangen door een nieuw Nederlands team. Op het strand van het Duitse Waddeneiland Noordenij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt verder onderzocht door Duitse archeologen. Het weer, veel zon, de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen de 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg.
2: Dankjewel, dankjewel. Verkeersinformatie met Helene, hallo.
3: Goedemorgen, Corné. Ja, er is veel vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Echt en Eurmond. Daar 40 minuten oponthoud nu. Er zijn twee rijstroken dicht, daar is namelijk iemand onwel geworden. En er waren vanochtend problemen bij Rijkswaterstaat met het bedienen van de matrixborden. Die zijn opgelost, maar ze zijn nu geleidelijk alle maatregelen aan het afschalen. En dat is nog niet gelukt op de N35 van Almelo naar Zwolle. Daardoor is in beide richtingen nog de Salland-Twente-tunnel dicht. Je kunt het beste de omleidingsroutes U40 of U41 aanhouden.
2: Helene, dankjewel. Bye bye.
4: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo,

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Vanaf 4 uur vanmiddag hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Aan de slag.

0: gaat vanzelf meedoen, hè? Dat, van het album Justified, eerste solo-album van Justin Timberlake na NSYNC, deze Rock Your Body.
1: Aan de slag, aan de slag. NPO Radio 2.
2: Corné Klein.
0: Hartelijk donderdagochtend. Heb jij ook zo'n lekker vakantiegevoel van Ruud de Soleil?

0: een paar dagen geleden het nieuws dat Carly Simon, deze zangeres, de ziekte van Parkinson heeft. Heeft ze al een tijdje, maar nu dus bekendgemaakt. En ze heeft ook gezegd, ja, ik heb gewoon geleerd om ermee te leven. Dit was Carly Simon en You're So Vain. Heb je die beelden gezien van het zoontje van Douwe Bob op de Zwarte Cross? Dit is echt het allerschattigste wat je gaat horen. Je moet eigenlijk de beelden erbij hebben, want zijn zoontje is een soort van mini Douwe Bob. Zelfde tuinbroek, klein gitaartje om, grote koptelefoon op. En dit had Douwe niet eens zelf bedacht. Hè. Het komt uit zijn koker, uit de koker van die zoon.
1: Dit is mijn prachtige zoon en hij vroeg gisteren, papa, ga je morgen spelen? Zei ja. En toen zei hij, mag ik meedoen? En zei ja, tuurlijk, waarom niet?

nog Douwe Bob en Sweet Sunshine. Bij de Zwarte Cross dus op het podium met zijn zoontje. En dat zoontje was, hoe oud? 4, 5, 6, 4? Jij zegt, oh, Liedeke, kijk maar, ze zegt net 18. Maar nee, hij is pas 4. Dit is

0: auto. Hartstikke leuk, Pamela. Maar ik heb... Met de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. KLM heeft afgelopen kwartaal meer winst gemaakt. Onder meer door de dure kerosine door te breken aan reizigers. Vooral op lange afstandsvluchten. KLM profiteerde ook van het feit dat concurrenten minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten en kon daardoor hogere prijzen vragen voor vluchten van en naar Azië. De laatste bezittingen van zakenman Henny van der Most worden geveild. Ook zijn ouderlijk huis en het industrieterrein waar hij ooit zijn imperium begon, zo meldt RTV Oost. Van der Most heeft een schuld van bijna 50 miljoen euro nadat onder meer zijn pretpark Rivoli in Rotterdam failliet was gegaan. Bij een explosie in Breda is de gevel van een restaurant zwaar beschadigd geraakt. De knal was tot in de verre omtrek te horen. Bij panden in de omgeving gingen ruiten kapot. Een Franse tiener heeft in Singapore geen celstraf, maar een boete van 400 euro gekregen voor het likken aan een rietje bij een drankautomaat. En dat rietje zette hij daarna terug. De beelden deelde hij op social media. De tiener is ook nog eens aangeklaagd door het bedrijf dat de drankautomaat beheert, want dat moest alle 500 rietjes vervangen.
0: Echt een slimme Harry dit, toch?
1: Niet handig. Het weer veel zon, de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen de 22 graden aan zee tot 34 in Limburg.
0: Dankjewel Carmen. De verkeersinformatie, waar staan de files, Helene?
2: Onder andere in Limburg op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Echt en Eurmond heb je 3 kwartier verdraging. Is iemand onwel geworden, zijn 2 rijstroken dicht. Ze staan ook alweer te controleren aan de Duitse grens en daardoor vielen op de A12 vanaf Zevenaar 10 minuten extra reistijd. En de wegwerkzaamheden op de A16 veroorzaken file op de A17. Roosendaal-Dordrecht voorknopend Klaverpolder ook 10 minuten op onthoud. De Sallent-Twente-tunnel was in beide richtingen dicht door technische problemen. Richting Almelo is de tunnel inmiddels vrij. Richting Zwolle is hij nog wel dicht. Maar daar gaat het waarschijnlijk ook niet al te lang meer duren.
0: Dankjewel.

with you. NBOOOO.

Madonna komt dit weekend naar het World Pride Music Festival in Amsterdam. Club Confessions komt richting de AFAS. Dat heeft ze gisteren bekendgemaakt op haar socials. Het is nog niet bekend of Madonna, de Queen of Pop, ook meevaart bij de botenparade of meedoet aan andere onderdelen van World Pride. Maar ze komt dus naar Amsterdam. En dit is muziek van dat nieuwe album Confessions 2, Danceteria, Madonna.

Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar.
1: Topjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: flits.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Het is 1 minuut voor 10, zometeen de eerste vraag voor het 60-secondenspel. En het is jouw kans op de aanslag om taart. Maar nu Carmen met het nieuws. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast. Maar toch groeide de handel flink en gaven mensen meer uit. Vooral in de horeca, maar er werden ook bijvoorbeeld meer elektrische auto's gekocht. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. En daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Waarschijnlijk heeft de krater te maken met de Russische aanvallen vannacht op Oekraïne, zegt correspondent Christian Pauw.
6: Nadat afgelopen nacht Polen straaljagers op pad stuurden, omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
5: Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Het gaat de laatste weken veel over de natuurbranden in Spanje en Frankrijk, maar ook in Griekenland wordt de situatie steeds ernstiger. 3 brandweermannen kwamen daar om het leven. 2 op Kreta, waar ze werden ingesloten door het snel oprukkende vuur. En ook in Portugal zijn natuurbranden. En vanwege de warmte zijn afvalinzamelpunten vandaag minder lang open. Vanmiddag, op het warmste moment van de dag, gaan de poorten dicht. Want voor veel personeel is het dan geen doen meer.
7: Gisteren was het hier, in de chemieruimte was het 40 graden... en boven was het ruim 30 graden, dus dat is wel serieus warm. En ja, daar moet je mee omgaan. Hè. Dan moet je even op tijd gaan drinken en op tijd uit de zon gaan.
5: Niet alleen bij de inzamelpunten zijn er kortere werkdagen. Ook vuilnisophalers werken vandaag op aangepaste tijden. Vanochtend zijn ze eerder begonnen. Het weer. Eerst is het nog zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. In de loop van de middag in het zuidoosten en oosten kans op buien met onweer. Het wordt 25 graden aan zee tot 33 in Limburg.
4: Dankjewel. Helene met de files. Goedemorgen, Helene.
8: Goedemorgen. Wat staan ze? Ja, op niet veel plaatsen gelukkig, maar wel een lange file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Echt en Eurmond 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is ongeveer een kwartier. De rechte rijstrook is daar dicht vanwege schade aan de vangrail. En op de A16 Breda-Rotterdam, daar veroorzaken de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug weer een korte file. Daar is de vertraging iets minder dan 10 minuten.
4: Dankjewel. Dit is NPO Radio 2, zometeen het 60-secondenspel. Dit is de eerste vraag voor dat spel. Jouw kans op de aan de slagroomtaart. High score staat op naam van Henriette. 16 punten. Dat is serieus. Dat is serieus. Zometeen die enorme knijter van een hit van Malloco. Gigantische hit was het voor Malloco. Wat is de titel ook alweer van die plaat van Malloco? Je hoort hem zometeen in aan de slag. Maar wat is de titel? Je antwoord om mee te spelen met het 60-secondenspel is van harte welkom via de app NPO Luister.
9: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we...

0: Brightlands. Benieuwd wat er kan? Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
1: Vanaf 4 uur vanmiddag hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Aan de slag.

0: Park in Groningen. Mumford & Sons en I Will Wait. En Monaco zat daarvoor. Zometeen het 60 seconden spel. Komt zojuist een appje binnen van Edwin. Lekker hoor, al die muziekknallers tijdens het poetsen van het huis. Gaat daardoor een stuk sneller en dan ben ik hopelijk voor de echte hitte klaar. En hopelijk kunnen Sam Fender en Olivia Dean je ook bekoren, Edwin. Want je hoort ze nu.
1: Corné Klein, aan de slag.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Er is maar één NPO Radio 2.

0: secondenspel. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Conny.
0: Ik ben verder niet jaloers, maar jij zit lekker in Boedapest.
1: Je hoort mij niet klagen.
0: Ja, nee, zeker niet. Voor een dag of drie, want jullie zijn bezig met een tour door, laten we zeggen, Oost-Europa. Je bent al in Wenen geweest en nu in Boedapest. Maar je bent in Boedapest, heb je een huis gehuurd of zit je in een appartement, een hotel?
1: Een appartementje hier, voor de dag het vier nog.
0: En dan gewoon geen afstand kunnen nemen van Radio 2 en lekker luisteren.
1: Jij snapt het.
0: Ik snap het helemaal, ja. Nou ja, goed, dat is een goed teken. En jij dacht, ik heb wel zin in een spelletje.
1: Laat me komen.
0: Ja, maar goed, Richard, de highscore staat wel op 16. Dat is wel pittig, hoor.
1: Ja, dat zal niet meevallen. Maar niet geschoten is altijd mis. Dus,
0: zo is het, ja. Ik begrijp het al. Jij wil heel graag die taart hebben.
1: Dat was na de vakantie.
0: Ja, nou ja, dat gaan we dan fixen als het zover komt. Oké, de klok gaat lopen, Richard. Als jij antwoord geeft op de eerste vraag, ik wens je heel veel succes. En bij twijfel passen, hè, dat is misschien wel een heel belangrijke tip. Oké, daar gaan we. Je hoorde die enorme knijter van Molokko. Hoe heet hij ook alweer? Wat heb je geappt?
1: Ja, wat heb ik geappt? Weet ik al niet meer.
0: Je weet het al niet meer, maar ik heb je appje gewoon hier voor mijn neus en daar staat gewoon Sing It Back.
1: Sing It Back, ja.
0: Ja, dat is hem. Oh, je hebt nu al een blackout. Dat begint goed. Nu al een blackout. Nou, dan gaan we. Succes. Sing It Back, dat is de goeie. Welk kledingstuk hou je omhoog met bretels?
1: Broek.
0: Wat is het voltooid deelwoord van het woord stemmen?
1: Gesteld.
0: Over hoeveel Little Birds maakte Bob Marley een lied?
1: 3.
0: In welk land is onze koningin Maxima geboren?
1: Argentinië.
0: Reken uit, wat is 98 plus 12?
1: 110.
0: Welke zanger staat in de top 2000 met Another Love and Grow Old With Me?
1: Pas.
0: Kan Robin Hood heel goed boogschieten of lasso werpen?
1: Boogschieten.
0: In welke provincie liggen Den Haag en Rotterdam?
1: Noord-Holland.
0: Direct staat 8 keer in de top 2000. Noem een titel.
1: Pas.
0: Wat ligt er op je bord bij een klassieke AVG-maaltijd?
1: Aardappelvlees en groente.
0: Uit welk dier komt er uit de mouw als er iets wordt onthuld?
1: Aap.
0: Uit welk land komen Daft Punk en David Guetta?
1: Pas.
0: Bij welk oude Chinese geneeswijde gebruik je naalden?
1: Acupunctuur.
0: What sounds better with you volgens een hit van Stardust?
1: Pas.
0: Op welke dag in de week dat was de tijd? Ik zie Liedek al zwaaien. Nee, zeker niet. Het begon ook al matig, hè, met je eigen antwoord. Maar goed, jij hebt vast een blackout gehad met die Sing It Back. Maar ik heb het gecontroleerd in onze app. Je hebt het wel geappt, dus dat was goed. Ja. Wacht even. Met de paparazzen erbij. Waar denk je dat je bent aanbeland?
1: Ik denk op 12.
0: Je denkt op 12. Oké, we lopen eens even door. Die muziekvragen, dat valt me op, is altijd ingewikkeld.
1: Ja.
0: Welke zanger staat in de top 2000 met Another Love and Grow Old With Me? Dat is Tom O'Dell.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Die Den Haag en Rotterdam had je fout, maar die heb je gecorrigeerd. Dus dat klopt dan weer wel. De vraag van Direct, 8 keer in de top 2000, die heb je gepast. Soldier on through the looking glass.
1: How my heart was
0: won, times are changing. Ik kan nog even doorgaan. Dan hebben we nog uit welk land komen Daft Punk en David Guetta. Heb je ook gepast, dat is Frankrijk. En what sounds better with you volgens een hit van Stardust. Dat is music. Music sounds better with you. Het zijn er 11.
1: Helaas.
0: Helemaal stil van die Richard. Maar goed, wij zitten hier, Richard, en jij bent lekker in Boedapest. Toch? Geniet lekker van je vakantie.
1: Ja, doe ik één dingetje. Marjan, proficiat.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2 NPO Radio 2 Topsong.

0: Je hoort hem nog tot morgen. Wat zal het zijn? Een uur of 11. Deze van U2 en Martin Garrix. De topsong heet Fireflies. Het is 11:01. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Het Poolse leger spotte vannacht een onbekend projectiel in het luchtruim en denkt dat hij is neergestort. Mogelijk was het een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De gemeente Amsterdam heeft op straat betonblokken geplaatst voor de veiligheid van bezoekers van de Pride. Ze moeten voorkomen dat er iets kan gebeuren zoals zaterdag in Berlijn. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt dat de FIFA daarmee echt een grens overgaat. De speciale Donald Duck-editie, waarin de eend avonturen op het Rotterdamse zomercarnaval beleeft, valt behoorlijk in de smaak. Het is nu al een van de best verkochte exemplaren van de afgelopen 10 jaar. Dat zegt de hoofdredacteur tegen RTW Rijnmond. Naast alle abonnees gingen er nog eens ruim 10.000 over de toonbank. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. In de loop van de middag in het zuidoosten en oosten kans op buien met onweer. Het wordt 25 graden aan zee tot 33 in Limburg.
0: Dankjewel. De files, waar staan ze, Dennis?
2: Nou, aan de grens, Corné. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de grens bij 7 à 10 minuten vertraging. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam loopt het dan vast voor de Moerdijkbrug. Dat komt door werkzaamheden. Je hebt daar 5 minuten extra nodig.
0: Dankjewel.

0: Deze hele week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
1: Hey, Château Neuf du Pape.
2: Wat mij de meeste bezighoudt is... ik heb mijn sleutel niet gegeven. En ze maken wel alles open.
1: Hoe kan het eigenlijk dat Ruud zijn sleutel niet heeft hoeven geven... om de motorkap open te maken?
3: Omdat de auto nog open stond.
1: Haha! Zo goed voorbereid de hele reis.
0: Meer Ruud du Soleil hoor je vanmiddag vanaf 4 uur op NPO Radio 2.

Ik moet altijd aan de tandarts denken. Als ik Herman Brood rijd. En andersom eigenlijk. Als ik bij de tandarts ben, dan moet ik aan Herman Brood denken. Dat komt omdat mijn tandarts in Amsterdam zit in de Apollolaan, naast het Hilton Hotel waar Herman Brood vanaf gesprongen is. Herman Brood en The Wild Romance en Saturday Night op NPO Radio 2. Straks gaan we lekker shuffelen. Ik heb nog muziek voor je van Bakermat. En nu de Plain White Tees. Dat is lang geleden. Hartstikke lekker in aan de slag op deze relaxte donderdagochtend. Hey there, Delilah.

slag. Nog een appje van Renzo, die zegt: heerlijk, Herman Brood. Ik heb eind jaren 90 nog een jointje met hem gerookt op station Amersfoort. Ik heb hem ooit wel eens geïnterviewd, 's ochtends op Radio 3. Toen zat hij aan een fles crème de mint. Die was half leeg, zeg maar. En 's middags zag ik hem einde middag bij Hanneke Groenteman. En toen was die fles leeg.

0: If You Could See Me Now van de Script op NPO Radio 2. Je weet het, we gaan zo meteen shuffelen.
1: Every day I'm shuffling.
0: Top 2000 shuffle komt eraan. 5 fragmenten van liedjes uit de top 2000. En jij mag 1 van die 5 kiezen. Gaan we die met liefde en plezier voor je draaien. Dus wil je meeshuffelen? Laat het even weten via onze app NPO Luister.
2: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.

0: assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
3: Eén minuut voor elf, top 2000 shuffle is onderweg. Maar nu eerst Carmen Verheul en het NPO Radio 2 NOS-journaal. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Twee dagen na de zware aardbeving in Japan is het dodental nu opgelopen tot 34. Reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang. Hoeveel mensen nog worden vermist is onduidelijk. Veel gebouwen zijn verwoest. Huizen en kantoorpanden liepen grote schade op en delen van bruggen en fabrieken storten in. Meer dan 10.000 mensen kunnen nog niet terug naar huis. Ook zitten tienduizenden huishoudens nog zonder stroom of water. Vanuit Marokko zijn de afgelopen dagen meer dan 1500 migranten naar de Spaanse enclave Ceuta gezwommen. En dat is een recordaantal, zegt correspondent Samira Jadir.
5: Mogelijk speelt ook een recente uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof mee. Daardoor kunnen mensen die zwemmend Ceuta bereiken niet zomaar direct worden teruggestuurd naar Marokko. Veel van hen zeggen ja, weinig perspectief te hebben op goede toekomst.
4: Het Brabantse waterschap AN Maas gaat grondwater oppompen om een beschermde vis te redden. Het gaat om de grote modderkruiper die nu in een drooggevallen beek leeft. Op zich kan die daar tijdelijk overleven door zich in te graven en zuurstof in zijn darmen op te slaan. Maar nu is het zo droog in de Schijndelse Loop dat zelfs de grote modderkruiper in de knel dreigt te komen. Omwonenden van een parkeergarage in Lelystad kunnen al weken niet goed slapen. Niet zozeer vanwege de warmte, maar omdat jongeren steeds het brandalarm laten afgaan 's nachts. Meerdere keren gebeurt dat. De tv-ploeg van Omroep Flevoland sprak een oververmoeide bewoner.
6: Het probleem is echt de mensen die hier rondlopen te hangen. En als die oorzaak aangepakt wordt, dan kan dit opgelost worden. En kunnen wij 's nachts gewoon doorslapen. Want eerlijk gezegd, ik wou niet op tv komen. Maar ik moest wel, want ik kan niet slapen. Dus ik wil graag slapen.
4: En als dat alarm begint te loeien, gaan 's nachts ook alle schuifhekken open. De gemeente gaat boa's inzetten om de hangjongeren te verjagen. Het weer. Eerst is het nog zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. In de loop van de middag in het zuidoosten en oosten kans op buien met onweer. Het wordt 25 graden aan zee tot 33 in Limburg.
3: Dankjewel. De verkeersupdate met Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
7: Een hele goede morgen. Op de A2 bij Eindhoven loopt het in de richting van Maastricht vast. Voor het knooppunt De Hocht heb je 10 minuten vertraging. Dan op de afsluitdijk de A7 richting Noord-Holland. Voor Den Oever 20 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens bij Zevenaar doe je er een kwartier langer over. En op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor heb je ook vertraging op de A17 bij Moerdijk.
3: Dankjewel Dennis, ik spreek je straks.
7: Tot zo.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je

0: Bestel op moneytown.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Vanaf 4 uur vanmiddag hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Aan de slag.

gekregen van Judith. Zij wil heel graag meer feitjes hebben. Dus daar komen ze. Dit was Glenn Frey van Eagles. Hij is overleden in 2016, op 18 januari om precies te zijn. Hij maakte dit liedje met de titel The Heat Is On, speciaal voor de film Beverly Hills Cop, met Eddie Murphy in de hoofdrol.

0: Oosterzande en jij belt met je bril.
1: Ja, dat klopt. Ik heb een Ray-Ban Smart bril.
0: Een Smart bril. Nou, het klinkt goed, moet ik zeggen.
1: Ja, dankjewel. Ja, het is heel makkelijk ook tijdens het rijden. Gewoon hands-free, hè?
0: Ja, precies. Dat is ook een beetje jouw business, toch? In die handige toeters en bellen. Je hebt een ICT-bedrijf.
1: Correct.
0: Wat doe je precies?
1: Klopt. Eigenlijk van alles. Dat gaat van reparaties tot aan complete netwerkinfrastructuren.
0: Ja.
1: En daarover gesproken heb ik een kutdag van de... Oh, sorry, mag ik natuurlijk niet zeggen op de radio.
0: Je mag voor mij allemaal zeggen, maakt niet uit.
1: Een kwalitatief uitermate teleurstellende dag.
0: Ja.
1: Want ik werd op een uurtje of 4, 5 werd ik al uit mijn bed gepiept dat de server aan het oververhitten was.
0: Ja.
1: Dus ik was even onderweg naar Breda voor 5 minuutjes om even een nieuwe processor en koeler te halen.
0: Ja, het hoort er allemaal bij, hè?
1: De notendop.
0: Zaken
1: doen,
0: zaken
1: doen. ICT is leuk, maar vooral het schelden erop voordat het allemaal werkt, dat gebeurt.
0: Nou ja, goed, dat hoort erbij, wat ik al zei. En dat schelden, dat kan misschien ook wel als we klaar zijn met de top 2000 shuffle. Want misschien kom je wel uit bij het verkeerde fragment natuurlijk.
1: Dat zou best wel eens kunnen.
0: Ja, als je bij de 5e belandt, dan kan het fout zijn. Maar goed, we gaan gewoon beginnen. Ja. Ik wens je veel succes. Jij roept aan of uit.
1: Yes, dankjewel.
0: Daar komt-ie.
2: 578.
0: Oeh. Een ballad van Bryan Adams, Heaven.
1: Ja, Heaven, ja. Ik zeg toch uit.
0: Je zegt toch uit.
2: 355. Ja.
0: Benson Boone.
1: Ja, ook uit.
0: Ook uit. Dan gaan we naar de volgende. Ja.
2: 1569.
1: Ja.
0: Komt steeds dichterbij.
1: Gaat ontspannen.
0: Jij bepaalt het, jij mag het zeggen.
1: Toch nog uit.
0: Toch nog uit?
1: Ja.
0: Oké, fragment nummer 4.
2: 118.
1: Ja, aan, duidelijk.
0: Dit gaat
1: ja,
0: worden.
1: Ja, Pink Floyd, ja
0: en,
1: zeker.
0: En wil je de laatste nog horen of zeg je laat maar zitten?
1: Ja. Nee, laat me horen.
0: Oké.
2: 1683.
1: Goeie keuze gemaakt.
0: Ja?
1: Ja,
0: oh, ik vind deze ook wel heel erg goed hoor. I Knew You Were Waiting, Aretha Franklin, George Michael. Maar jij gaat voor Pink Floyd. Dit is hem voor jou.
1: Zeker.
0: Fijne dag nog.
1: Dankjewel.
0: Oké, bye bye.
1: Hoi.

0: zanden in de top 2000 shuffle. Deze Pink Floyd, Another Brick in the Wall. En Frank heeft een audio-appje gestuurd.
1: Ja, Pink Floyd. Natuurlijk de beste keus die erbij zit vandaag. Hè. Goed gekozen, jongen. Jij moet vanavond naar het casino.
2: Er is maar één.
3: NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.

0: Madness. Week of wat geleden nog in de AFAS Live. En dat was een feestje met deze baggy trousers. 2:30 over 11:30, de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Shell boekte de afgelopen 3 maanden een winst van ruim $10 miljard. Dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De prijs van olie is de afgelopen maanden flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. In Rotterdam worden vandaag de bijna 6800 Joodse Rotterdammers herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd naar vernietigingskampen. Dit jaar stuit de herdenking op weerstand omdat de Israëlische ambassadeur is uitgenodigd. Die houdt ook een toespraak. Turnster Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale rentrée. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Het café van het Bonafante Museum in Maastricht heeft nieuwe stoelen nodig voor het terras, want de 88 designstoelen die er normaal staan zijn afgelopen weekend gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak de ijzeren kabels losknippen waarmee die stoelen vastzaten. En die stoelen kosten ruim €20.000.
0: Goedemorgen.
1: Ja.
0: Wat een geld.
1: Nogal, hè?
0: Maar is er dan niemand die dat ziet, zo midden in de nacht? Ik bedoel, je kan toch niet zomaar op je gemak die 80 stoelen meenemen?
1: Ja, dat heeft best wel lang geduurd. Je ziet ze ook die stoelen keurig opstapelen en allemaal wegdragen. Maar nee,
0: bizar.
1: De camerabeelden werden denk ik iets te laat gecontroleerd.
0: Inderdaad, ja. Dan nog het weer.
1: Eerst nog zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. In de loop van de middag in het zuidoosten en oosten kans op buien met onweer. Het wordt 25 graden aan zee tot 33 in Limburg.
0: Dankjewel, fijne middag Carmen en tot morgen. Dennis met files. Goedemorgen Dennis.
2: Goedemorgen. Nou, op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je nog steeds vertraging voor de grens bij Zevenaar. Nu 10 minuten extra. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens ook 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.

0: What a Fool Believes en Skaterboy van Avril Lavigne. Zaterdag is ook zij te horen en ik heb het over Sera. Je hoort een verslag van de botenparade, het feest op de grachten en lekker veel live muziek tijdens Vierde Liefde met Avro Tros op NPO Radio 2. Dat is tussen 3 en 6. En dan vanaf 6 uur de Pride Night. En ik begin om 6 uur met een hele bijzondere Pride Night mix gemaakt door de legendarische Australische DJ Dr. Pecker.
1: NPO Radio 2, hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Sera met Girls Who Like Girls.

Mr. Maker op NPO Radio 2. Dit is Aan de Slag. En die draaide zojuist ook nog de Doobie Brothers, gezongen door de legendarische Michael McDonald. En die hoor je nu weer, want Michael McDonald zit in het koortje van deze plaat. Nou ja, het lijkt

legendarische hit van Donna Summer, State of Independence. Gemaakt met de evenzo legendarische Quincy Jones. Allebei niet meer onder ons. Dat is dan weer jammer. Zometeen Tim op NPO Radio 2 met Annemieke's A-lunch. En Nancy Wilson nu, Heart.

0: Grootros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
2: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor My Media.
1: Uw geld zeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
2: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269

0: natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Hey, Joeri. Ik zou het gewoon één keer zeggen tegen elkaar en dan is het klaar.
4: Ja.
3: Warm, hè?
4: Ja.
3: Goed. Het is 12 uur. Tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je dus van Joeri Stubenitski.
4: Hey Tim, goedemiddag. In Frankrijk mogen 84.000 mensen die waren geëvacueerd vanwege de natuurbranden weer naar huis toe. Na 3 kalme nachten in de Gironde is dat volgens de brandweer weer mogelijk. Vanochtend heeft het wat geregend en dat is goed voor het bestrijden van de enorme natuurbrand in het gebied. De Nederlandse economie lijkt zich weinig aan te trekken van de onrust in de wereld. Het afgelopen kwartaal was er een groei van 0,4% vergeleken met het kwartaal ervoor. En dat is verrassend, zegt het CBS. Zij hielden rekening met minder groei of zelfs een krimp.
5: Het is natuurlijk nooit precies kun je weten hoe het eruit had gezien als de onrust in het Midden-Oosten er niet was geweest. Maar tot nu toe gaat het best goed. Sterker nog, ook beter dan de meeste verwachtingen. De meeste economische ramingen die er voor Nederland zijn voor dit jaar, ja, laten toch een groei zien van duidelijk onder de 1%. Nou, daar zitten we het eerste helft van dit jaar toch wel boven.
4: Bij de Frans-Belgische grens in de buurt van Duinkerken zijn vanochtend 3 mensen om het leven gekomen. Volgens de Franse autoriteiten probeerden ze het kanaal over te steken naar Engeland. Het gaat om 3 vrouwen. Gisteravond was er al een man omgekomen. In de regio komen geregeld migranten om het leven die de oversteek naar Engeland proberen te maken. En in Limburg wordt het vandaag ook weer tropisch warm, maar ondanks temperaturen van rond de 35 graden gaat de training van politiehonden daar gewoon door. Wel met een aanpassing. De honden hoeven niet buiten in de hitte rond te lopen, maar kunnen terecht in de mergelgroeven. Dat scheelt al gauw een graad of 20, zegt deze hondentrainer.
6: De temperatuur hier binnen is 9 tot 12 graden. Dat is de ideale temperatuur voor politiehonden om te trainen. Hier hebben we vandaag een oefening waarbij we iemand moeten opsporen in de grot. In dit geval een vermiste of een verdachte. De hond die gaat hier zoeken naar verse menselijke geur. Hij is gemuilkorfd en gaat dan sporen volgen in de grot.
4: Honden kunnen alleen afkoelen door te hijgen of via hun poten. En dat gaat natuurlijk moeilijk als ze moeten trainen. Het weer, later vanmiddag vanuit Brabant en Limburg buien. Die trekken naar het oosten. Op andere plekken wolken en zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen af en toe zon, enkele buien en 20 tot 29 graden.
3: Dankjewel, gaan we naar de ANWB. Daar zit Dennis Mooi. Dennis, hoe staat het op de wegen?
7: Er staat een dikke 20 kilometer file. 2 kilometer daarvan staat op de A1 bij de Lutte in de richting van Duitsland voor de grens. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, ook voor de grensovergang vertraging. En dat kost je 10 minuten extra. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug doe je er een kwartier langer over. Dat komt door werkzaamheden. En er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor het knooppunt Hooipolder kost je dat 10 minuten extra. En rechterrijstrook is dicht.
3: Dankjewel Dennis. Zometeen muziek van Foo Fighters. Ga ik voor je draaien. En
8: 3 is voor jou.
3: Ja, het is vandaag de internationale dag van de vriendschap. Liedjes over vriendjes, over vriendschap, over verbroedering. Alles wat daarmee te maken heeft. Joeri, jij als eerste voorzetje, zou je zeggen?
4: They ain't your friends. Annemieke draaide die vaak. Volgens mij van Hardfire.
3: Wat grappig zeg dat hij daar wees mee komt. Want je had ook kunnen zeggen bijvoorbeeld het goede doel met vriendschap. Maar dat ligt misschien iets voor de hand. Hè? Nou ja, goed. Al die liedjes zijn van harte welkom. Welk liedje over vriendschap of verbroedering zou jij graag willen horen?
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je

0: Thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een kwantumprijs.
1: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Annemiekes A-lunch.

0: Somebody That I Used To Know aan het begin van weer een editie van... Ja, zeker die van 13 juli. En dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken van 13 juli 2026. De dag dat in Amsterdam een grote buitententoonstelling plaatsvindt... ter gelegenheid van het herdenkingsjaar 75 jaar Molukkers in Amsterdam. In Rotterdam wordt de deportatie van de Joodse Rotterdammers... tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er zijn toespraken van onder andere de burgemeester Carola Schouten. En we hangen de slingers op voor Arnold Schwarzenegger. Vandaag wordt hij 79 jaar... I want your boots, your clothes. Ach, ik ga Terminator 2 weer kijken vandaag. Heerlijk. Twee Nederlandse voetbalclubs die komen in actie in de voorrondes voor Europees voetbal. Je kunt bij ons weer een A-lunch wandklok winnen in het spel. Weer wat wijzers. En natuurlijk heel veel fijne muziek. Wat wil jij horen? Misschien wel zo'n liedje waarvan je denkt... ja, zo lang niet meer op de radio gehoord... maar ik wil het gewoon met heel Nederland delen. Dan ben je van harte welkom in de app.
1: 3 is voor jou.
0: En we zochten vandaag liedjes over vriendschap... vanwege de internationale dag van de vriendschap. Roos, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Tim.
0: Laat ik meteen even een hele zware vraag stellen. Wat betekent vriendschap voor jou?
2: Oh, ja. Ik denk vooral samen goed kunnen lachen.
0: Ja, oh, dat vind ik een goeie eigenlijk. Want je zou misschien verwachten dat je zou zeggen... dat je altijd voor elkaar klaar staat enzovoorts. Maar met elkaar lachen is eigenlijk het allerhoogste goed, vind je ook niet?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, en hebben.
0: Heb je mensen om je heen waar je mee kunt lachen? Voldoende mensen?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Zeker.
0: Oké, okay, goed. Ja. Hey Roos, welk liedje over vriendschap had jij in je hoofd zitten?
2: Ik dacht aan Our Friend Electric van de Tubeway Army.
0: Oh, ja, met Gary Numan, daar valt niet zoveel mee te lachen. Die man is bloedserieus wat dat betreft. Maar die maakt wel prachtige muziek. En volgens mij binnenkort in Nederland toch ook?
2: Ja, klopt. Aanstaande maandag in Paradiso. En daar ga ik ook naar
0: heen. Ik had zo vaak vermoeden dat je al kaartjes had, ja. Wat goed zeg. Ja. Ik ga hem voor je draaien. Dankjewel, Roos.
2: Dank je.
0: Tubiari, Our Friends Electric. NPO Radio 2.

54 Ultra. And Talk to You. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar het doet me ergens aan denken. Dit lekkere sfeertje van dit nummer doet me heel erg denken aan... weet je nog? Music Sounds Better With You. Dus niet precies hetzelfde, maar wel die ontspannen, rollende house groove en zo. Dus daar doet me heel erg aan denken. Het is tijd om even rustig aan te doen. Met die prachtige muziek van een band waar je misschien nog nooit van hebt gehoord, maar die in elk geval heel veel andere bands heeft geïnspireerd. Ik heb het over Big Star. Dit is het schitterende 13 op NPO Radio.

0: als je nu met het warme weer over de zee tuurt, dan lijkt het tot 2000 nog heel ver weg. Maar ik krijg een mooi berichtje binnen van Jan Jaap. Die zegt, ach, ik pleit ervoor om hem in de top 2000 te krijgen. Het is nooit gelukt. Schrijf het even op een bierviltje. Of op de muur, of op je hand, waar je ook maar bent. Big Star 13 moet volgend jaar, wat zeg ik dit jaar, gewoon in de top 2000.
1: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
2: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.
3: Doorstelling.

0: Hoezo?
1: Hij is niet zomaar.
2: Radio Reloj.
0: Ik nog nooit.
2: 5 de la mañana.
3: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
0: En was het op een hagelwit strand ook?
4: Nee, dat was in een radiostudio. Oh. En ik had er ook eentje meegenomen voor Giel.
0: Ja.
4: Giel Beelen, daar zat ik toen. En bij kokosnoot weet je niet of hij nog goed is van binnen. En die van mij was nog goed.
0: En die van Giel niet?
4: Nee.
0: Oh, dat is het. Het is 12:30, tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Joris Stubenitski.
4: In Spanje mogen tienduizenden evacuees weer terug naar huis. De Spaanse premier Sanchez heeft een noodtoestand vanwege natuurbranden in de regio's Avila en Madrid beëindigd, want de situatie is verbeterd. En in Frankrijk mogen meer dan 80.000 evacuees weer terug. Drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België heeft hij 14 jaar cel gekregen voor drugshandel. Er ligt inmiddels een stapel aan celstraffen voor de voortvluchtige drugscrimineel, met in totaal meer dan 100 jaar gevangenisstraf. In Polen is in de buurt van een dorpje in het oosten van het land een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Mogelijk is er een Russische kruisraket ingeslagen die voor Oekraïne was bedoeld. En 60 Nederlandse atleten gaan naar het EK Atletiek in Birmingham. Het zijn 28 vrouwen en 32 mannen. Onder wie Femke Broedersbol, kogelstootster Jessica Schilder en hordeloopster Nadine Visser.
5: Weer.
4: Later vanmiddag in het oosten en zuidoosten wat regen. Het wordt maximaal 33 graden. Morgen wat minder warm en op meer plaatsen enkele buien.
0: Dankjewel.
5: Verkeer.
0: Met Dennis Mooij bij de ANWB.
6: Er staat 20 kilometer file. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij De Lutte 10 minuten vertraging. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland doe je voor de grens bij Zevenaar er 20 minuten langer over. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug is het oponthoud een kwartier. Dat komt door werkzaamheden. En er is een ongeluk gebeurd op de N48, de weg Omme-Hogeveen. De weg is in beide richtingen dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Richting Hogeveen volg je de omleidingsroute U54. En richting Omme volg je de borden U55.
0: Dankjewel. Misschien dat je je oerseks en non-zicht dan kunt aanvragen.

0: deze relaxte donderdagmiddag van NPO Radio 2. Annemiekes Alunch met muziek die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Ideeën zijn van harte welkom in de NPO Luisterapp. En Marianne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij wist me wel een beetje te overtuigen, zeg ik in alle eerlijkheid. Want we hebben allebei dezelfde voorliefde voor één band.
1: Oké,
0: ja,
1: mooi zo.
0: Ja. Zeg maar, waar ben je nogal fan van?
1: Total. En volgens mij zijn wij ook op dezelfde dag jaar. Misschien dat het daaraan ligt.
0: Is dat zo? Wanneer ben jij jarig dan, Marianne?
1: 11 juni.
0: Bam! Hoppakee! Je hebt helemaal gelijk, ja. Zeg maar, wanneer heb jij Toto gezien live?
1: Nou ja, het laatste verleden jaar februari natuurlijk, hè. In Gelderdoom, Arnhem.
0: Ja, daar was ik dus niet bij. Ik vond het heel jammer dat het een voorprogramma was namelijk. Of was het...
1: Het was hè.
0: Ja, ja.
1: Maar het was niet slecht, hoor.
0: Nee. Ik had moeten gaan. Ik had moeten gaan gewoon ook. Ik heb ze regelmatig gezien, dus ik ben... Maar hoe lang ken je ze al?
1: Ja, kennen. Ja. Eigenlijk heb ik zo ontdekt de 87 of zoiets was dat.
0: Oh ja.
1: Daarvoor was ik te jong gewoon. Ja, het is een beetje bijna... Maar ik ben toen in Zico geweest, een paar jaar geleden. Ja, toen kwam hele liefde weer terug. Ik ben altijd al een beetje fan van Steve Lukather geweest.
0: Ja.
1: Ja, het was weer helemaal terug natuurlijk, hè.
0: Ja, ik snap het heel goed. Wat een persoonlijkheid en wat een verschijning op het podium ook. Met die enorme bos grijze haren inmiddels, hè.
1: Ja. Inmiddels wel, ja. Hij heeft gestopt eindelijk met zijn haar te kleuren.
0: Ja, dat heeft hij goed gedaan. En gestopt met drinken. Hij heeft allemaal goede dingen gedaan. Zeg,
1: hij heeft heel veel goede dingen gedaan, ja.
0: Wat wil je graag horen van Toto?
1: Nou, Don't Change My Heart. Die hoor je eigenlijk nooit op de radio.
0: Nee.
1: Dat is wel een lekker nummer. Je moet nagaan, je zit allemaal op Gelderdoom. En ik had een week wat vervelende tijd achter de rug. En dit nummer begint en iedereen zingt mee. Ja, en met Steve natuurlijk. Met
0: Alf
1: en de grijze haren. Ja, en het is ook, als je de LP ook hoort. Het laatste LP waar Jeff Carroll op speelde. En
0: de drummer, echt, ja.
1: Ja, ik weet niet of jij het herkent, maar het is echt een Jeff Carroll drummetje wat erachter zit.
0: Ja, joh, dat is sowieso die hele plaat Kingdom of Desire is echt eentje om van te snoepen. Ik ga hem draaien voor je. Dankjewel dat we even konden nerden op de vierkante meter over Toto. En dankjewel voor het aanvragen van deze track.
1: Ja, graag gedaan.
0: Don't Say My Heart, dit is, zo moet je het zeggen, Toto, NPO Radio 2.

0: Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson. Straks dan geven we weer een lunchklok weg. Nou ja, geven weg. Dat kun je verdienen.
1: Weer wat wijzers.
0: In het spelletje Weer wat wijzers. Dan krijg je 3 vragen die echt overal over kunnen gaan. En die antwoorden die leiden je naar een band of artiest. Maar zoals iedere keer hebben we ook even een selectievraag. En die gaat als volgt. Welke Amerikaanse stad staat bekend als Sin City? Dus welke Amerikaanse stad staat bekend als Sin City? Nou, als je dat even doorgeeft met de NPO Luisterapp, kan het zomaar zijn dat we je selecteren voor het spelletje Weer wat wijzers.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
0: Dit is Novastar met Today.

0: mij als ze naar de gemeente belde of zo voor een vraag, wordt ze verwacht met Rod Stewart. Is that you, Rod? Is that you? Dat is hetzelfde stemgeluid, toch? Kim Korn en Betty Davis Eyes. Zometeen weer wat wijzend. Muziek van Simple Minds hoor je ook nog.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.

0: opwarmen en genieten maar.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.

0: Bank of the Free.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: 1 uur geweest. Tijd voor het allerlaatste nieuws. Dat hoor je van Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
7: Hey Tim, goedemiddag. Goed nieuws voor meer dan 84.000 Fransen die door de natuurbranden werden geëvacueerd. Ze mogen weer terug naar huis. Dat zeggen de autoriteiten in het gebied rond Bordeaux. De schade is enorm, maar de situatie is nu dus genoeg onder controle. Veel mensen mogen weer terug. Het gaat wel onder strenge voorwaarden, zegt correspondent Saskia Houtuin.
8: Het is onder de voorwaarden dat bewoners hun telefoon goed in de gaten houden voor het geval er weer een FR-alert, het Franse NL-alert, uitgaat en er opnieuw eventueel moet worden geëvacueerd. Ook dat ze meewerken met de autoriteiten, mocht het geval zijn. En dat ze ook een vluchttas klaar hebben staan voor het geval ze toch weer weg moeten.
7: Sinds de branden rond Bordeaux begonnen, moesten meer dan 220.000 mensen hun huis of vakantiebestemming verlaten. Drugscrimineel Bolle Jos is weer veroordeeld. In België krijgt hij dit keer 14 jaar voor drugshandel en was betrokken bij de smokkel van duizenden kilo's drugs via de haven van Antwerpen. De crimineel is bij verstek veroordeeld, want hij was niet aanwezig bij de zaak. Vermoedelijk zit hij in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. Er is opnieuw een exotische rivierkreeft in Nederland gevonden. Er zijn nu 8 soorten geteld, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort heet de Calicot-rivierkreeft. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en veroorzaken veel schade aan de natuur. Een topoverleg vandaag bij de Europese voetbalbond UEFA. Ze zijn niet te spreken over een plan van de FIFA om de commerciële rechten voor het WK te verkopen. Ook de KNVB is niet blij met het plan. Ondanks de kritiek blijft FIFA-baas Infantino achter het idee staan. Hij claimt dat het geld dat wordt verdiend met de verkoop wordt gebruikt voor de ontwikkeling van kleine voetballanden.
9: So the benefits of sustained investments, they are already visible. A decade of raising support helped nations like Cabo Verde, Curaçao, Jordan, Uzbekistan reach de FIFA World Cup for the very first time.
7: Hij noemt als voorbeeld landen als Kaapverdië, Curaçao, Jordanië en Oezbekistan die dit jaar voor het eerst aan het WK meededen. Het weer in het oosten en zuidoosten vanmiddag wat regen. Het wordt 26 tot 33 graden. Morgen ongeveer 30 graden en op meer plaatsen wat buien.
6: Gaan we naar de ANWB. Daar zit Dennis mooi op dit moment. Dennis, waar staat het stil?
10: Nou, onder andere aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de grensovergang heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Dat komt door werkzaamheden. En de N48 Ommen-Hogeveen. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de weg voor de rest van de middag in beide richtingen dicht. Richting Hogeveen volg je de omleidingsroute U54. En richting Ommen volg je de bordjes U55.
11: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning.

0: Kijk alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wauw.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Vanaf 4 uur vanmiddag hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Annemiekes A-lunch.

0: so clear. Jack Johnson. En Upside Down.
1: Weer wat wijzers.
0: Oh, die Upside Down, dan moet ik meteen weer denken aan Stranger Things. Ach, toen we weer echt verlangen naar die serie. Wat was dat genieten, zeg. Het is tijd voor Weer wat wijzers. Het spelletje dat we spelen vandaag met Ernst Lindhout. Ernst, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ernst, voordat we zo meteen gaan beginnen met Weer wat wijzers, wil ik eerst van jou weten, wat is het antwoord op de selectievraag? Oftewel, welke Amerikaanse stad staat bekend als Sin City?
2: Ja, als de stad waar ik getrouwd ben op 1 januari 2019.
0: Oh?
2: Las Vegas.
0: Hé, hey, moet je me even uitleggen, is het dan geldig eigenlijk als je daar trouwt? Hoe zit het ook alweer? Ja. Oh, dat is geldig, oké. Okay,
2: ja, het is geldig en je kan er niet trouwen als je helemaal lam bent en zo. Je kunt het dan...
0: Ik weet nog, in de serie Friends gebeurde dat Ross en Rachel, die gingen toen trouwen. Die waren hartstikke bezopen. En die gingen toen trouwen in Las Vegas. En toen gold het in die serie in elk geval wel. Jij was nuchter. Waar ben jij getrouwd?
2: Ja, in Las Vegas.
0: Ja, dat begrijp ik, maar waar ergens in Las Vegas?
2: Hoe heet dat ding? Dat was de Graceland Wedding Chapel.
0: Oh joh, met een echt zo'n nep Elvis erbij.
2: Nee, zonder Elvis. Okay. Want Elvis was $300 per liedje.
0: En dat vond je zelf voor je huwelijk vond je dat te veel?
2: Ja, dat vonden we iets te veel. Want het is, deze ligt vlak bij de pawnshop van dat zo'n tv-programma.
0: Ja, natuurlijk. Oh, wat gaaf dat je daar bent geweest, joh. Nou, wat mooi. Zeg, ik ga het spel met jou spelen. Je weet hoe het werkt. Ik stel 3 vragen en die antwoorden die leiden dan uiteindelijk naar een band of een artiest. Ja. Ik wil nog 1 ding van je weten. Heb je een beetje hulp om je heen of ben je helemaal in je eentje?
2: Nee, ik zit helemaal alleen.
0: Oké, nou, dan zou het zo kunnen zijn dat we je een beetje helpen. We beginnen met vraag 1. Maak het spreekwoord af. Als je iets doet, puntje, puntje, puntje, dan doe je het met hart en...
2: ziel.
0: Als ik goed hart en ziel. Vraag 2. Hoe heet het bekende stadion in Amsterdam, de thuisbasis van voetbalclub Ajax?
2: Sta Arena. Oh nee, Johan Cruijff Arena.
0: Helemaal goed, Johan Cruijff Arena. En vraag 3. Welk merk snoep is ook de naam van een planeet?
2: Mars.
0: Mars. Nou, gaan we puzzelen, zou ik zeggen.
2: Ja, dat is een goeie.
0: Ja, ik hoor wel kraak in jouw hoofd. Het is super makkelijk. Er wordt hier echt om me heen gekeken. Van, joh, dit moet je weten. Ja, ik wil geen druk leggen verder, maar... Oké, okay, we gaan de antwoord even met je doornemen. Stadion. Ja.
2: Stadion.
0: Ja. En Mars heb jij. En hart en ziel. Ziel, ja.
2: Sol.
0: Ja.
2: Iets met sol.
0: Ja. Ja. Mars, sol. Kom op.
2: Nee, ja, nee.
0: Nou, je mag een gokje wagen nog, hè? Noem iets!
2: Ja, noem iets. Soul Planet, maar dat bestaat helemaal niet.
0: Soul Planet. Als ik ooit een band ga beginnen, dan gaat het Soul Planet heten. We gaan even ondertussen iemand anders bellen die het misschien goed heeft. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het meedoen. En tot de volgende keer.
2: Oké.

0: doen.
1: Ja, sorry hoor, maar het is wel een wanklok. Hè?
2: Weer wat wijzers. Ja.
1: Het is niet zo dat ik nu een reis naar Ibiza weggeef. Het is een fucking wandklok. Weet je wat dat kost? Dat vind ik dat ik ook een beetje streng mag zijn natuurlijk. Hè? Een spelletje weer wat wijzers. Ik werd net niet geraden, maar Timo denkt het wel te weten. Timo, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Tim.
1: Hallo. Timo, waar zit je ergens?
3: Ik zit bij Binnik.
1: Oké, okay. Nee, goed. Je donker alsof je op de maan zat, maar dit klinkt alweer een stuk dichterbij. Dat is heel prettig. Zullen we even de antwoorden maar even doornemen?
3: Ja.
1: Oké, okay, komen ze nog een keer. De allereerste vraag gelijk als volgt. Maak het spreekwoord af als je iets doet met je hart en puntje, puntje, puntje.
3: Ziel.
1: Nou, soul, inderdaad. Dan vraag 2. Hoe heet het bekende stadion in Amsterdam van Ajax? Het was Johan Cruijff. Ja, had je ook. Oké. Okay. En vraag 3. Welke snoep is ook een naam van de planeet?
3: Mars.
1: Mars, hoppakee. Nou, en toen zei jij...
3: Bruno Mars. Oh!
1: Want ziel verwijst naar All My Soul. Johan Cruijff Arena, daar heeft hij gespeeld. En Mars, dat is zijn achternaam. En Las Vegas, weet je die ook eigenlijk?
3: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee, hij heeft daar een tijd geleden een eigen straatnaam gekregen.
3: Oh!
1: Ja, dat moet je ook maar weten natuurlijk. Gefeliciteerd, dat betekent dat jij een wandklok hebt gewonnen.
3: Ja.
1: Dan kun je precies zien hoe laat het is. Fijn hè?
3: Ja.

0: donderdagmiddag. Sef en de laatste zomer. Wat als dit de laatste zou zijn? Welke zorgen zet je aan de kant? En wat zou je doen? Dat is de vraag die hij jou stelt.
1: Deze hele week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
2: Maar bij Chateau Neuf du Pape.
3: Wat mij de meest bezighoudt is... ik heb mijn sleutel niet gegeven. En ze maken wel alles open.
2: Hoe kan het eigenlijk dat Ruud zijn sleutel niet heeft hoeven geven om de motorkap open te maken?
4: Omdat de auto nog open stond.
2: Haha! Zo goed voorbereid de hele reis.
1: Meer Ruud du Soleil hoor je vanmiddag vanaf 4 uur op NPO Radio 2.

0: Eros Ramazzotti.
1: Verkeer.
0: We gaan naar Dennis Mooij van de ANWB. Waar staat het stil, Danny?
2: Nou, onder andere op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug door werkzaamheden. En daardoor ook viel op de A17 vanuit Roosendaal bij Moerdijk. A29 naar Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en Numansdorp, duurde er een klein kwartiertje langer over. En een bermbrand op de A50 van Arnhem naar Os zorgt tussen Renkum en knooppunt Valburg voor 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Vrachtwagen met pech op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot ben je ook 20 minuten langer onderweg. En de N48 Omme Hogeveen is in beide richtingen voor de rest van de middag dicht. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Dat komt door een ongeluk. Richting Hogeveen volg je de omleidingsroute U54. En richting Omme volg je de bordjes U55.
0: Dankjewel. Hoi. Dat is meteen een goede kop. Maar eerst de tijd voor het serieus nieuws. Dat hoor je van Joris Stubenitski.
3: Ebola verspreidt zich snel in Congo. Het dodental is nu de 1500 gepasseerd. Er zijn op dit moment ongeveer 800 mensen als besmet geregistreerd. En ruim 600 mensen zijn ervan genezen. Bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een busje is vanochtend een dode gevallen op de provinciale weg tussen Balkbrug en Zuidwolde. In het busje zaten nog 6 anderen. Die zijn zwaar gewond naar verschillende ziekenhuizen gebracht. En er is een onaangekondigd boerenprotest bezig op de A35 bij Almelo. Bij het protest zijn tientallen trekkers betrokken.
1: Weer.
3: Vanuit Brabant en Limburg trekken vanmiddag buien naar het oosten van het land. Op andere plekken wolken en zon. Het wordt vanmiddag 24 tot 32 graden. Morgen af en toe zon, enkele buien en een paar graden minder warm.
4: Goeie kop.
0: En dan een bericht voor een goede kop, Joeri.
3: Nou, ze zijn opgelucht in het Canadese kustplaatsje St. Mary's. Al tientallen jaren komt er een penetrante lucht uit de visfabriek, maar de afgelopen jaren is het wel veel erger geworden. De fabriek wordt niet meer gebruikt en is in rap tempo aan het vervallen. Dat is best vervelend, aangezien er nog 110 opslagtanks met rottende vis zou staan.
0: Oh.
3: Een inwoner zegt: probeer de ergste geur van rottende vis voor te stellen en dat keer 100. Inwoners van St. Mary's moesten er flink voor lobbyen, maar deze week beginnen dan eindelijk de opruimwerkzaamheden.
0: Ah, oké. Mm-hmm. Heb jij een goede kop alvast? Ja, hè? Ja.
3: Bewoners genieten van elke dag zonder vislucht. Carper Jam.
0: Oh, die kan echt niet.
3: Nee, die is heel slecht.
0: Die is zo slecht, maar dat die zo goed is. Probeer hier maar eens overheen te gaan. Goed, we gaan naar producer Bart Geurts van de show. Wat had jij bedacht?
5: Ja, een goede kop. Ja, vist ik het maar.
0: Mooi. Ja. Bewoners zeiden het graad niet.

En Rufus. En Ain't Nobody op NPO Radio 2. Waarin we bezig zijn met de goede kop. Net het bericht van Yuri in het nieuws. En een kustplaatje in Canada. St. Mary's wordt een visfabriek gesloten. De inwoners die zijn opgelucht na jaren van enorme stankoverlast. Er liggen nog 110 opslagtanks met rottende viszout die opgeruimd moet worden. En volgens een bewoner is het de ergste geur van rottende vis. En dan keer 100. Dus stel je gewoon even... Nou goed, het is nu aan de lunch, zit smakelijk. Een berichtje van Paul die zegt... Je zal maar moeten afbreken. Heel goed. Patrick die zegt... Rotte visgeur, daar vind ik wat van. Heel goed bedacht. En Roy... Zitten jullie nu weer naar goede koppen te vissen? Ja, allemaal goede ideeën voor de kop. Maar de echte goede kop zit er nog niet bij. Dus doe je best, stuur hem in met de NPO Luister-app... en kom in de galerij der goede koppen terecht.

0: heeft me net iets ingefluisterd dat hier niet Paul Gabbering in het gebouw rondloopt, maar Jeroen van Inkel. Echt waar, die hoor je zo meteen na 2 uur.
1: Goeie kop.
0: Maar eerst nog eventjes de goeie kop. Berichtje van Jury net in het nieuws. In het kustplaatsje in Canada wordt een visfabriek gesloten. Waarom? Nou, de inwoners die zijn opgelucht na jaren van een gigantische stankoverlast. Er liggen nog wel 110 opslagtanks met rottende vissaus die opgeruimd moet worden. Volgens een inwoner is het echt de ergste geur van rottende vis. En dan keer 100. Nou, gelukkig wordt het nu opgelost. Hugo die zegt, Canadees dorp kan zich nu eindelijk weer fortonijnen. Ik vind deze lastig. Bart, jij kan het beter.
2: Vertonijnen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Roy die zegt, bewoners zijn blij dat er eindelijk een oplossing vis. Al kwam die wel uit onverwachte snoek. Ja hoor. Luc die zegt, gemeenteraad is stankprobleem eindelijk... Je voelde hem al aankomen. De baars. Ja hoor. Even kijken. Peter zegt, frisse lucht in Canadees dorp. Kunnen ze wel schubben? Ja hoor. Maar Imke, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, je mag trots zijn op jouw kop hoor, vind ik.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, want wat is jouw goede kop bij dit bericht?
3: Een goede kop is, voor elk probleem is een oplossing.
0: Voor elk probleem is er een oplossing. Ik vind hem goed. Stuur jij even jouw mooie kop deze kant op?
3: Ja, dat ga ik doen.
0: Dankjewel. Alexis, Never Tear Us Apart. NPO Radio.

0: Never Tear Us Apart. Het moet 1993 zijn geweest. Ik luisterde naar de radio. Ik deed eigenlijk vrijwel niets anders. En ik hoorde daar Jeroen van Inkel met Rinkel de Kinkel. En die draaide toen mijn grote held, mijn absolute favoriete artiest, Paul McCartney. Met Hope of Deliverance.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Dat is lang geleden.
0: Dat is lang geleden, maar je draaide niet helemaal. Dus ik zat dus klaar, want ik had geen geld om een cd's te kopen. Ik was een heel jong, 11 jaar. Ja, je voelde hem al aankomen natuurlijk.
1: Je zat op te nemen.
0: Was je zat op te nemen, Jeroen. En het liedje was er geen minuut onderweg. En jij kapt hem af.
1: Oh.
0: Door te zeggen, dat was Paul McCartney in de akoestische versie.
1: Oh.
0: Om vervolgens te starten. Ken je deze nog?
1: Ja.
0: If I Ever Fall In Love.
1: Help me even. Want ik,
0: Dat was Shy. Dat was zo'n R&B groepje.
1: Oh, ja.
0: Maar die draaide je, want waarschijnlijk had je te weinig tijd. En die wilde je helemaal draaien.
1: Waarschijnlijk wel, ja. Dus jij was, dat vond je geen goed idee.
0: Nee. Dus ik luisterde en ik hoor dan een keer... gewoon echt, ik heb het jarenlang op mijn tape gehad. Dus nou ga ik een minuut van jouw zendtijd afsnoepen. Oh, maar dan ga ik wel de hele versie draaien van Hope of Deliverance.
1: Dat vind ik eigenlijk wel prima.
0: Okay,
1: ja, hoor. Kan ik heel goed mee leven.
0: Deal gesloten. Ja.

0: beetje een lange plaat is dit wel. Het zijn een beetje, kan niet. Misschien afgestopt. Afronden.
1: Oké.
0: Okay.
1: Oké.
0: Okay. Oh, wat een goede plaat. Ik moet meteen erachteraan. Ster.
2: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning?

0: bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
1: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Leuke verrassing onderweg voor je van de Alanis Morissette. En zo werd het 2 uur precies in het prachtig mooie Nederland. Joris Stubenitski, wat gebeurt er in de wereld?
5: Nou, het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim, zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen. Mogelijk gaat het om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne. Er zit nu een grote krater in het land. De Nederlandse economie lijkt zich maar weinig aan te trekken van alle onrust in de wereld. Het afgelopen kwartaal was er een groei van 0,4%. En dat is best bijzonder, zegt economieredacteur Ruben Egg.
6: Op zijn zachtst gezegd opmerkelijk in een wereld die zo onrustig is. Het is vooral de handel die de economie trekt. Dus ook daar merken we niets van al die onrust. En vooral ook wij zelf, consumenten. We geven het geld uit aan voedings- en genotsmiddelen. En vooral de horeca die profiteert daarvan. En we geven het geld ook uit aan nieuwe auto's.
5: Het CBS hield rekening met minder groei of zelfs een krimp. In de Spaanse enclave Ceuta is de afgelopen dagen een recordaantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko. De lokale autoriteiten zijn overrompeld door dat hoge aantal. Correspondent Samira Jadir weet wel waarom er nu zoveel mensen de zwemtocht wagen.
7: In de zomer zien we vaker dat mensen de oversteek wagen, omdat het weer goed is en de zee is dan wat rustiger. Mogelijk speelt ook een recente uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof mee. Daardoor kunnen mensen die zwemmend Ceuta bereiken niet zomaar direct worden teruggestuurd naar Marokko. Maar onder Marokkaanse jongeren speelt er ook gewoon iets anders mee. Veel van hen zeggen weinig perspectief te hebben op werk en een goede toekomst.
5: Het is een flinke zwemtocht. Op sommige plaatsen is het enkele honderden meters, maar mensen zwemmen soms ook kilometers. Er staan daar sterke stromingen, waardoor niet iedereen de tocht overleeft. Afgelopen jaar vielen er al zeker 60 doden. En turnster Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau op het EK. Sinds de Spelen van Parijs van 2 jaar geleden kwam ze internationaal niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Haar zus Lieke Wevers is wel gestopt met turnen. Het weer volop zon, maar vanuit het zuiden wel meer bewolking en ook regen. Het wordt maximaal 33 graden. Morgen overal kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 22 tot 30 graden.
4: Je hebt vaak mooie woorden in je bulletin zitten, Juri.
5: Oké, dankjewel.
4: Mooie woorden dat ik denk, wauw, dat is echt... Voor vandaag wil ik het even uitlichten. Het woord vluchttas.
5: Een vluchttas?
4: Ja. Het zat in een bulletin volgens mij een uurtje geleden. Ging over die branden, dat ja, mensen dan...
5: Die moet je apart hebben staan, voor het geval dat.
4: Ja, een vluchttas. En met hoognodige spullen en zo, dat je meteen kan pakken als het huis eventueel bedreigd wordt.
5: Tandenborsteltje, schoon onderbroek. Ja.
4: Ik sta wel te denken, als ik dat aan mijn vrouw vraag, dan worden het 3 koffers. Dat weet ik wel. een tas zit er niet bij. We gaan even naar Rijn. Want Rijn Baardman zit bij de ANWB. Wat gebeurt er op de wegen, Rijn?
8: Nou, onder andere een wegafsluiting. De N48 om Hogeveen is door een ongeluk in beide richtingen dicht. Tussen Zuidwolde en Dedemsvaart wordt het verkeer lokaal omgeleid. Op de A16 staat file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Hier heb je 10 minuten oponthoud. En dan nog de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot staat een vrachtwagen met pech. Op de rechte rijstrook, die is daardoor gesloten. En de vertraging loopt op tot 25 minuten.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Kom maar, ja, ja, ja.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: onwillekeurig denken aan die beelden van acteur John Hamm uit de serie Neighbors and Friends, die op dit nummer dan helemaal uit zijn dak staat te gaan met een slokje te veel op. Ik probeer dat even na te doen. Dat is heel raar. Ik denk dat ik kreeg van mijn horloge een melding. Ben je gevallen? Het was waarschijnlijk iets te wilde bewegingen. Maar het was wel een prachtig mooi uitkomen. Komen daar. Turn the lights off. De Litouwse Justy, die schrijft geschiedenis. Want is de meest succesvolle vrouwelijke DJ in de top 40 aller tijden. 23 jaar is ze. En ze komt dus uit Litouwen. Op een gegeven moment besloot zij, ik ga naar Denemarken toe om daar aan haar EDM-carrière te bouwen. Electronic Dance Music betekent dat, mocht je het niet weten. En dat lukt aardig. Mede dankzij deze geweldige remake die zij losgelaten heeft op de wereldbevolking. Oké. Dames en heren, jongens en meisjes. Paul Rabbering is even een dagje vrij. Vandaar dat ik hier mag zitten. En daar ben ik zeer blij om. Ik ga heel erg mijn best doen. Maar ik kan natuurlijk onmogelijk tippen aan Paul zelf. Want Paul is natuurlijk, bottom line, A, de beste disjockey bij Radio 2. En B, de knapste disjockey bij Radio 2. En ik weet niet, dat vind ik gewoon. Dus dat wordt heel lastig om hem in te vallen, waar te nemen. Maar we nemen straks een duik in de hitlijsten van toen jij 14 was. En er valt uiteraard ook nog iets te winnen. En we gaan het gewoon gezellig maken en leuke dingen doen.
1: Ja, het is echt de tijd om met bloemen en kruiden aan de slag te gaan.
0: Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is om die balans te vinden tussen ons en moeder aarde. Hey, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ja, hallo daar.
2: Mr. Winkle, Hank Hankel.
3: Right here, right now.
4: Please welcome,
3: Jeroen Van Inkel.

0: Nieuws.
1: Voorafgaande aan het overnemen van de show van Paul heb ik natuurlijk mijn huiswerk gedaan. En ik heb gekeken wat ik allemaal ga draaien. Toen kwam ik dus een artiest tegen en die heet Mel. Dat vind ik zo geinig, want als ik dan graaf in mijn geheugen... Er zijn niet zoveel mensen die zo heten. De eerste die bij mij naar boven komt is deze Mel. Die... Melly Mel is dit. Samen met Grandmaster Flash. En het verhaal gaat zo... White Lights. Een nummer over het Colombiaanse vijfpoeder. En daar hebben ze echt een heel nummer over volgezongen. En dat was prachtig. Maar die heet dus ook Mel. Want ik ga het hebben over iets wat je misschien ook al bij Emily in de Avond gehoord hebt. De Nederlandse singer-songwriters Feline en Mel. Daar is ze. Werkt al eerder samen. Dat viel eigenlijk zo goed dat ze dat nu weer in hebben opgepakt. Ze hebben de handen weer in één geslagen. En dat resulteerde in het fijne Remember Us. Remember Us. Je kent hem misschien wel. De Nederlandse versie van Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Zo zou je het kunnen noemen. Dus dames en heren, maak de stage vrij. Dit is Remember Us.

0: Het is wel lekker als je Italiaanse plaat af mag konden. Senza una donna, Sugra Fornaciari. En je hoorde ook Paul Young nog. Even starten. De vormgeving voor de ANBB. Rijn Baartmans, wat gebeurt er allemaal op de wegen?
1: Onder andere de N48 om Hogeveen. Die is dicht tot 6 uur vanavond in beide richtingen. Tussen Zuidwolde en Dedemsvaart is een omleidingsroute ingesteld. Er zijn werkzaamheden op de Moerdijkbrug en daarom rijdt het onder andere langzaam op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat een kwartier vertraging. En dan tot slot nog de A58 richting Eindhoven. Daar staat een kapotte vrachtauto tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten.
0: 14:31, Juris Stubinitsky, wat gebeurt er in de wereld?
2: De Spaanse autoriteiten op de enclave Ceuta roepen de hulp van het leger in. Ceuta ligt tegen Marokko aan en wordt vandaag overrompeld door migranten. Die komen zwemmend en inmiddels ook zonder toestemming lopend het Spaanse grondgebied in. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer terug naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en het weer is de komende dagen gunstiger. Bij een zwaar verkeersongeluk bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. En salsa is populair. Niet alleen in dansscholen zien ze steeds meer mensen die les nemen, maar ook op straat wordt meer salsa gedanst. Een verslaggever van NH Nieuws doet mee aan de hype.
3: Wat moet ik doen nu?
4: Ja, we gaan even de mambo basispas verder oppakken. Stap naar achter, terug, links voor. Ja, het geeft je gewoon een positief gevoel.
3: Volgens mij is het niet eens mogelijk om chagrijnig de salsa te dansen.
4: Nee, salsa is echt een vrolijke en een tropische, heel gezellige muziek. En dan zeker in deze tropische temperaturen. Dan kan je gewoon niet depressief zijn.
2: Nee, en, eerder deze week bleek ook nog eens uit onderzoek van Oxford University dat salsa muziek helpt tegen depressies.
0: Dan even een kort stukje salsa ook nog.
5: Everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody.
0: Het hele stuk blijer.
2: Ja,
0: jij ook, het begint te lachen.
2: Laten we dit naar elk bulletin gewoon.
0: Ja, gezellig.
5: Everybody salsa, salsa,
0: salsa.
2: Het weer dan nog. Vanuit Brabant en Limburg trekken wat buien naar het oosten van het land. Op andere plekken wolken en wat zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen af en toe zon, enkele buien en een paar graden minder warm.
0: Oh, zo'n grote eer dat ik mag invallen voor de grote paal.

0: Ja. Ik zou vertellen, ik heb ooit op de veranda gezeten van het huis van Bob Marley. Want dat is nog steeds een ding. Het staat er nog steeds. Kogelgaten zit nog in de muur van de aanslag op zijn leven. En dan zit je daar op dat balkon of dat terrasachtige situatie. En dan kijk je zo naar dat veldje wat ervoor ligt, waar hij gevoetbald heeft met de Wailers vroeger in lang vervlogen tijden. En dan gaat er wel iets door je heen. Bob Marley, hoorde je? Met Buffalo Soldier.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Top op 14. Ik zeg Paulien van het Westeinde, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat is het belangrijkste wat jij gedaan hebt vanaf het moment dat je vanmorgen wakker werd tot nu?
2: Ik ben naar een bloemenpluktuin geweest.
0: Ajie, juist.
2: En daarna koffie met gebak, ja. Dus dat is altijd goed, denk ik.
0: Een mooie combinatie.
2: Ja.
0: Ja, ja, je kan ook bloemenblaadjes eten, hè? Sommige bloemenblaadjes, toch?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Rozenblaadjes, volgens mij. Kun je die niet eten?
2: Ja, en viooltjes. Ja, ze zijn eetbare bloemen, inderdaad.
0: Ja.
2: Die worden wel gewoon. Ja,
0: heb je wel eens gedaan, of...
2: Ja, maar ik vind het niet zo...
0: Nee, hè? Ja, precies. Ja. Zeg, wanneer ben je geboren, als ik vraag mag?
2: 9 mei 72.
0: Oké. En we gaan naar het jaar dat jij 14 was. Wat luisterde je destijds toen jij 14 was?
2: Nou, ik was toen eigenlijk wel echt fan van Wham.
0: Oh, oké.
2: Ik ben ook naar de film geweest van de week natuurlijk.
0: Ja.
2: In de bioscoop. Dus ik hoop dat er iets van Wham tussen zit. En anders Stevie Wonder, is natuurlijk ook altijd gewoon Elton John.
0: Ja.
2: Dat kan, okay. Kan eigenlijk niet echt fout. Dus als dat erin zit, dan ben ik blij.
0: Ja, dat is... En dat zijn ook de artiesten die je nog herinnert van toen je 14 was.
2: Ja.
0: Toen is het een beetje begonnen. Maar hoe kijk je nu tegen George Michael aan?
2: Ja, ik ben hem daarna toch wel weer gaan waarderen.
0: Ja.
2: Ik heb niet al zijn solo-werk even goed gevonden. Maar ja, als ik nu toch weer die oude nummers hoor, dan vind ik het toch wel echt wel gaaf.
0: Zullen we even kijken wat er toen in de lijst stond?
2: Ja.
0: 9 mei 1986.
3: 5.
0: Dit stond er op 5. Ja. Iemand die zwaar getafeld heeft. Of... Het was een beetje. Weet je nog wie dat waren?
2: Nee, geen idee.
0: Het is, Whistle heette die gasten.
2: Oh.
0: Just Bugging.
2: Ja, dat is niet mijn stijl. Inderdaad.
0: Ja, niet hè? Ik kan je melden, ik was er toen in belangrijke mate verantwoordelijk voor dat het in de hitparade stond. Ik had de plaat helemaal stijf gedraaid. Het was,
2: Kom je uit Nederland dan?
0: Sorry? Nee, ik kwam niet uit Nederland. Nee, Amerikanen volgens mij, uit mijn hoofd. Maar, ja. En ik vond dat... Dat vond ik zo grappig. Dus oké, we gaan even verder met de lijst. Want op
3: 4
0: vonden we deze plaat. Dit herken je natuurlijk wel, Polly.
2: Ja, Queen, ja. Zeker.
0: Wat vind je daarvan?
2: Ja, ik vind het nu al heel goed. Maar destijds had ik een fitty met de broer van een andere Wham-fan. En dat was of Queen of Wham die er hoger in de top 40 stond. Dus dan hadden we altijd een dingetje.
0: Hey, dus een hele andere herinnering inderdaad, zou ik maar zeggen.
2: Ja, maar nu vind ik Queen wel goed. Maar toen was het natuurlijk niks beter dan Wham, dat snap je.
0: Toen jij 14 was, stonden zij op 4 met dit nummer. En dan gaan we naar nummer
3: 3.
0: Daar was deze man te vinden. Dat is wel een goed jaar hoor, met allemaal goede muziek.
2: Ja.
0: Dus, want je weet wie het is?
2: Ja, Prince.
0: Ja, natuurlijk. Prince. And the Revolution. And Kiss. Dank u. Ja. Goed. We zitten er goed in. De lijst zoals die was toen jij 14 jaar was.
3: 2.
0: 2, daar staat... Ja, daar staat hij. Don't you care? Gaat er iets door je heen, nu je dit hoort zo?
2: Oh, ja, ik zie die clip met helemaal in het wit. Helemaal kleding in het wit, dat op de grond zit. Ja.
0: Maar toen had hij volgens mij best wel lang haar ook, hè, nog?
2: Ja, ja.
0: Ja, dat was de fase dat hij lang haar had, ja. Oké. Okay.
2: Ja, dat werd altijd gefeund door zijn zus, want hij was heel spastisch over zijn haar altijd. Dat moest allemaal perfect.
0: Zijn zus, volgens mij heeft zijn zus ook alles geërfd, hè, na zijn dood, toch?
2: Nou, een jaar na hem of zo is die zus ook overleden. Hij heeft nog een andere zus.
0: Oké. Nou, dit was een different corner. George Michael op nummer 2. Toen in de top 4. En dit stond op...
3: 1.
0: Ja, ga even zitten. Hoppa. Ach, wat erg dit. Nee, wat leuk. Sorry. Ja, wat vond je hiervan? Van de...
2: Oh, ja.
0: Cliff and the Young Ones.
2: Nou, hoor ik het weer. Ja. Ja, dat was één keer heel leuk, maar ik kwam er na een tijdje echt mijn neus uit. Nou, ik werd helemaal doodgedraaid.
0: Echt zoveel gedraaid toen. Ik werd helemaal gek van dat nummer. Maar... Fies my soul.
2: Nou ja, en ik was toen ook nog zo jong dat ik het origineel niet kende.
0: Oh, het origineel van Cliff, ja. Dat kende ik ook niet.
2: Ik vond het een rare combi. Die oude man met die mafketels erbij.
0: Ja, dit was een hele rare combi. Ja. Als je die link niet legt, inderdaad. Zeg maar, ik heb wel een beetje het gevoel voor wie jij gaat kiezen.
2: Ja, dat is niet heel moeilijk, denk ik.
0: Nee. Ik start hem maar gewoon. Want ik weet, jij kiest voor George Michael.
2: Ja, ik zit nu ook op een veranda toevallig. Dus dat komt helemaal goed uit.
0: Oh, even lekker genieten. Radiootje wat harder. En terugzwijmelen naar 1986. Toen was jij 14 jaar en toen stond George Michael op nummer 2.

0: Wat?
1: Belangrijkste dingen in je body, in je hele zijn. Dat is je head en je heart. Goed nieuws, ik heb zo meteen een gat van 10 minuten in de playlist. 10 minuten! En die kan jij invullen. Dus je kan aan me doorgeven wat je graag zou willen horen. Misschien wel een heel leuk vergeten liedje of juist een nummer vol energie om je werkdag of juist je vakantiedag goed door te komen. Het is heel simpel. Het enige wat je hoeft te doen is naar de NPO Luister-app te gaan. Het digitale doorgeefluik. En daar jouw favoriete nummer aan mij doorappen. Dan ga ik die zo dadelijk draaien. En dat zal zo zijn rond 10 minuten over. Daarom heet het ook 10 Minute Take Over. Radio 2 nu met jouw Rapid

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Ja, om de liedjes uit te zoeken, kijken we vaak om ons heen, zeg maar, wat we meemaken en welke mensen rondlopen. Gebaseerd op onze nieuwslezer van vandaag gaan we straks draaien Wild Boys van Duran Duran.
5: Nou, dat past helemaal.
4: Helemaal jouw stijl, hè?
5: Ja, dankjewel.
4: Ja, dank voor de inspiratie, Juri. Het is Juri Stubenitski, hij is van het NOS Journaal. Ondertussen is het hoe laat geworden? 3:00. Ja, wat gebeurt er in de wereld allemaal, Juri?
6: Afgelopen dagen zijn er 96 boetes uitgedeeld omdat zware voertuigen toch over de Merwedebrug reden. Zo'n boete kost €500. Rijkswaterstaat heeft bepaald dat vrachtwagens en zware voertuigen er niet overheen mogen, omdat de Merwedebrug minder sterk is dan gedacht. Sinds zaterdag staan er camera's om te controleren of chauffeurs er toch overheen gaan. Niet alleen in Spanje en Frankrijk, maar ook in Griekenland woedt een grote natuurbrand. Op Kreta zijn duizenden mensen geëvacueerd. Correspondent Thijs Kettenis is op Kreta en ziet flinke rookwolken.
7: Het is echt een grote brand. Het front is zo'n 15 kilometer breed. En dat kan zo komen. Die brand kon zo groot worden en die kan nog zo doorgaan vanwege de harde wind. Windkracht 10-11 staat daar. Dat maakt het natuurlijk heel erg lastig om die brand te blussen en onder controle te krijgen. Gisteren kwamen ook twee brandweerlieden om die daar aan het blussen waren. Het is echt een grote brand. Het front is zo'n 15 kilometer breed. En dat kan zo komen. Die brand kon zo groot worden en die kan nog zo doorgaan vanwege de harde wind. Windkracht 10-11 staat daar. Dat maakt het natuurlijk heel erg lastig om die brand te blussen en onder controle te krijgen. Gisteren kwamen ook twee brandweerlieden om die daar aan het blussen waren. Ze raakten ingesloten in hun brandweerwagen.

0: een raket uit Rusland. Die heeft in onbewoond gebied een krater veroorzaakt van 10 meter breed. En ook als het buiten tropisch warm is, dan laten Thijs en Ries uit Alphen gewoon de koeien en kalfjes uit van een boer uit de buurt aan een lijntje. Het is een traditie, zeggen de jongens tegen Omroep Brabant.
1: Ik doe het 1 keer per week, alleen in de vakanties doe ik het meestal 2 of 3 keer. Ik vind het hele mooie, prachtige beesten.
2: Ja, dit zijn daar geweldig. Het is een oud-Hollandse koe.
1: Ja, altijd wel hele leuke reacties van oh, wat leuk. En oh, wat schattig.
3: Ik vind het best leuk.
4: Maar ik schrok wel van toen die begon te loeien.
0: Lakenvelders zijn het dus die ze uitlaten. Dat zijn van die koeien die bruin of zwart zijn met in het midden 1 witte streep. Een soort mergpijpjes.
5: En ze waren wel blij zo te horen ook. Ja. Die worden zeggen wel blij.
0: Flink geloeid.
5: Flink geloeid.
0: Het weer dan vanuit het zuiden, meer bewolking en regen. Het wordt maximaal 33 graden. Morgen overal kans op regen of onweersbuitjes. Dan wordt het 22 tot 30 graden.
5: Bij de ANWB zit Rijn Baardmans. Wat kun je ons melden, Rijn?
6: Nou, schade aan de Benelux-tunnel en dat veroorzaakt de langste vertraging van dit moment. De A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en de Benelux-tunnel ben je 35 minuten langer onderweg. 2 rijstroken zijn er dicht. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de weg gewerkt en wel op de Moerdijkbrug 15 minuten extra. En ook op de A9 zijn wegwerkzaamheden bezig en dat veroorzaakt dan weer file op de A22 richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk doe je er 10 minuten langer over. Tot slot de A58 richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot ben je 20 minuten langer onderweg.
5: Ja, dat vind ik zo profi dat je dan zegt tot slot. Dan weet ik dat je bijna klaar bent.
6: Dat is fijn, hè?
5: Fantastisch rijden. Ja, dankjewel, man.
6: Tot zo.
5: Tot zo. Dat ook heel, zegt ook weer wat over dat je straks weer terugkomt.
6: Ja, ja, zo doen we dat hier.
5: Nou, super, man. Hey, dankjewel. We hebben hier nog een 10-minute takeover. Je kan de macht grijpen, muzikaal. Je hebt nog een paar minuutjes om jouw favoriete nummer in te sturen. Doe het via het digitale doorgeefluik.
7: Ster.
8: Nieuw. De Melanzane Pizza.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Vanaf 4 uur vanmiddag hoor je weer meer van Ruud du Soleil.

0: vrienden, vrienden. Dat was wel heel erg mooi eerder deze maand. Toen stapte Taylor Swift in het huwelijksbootje. En zo ongeveer wat Taylor Swift doet.
1: Hi, I'm Taylor.
0: Ja, hi. Is groot nieuws. En nu zorgt ze er zelfs voor dat haar afval een plekje in mensen hun huis krijgt.
1: Hi, I'm Taylor.
0: Ja, heel fijn. Ik ben Jeroen, aangenaam. Maar dat doet ze niet zelf. Er is dus een kunstenaar in New York. Die was zo slim om het afval van Taylor.
1: Hi, I'm Taylor.
0: Ja, rondom de trouwlocatie mee naar huis te nemen. En dat te verpakken en te verkopen. Heel slim. En binnen 24 uur was het uitverkocht. En dat heeft die gast gewoon duizenden dollars opgeleverd. En ik weet niet of Taylor.
1: Hi, I'm Taylor.
0: Precies, die ook helemaal daarvan op de hoogte was. En heeft gezegd dat mag. Waarschijnlijk niet, hè? Nee. Hebben we nog andere artiesten hier?
2: Jeroen van Inkel, oh, even wachten, even wachten, even wachten, even wachten. Rinkel de kinkel de kinkel.
0: Andreetje, dank je. Pizza. Ja, je hoort. Dit is de show van Paul Rabbering. Er komen alleen maar grote artiesten voorbij. Taylor Swift, had je ook nog net andere een natuurlijk.
3: Dit is Chris Rea. Ja. You're listening to the Jeroen van Inkel Show.
0: Ja, die invalt voor Paul Rabbering, de knapste en beste disjockey van NPO Radio 2. 10 minuten lang jouw favoriet op de radio. Wat wil je graag horen, kan je doorgeven via een bericht, digitale doorgeefluik. Even kijken. Dit is binnengekomen door Dave. En Dave die heeft wel een zomerse smaak. En die gaat ons ongelooflijk.

samba. Hoi Jeroen, ik zou heel graag Sade met Is It A Crime horen. Je hoort deze plaat heel weinig en het is zo'n ontzettend mooi jazzy nummer. Heel goed gevoel krijg ik er altijd van als ik het hoor. Heel graag. Dankjewel. Doeg.

0: emotie met een hoofdletter E. Dankjewel, Monique. Monique die zorgde ervoor dat je Sharday hoorde in... 10-minute takeover. Even iemand bellen. Ja, wat doorgegeven.
1: Hallo, met Connie.
0: Connie, Jeroen van Inkel. Goedemiddag.
1: Hey, hallo Jeroen.
0: Zeg, jij had een wens, een muzikale wens.
1: Dat klopt. Suavemente.
0: Oh, wat een
1: zomer.
0: Ja. Ja, wat doet het met je als je die plaat hoort?
1: Ik was bij... ik word er heel erg blij van. Ik was er vroeger meer en was... Het denk ik op slavernijverleden, jaren geleden. En ik hoopte eigenlijk dat het nummer zou komen. Kwam niet. Ik denk, nou, ik ga naar huis. Ik moet eten koken, man thuis, kind thuis. En ik loop, denk 25, 30 meter daar vandaan. En ineens begint dat nummer. En ik draai me om. En ik ben teruggelopen, meegaan dansen. En toen zeiden die meiden, we moesten zo lachen. En dat was geweldig. Dus, dat doet het met mij. Het laat me letterlijk terugkeren op mijn schreden. Als het komt, dan ga ik meedansen. Dan kun je niet stil blijven staan.

0: sommige stemmen die zijn voor elkaar gemaakt. Onder andere die van Akda, Thomas en de Merk. En zo werd het in deze wereld, in tijd en dimensie, 1532. Ja, we gaan naar het verkeer. ANWB, daar zit Rijn Baardmans. Wat gebeurt er op de wegen, Rijn?
1: Nou, onder andere vertraging op de A8, Zaanstad Amsterdam. In beide richtingen, ter hoogte van Oud-Koog, 15 minuten vertraging. De A16 richting Rotterdam vanwege werkzaamheden, 15 minuten extra. En daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Dat is de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder betekent dat 10 minuten vertraging.
0: Hey, dankjewel, Rijn. Even kijken naar de Merwedebrug. Hij hangt er nog wel, maar Juri, wat is de status?
2: Nou, er worden ook wel wat boetes uitgedeeld. In een paar dagen tijd 100 stuks aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die er toch overheen zijn gereden over die brug in de A27. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Tientallen boeren hebben onaangekondigd gedemonstreerd op de A35 bij Almelo. Dat leidde tot een file. De politie heeft de trekkers uiteindelijk weggehaald. Volleybalster Celeste Plak beëindigt haar loopbaan. De 30-jarige Plak speelde meer dan 400 wedstrijden voor Oranje. Ze zegt dat ze trots is op het winnen van de Champions League en op haar deelname aan de Olympische Spelen in Rio en Parijs. En ze zijn een begrip in Leiden en omgeving. Barry Badpak, het muziekduo, bestaat 15 jaar en brak door met deze hit.

0: eigenlijk neutraal blijven. Hè?
1: Ja, sorry.
0: Kamelenteen inderdaad.
1: Ja.
0: De Leidse muziekgroep laat zijn 15e verjaardag niet ongemerkt voorbij glippen en komt daarom met een speciale snack. De kamelenteen. En wat erin zit?
2: Ja, gehakt met kaas. En dan een beetje gepaneerd. En dan, het lijkt het uiteraard op de hoef van een kameel.
3: Een soort van boomstammetje. Ken je dat? Dat vond ik vroeger altijd heel lekker. Toen dacht ik, ja, dat, zoiets moet het een beetje worden. En er zit ham en kaas in.
2: Vond een flinke, machtige jongen, maar fantastisch. Dit wordt een nieuwe eierbal van Leiden.
0: De snack is dan ook te verkrijgen bij een snackbar in Leiden.
1: Het is maar goed dat geen geurradio is, hè? Vind je niet?
0: Ja, in dit geval is het. Ik krijg er ook niet heel veel trek van, eerlijk gezegd. Nee. Maar goed, het weer dan. Op veel plekken bewolkt, in het oosten en zuidoosten wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken in het land buien en iets minder warm.

0: hele week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
1: Maar bij Chateau Neuf du Pape.
2: Wat mij de meest bezighoudt is, ik heb mijn sleutel niet gegeven. En ze maken wel alles open.
1: Hoe kan het eigenlijk dat Ruud zijn sleutel niet heeft hoeven geven om de motorkap open te maken?
3: Omdat de auto nog open stond.
1: Haha, zo goed voorbereid bij heel bereid.
0: Meer Ruud du Soleil hoor je vanmiddag vanaf 4 uur op NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2. Daar Teddy Swims. The Door. In huizen Teddy Swims wordt de door behoorlijk hard dichtgeslagen een beetje de laatste weken. Teddy ligt namelijk momenteel in scheiding. Zeker niet leuk. Hij heeft daarvoor trouwens wel speciaal een nummer opgenomen. Maar daar hoor je later uiteraard wel eventjes meer over. Volgend jaar, 16, 17, 18 maart, kunnen we in de Ziggo bewonderen. En dankjewel aan Twanet voor je bericht. Ze sturen Teddy Swims. Kaartjes kunnen scoren vanmorgen. Kijk, dat zijn de dingen. Zo doe je dat. Yes, you roll with Radio 2. Dat, ja.
1: De moeilijkste vraag.
0: Zometeen jouw kans op het winnen van Pauls gemengde pils, a.k.a. een herbruikbare waterfles. Moet je ervoor doen? Vrij simpel. Twee vragen te beantwoorden. Eerst een moeilijke via de luisterapp. En als je dan bij ons in de uitzending komt, een makkelijke, heel simpel. Let goed op, want hier komt de moeilijke vraag. En die mag je doorappen. Een Britse band, die ik bedoel, deze, maakt voor hun debuutalbum geen gebruik van gitaren, maar verving deze door keyboards en een piano. Oké, over welke band heb ik het hier? De luisterapp kun je daarvoor gebruiken. We noemen het ook wat digitale doorgeefluik. We hebben de liefste vrouw uit Amerika.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2 NPO Radio 2 Topsong.

0: in mijn fantasie zijn die boys van U2 gewoon lekker langs geweest in die prachtig mooie flat. Dat penthouse in Amsterdam bij Martin Garrix. Gitaar tegen de muur, pizza's op tafel. En hebben ze gewoon lekker deze topsong Fireflies met z'n allen in elkaar gehangen. En daar kunnen wij daar nu met z'n allen van genieten. Joris Dorrestein, goedemiddag.
1: Ja, hallo. Goedemiddag.
0: Alles goed?
1: Ja, zeker.
0: Ja, we gaan... ja, uitstekend. Dankjewel. We gaan even wat doen.
2: De moeilijkste vraag.
0: Ja, jouw kans op Paals gemeentepils, oftewel herbruikbare waterfles. Ja, ik stel de vraag. Deze Britse band maakte voor een debuutalbum geen gebruik van gitaren, maar verving deze door keyboards en een piano. En welke band zocht ik, Joris?
1: Ja, dat is Keen.
0: Keen, ja. Hartstikke goed. Hoe komt het dat jij dat zo goed weet?
1: Ja, dat is mijn favoriete band.
0: Ah, ja. Dat verklaart een hoop. Dat verklaart een hoop. Dus wanneer was de laatste keer dat je ze live gezien? Heb je ze wel eens live gezien?
1: Ja, wel lang geleden. In Ahoy stonden ze toen.
0: Alrighty, oké. Okay.
1: 15 jaar geleden.
0: En nu je deze moeilijke vraag goed hebt, krijg je een makkelijke vraag. Voor de drinkfles. Hier komt hij. 22 jaar geleden het Keen debuutalbum Hopes and Fears uitbracht. In welk jaar kwam het uit, dat album?
1: Dat is 2004.
0: 2004, dat is inderdaad helemaal correct. Hoppa! Ja hoor, je moest even rekenen natuurlijk. Maar...
1: ja, ik moet even denken.
0: Uiteraard, ik kan me dat levendig voorstellen. Dus jij krijgt inderdaad van ons op dit moment in tijd en dimensie de Paals gemeentepils. Of is het Paals gemeentepils? In ieder geval een herbruikbare waterfles krijg jij van ons. Hoe je dat? Ja.
1: Ja, superleuk.
0: Een wilde blijdschap maakt zich meester van Joris. En misschien nog wel extra leuk. Ik draai je favoriete band even op de radio. Hoe vind je dat?
1: Ja, helemaal gek. Altijd goed.
0: Altijd goed. Joris, dankjewel voor het luisteren. En PO. Ja.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
4: En zo het exact 4 uur tijd voor NPO Radio 2 NOS Journaal. In Hilversum zit Juri Stubinitsky. Hilversum, hallo.
5: Hallo, Frankrijk. Goedemiddag, Ruud.
4: Goedemiddag.
5: Duizenden mensen zijn door de grens gebroken tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta. Dat is een stukje Spanje aan de rand van Marokko. Mensen komen Ceuta lopend binnen, zonder toestemming of zwemmend via zee. Marokko en Spanje zouden hebben afgesproken dat Marokko de mensen weer terugneemt. Gedoe op de Universiteit Utrecht. Die begint een onderzoek naar belangenverstrengeling van een docent farmacologie, Joris Verster. Hij zou geld hebben gekregen van onder meer Red Bull, en ook zou hij banden hebben met het Amerikaanse bedrijf Sanjam Pharmaceuticals, en dat zou invloed hebben gehad op zijn onderzoeksresultaten, zegt deze journalist van Weer Terugneemt. Gedoe op de Universiteit Utrecht. Die begint een onderzoek naar belangenverstrengeling van een docent farmacologie, Joris Verster. Hij zou geld hebben gekregen van onder meer Red Bull, en ook zou hij banden hebben met het Amerikaanse bedrijf Sanjam Pharmaceuticals, en dat zou invloed hebben gehad op zijn onderzoeksresultaten, zegt deze journalist van Investico.
6: Het gaat bijvoorbeeld om een studie van een Amerikaans

0: terecht mee pronken. De docent zegt in een reactie altijd transparant te zijn geweest over zijn werkzaamheden buiten de universiteit. Drugscrimineel Jos L., oftewel Bolle Jos, is weer veroordeeld. In België heeft hij 14 jaar cel gekregen voor drugshandel. Het gebeurde bij Verstek, want hij was niet bij de zaak aanwezig. Bolle Jos is niet de enige die een straf krijgt, zegt een verslaggever van de VRT.
1: Als je het samentelt voor de 51 veroordeelden, komt dat op bijna 250 jaar gevangenis, maar ook 5 miljoen euro aan boetes. En ze verliezen huizen, luxe goederen en meer dan 60 miljoen euro die ze hebben verdiend met grootschalige drugshandel. Volgens het parket werkten die vier bendes samen om heel regelmatig grote hoeveelheden cocaïne te smokkelen, goed voor 3,5 miljard euro winst.
0: Bolle Jos is al jaren op de vlucht en houdt zich waarschijnlijk schuil in Sierra Leone. En ijssalons en ijskowagens kennen we wel, maar op het Tjeukenmeer hebben ze een ijskoboot. Gerrit en Pieterik varen al 25 zomers lang met ijsjes langs de boten en het strand. Het hoort echt bij het vakantiegevoel, zeggen klanten bij Radio Spannenburg.
2: Ja, zeker. Jaarlijks komen we hier.
3: Een beetje te vaak.
2: En wat vaste klant?
3: Als ik hier lig wel. Oude westerse service die je tegenwoordig nergens meer vindt.
2: En hier vind je het nog op Tjeukenmeer?
3: Hier op Marsjepolder vind je het nog.
0: Het voelt niet eens als werken, zeggen Gerrit en Pieterik. Het is gewoon genieten. Het weer vanavond en vannacht droog bij 17 graden. Morgen overal wel een buitje. 21 graden in het noorden tot 30 in het zuidoosten. En het weekend droog met zonnige periodes.
4: Jury, dankjewel. Tot zo weer. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene?
5: Ja.
4: Ruud? Nog één kort nachtje, dan ben je van ons af.
5: Ja, heerlijk. Nou, niet
4: maar
5: dat
4: gelukkig,
5: van jullie
4: we zitten nog, nee, we zitten natuurlijk nog midden in dit hele verhaal. Hoe leuk is dat, hè? We zijn nog lang niet klaar. Morgen pas om 9 uur. En daar gaan we nog helemaal niet over hebben, want we zitten midden in het verhaal. Goed, Helene, waar is het druk?
5: Ja, op best veel plaatsen. Er staat alweer 80 kilometer file. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat tussen knap het Raasdorp en Beverwijk 9 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. Er is een ongeluk gebeurd op de A22 Velsen-Beverwijk bij Beverwijk-Oost. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. En een ongeluk op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Vierlingsbeek. Daar is de weg ook dicht. Verkeer richting Nijmegen kan het beste de borden Eindhoven volgen en over de A67 en de A2 rijden.
4: Edwin, dankjewel. Tot zo weer.
5: Tot zo.
4: Och, wat een trip is dit. Afgelopen zondag zijn we weggegaan, afgelopen zondagmorgen. En toen hebben we Nederland verlaten met een regenbui. Uiteindelijk in de avond aangekomen in Frankrijk. Afgelopen donderdag trouwens, nu een week geleden, hebben we de laatste uitzending in Hilversum gedaan. Daar hebben we, zeg maar, Ruud en Soleil,
6: een soort onofficiële kick-off hebben we daar gedaan.
4: Ja, precies. En inmiddels zijn wij afgezakt tot bijna de kust. En morgenochtend bereiken we dan ook daadwerkelijk echt de kust.
7: Ja, ja, we zijn nog lang niet klaar, jongen.
4: Nee, we zijn nog lang niet klaar. Nee.
6: Ik schrik er een beetje van dat jij zegt dat het donderdag is.
4: Wat dan?
6: Nou, het voelt voor mij, ik ben überhaupt het besef van dagen kwijt. Maar,
4: Nee, we hebben nog hele dag, geen avond.
6: Hij heeft nog een hele dag.
4: Nee, we gaan nog helemaal niet zitten.
7: Zitten middenin, hè?
4: En desnoods blijven we nog een week, hoor.
7: Ja, doen we.
4: Ja, lekker, hoor.
8: Dit hoor je zometeen vanaf de Ruud du Soleil.

0: Radio 2.
1: NPO Radio 2.
2: Radio 2.
0: Ster. Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nieuw! De Miller.

0: bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
2: Du Soleil.

0: 1998. Ik weet nog precies waar ik was.
1: Oh ja?
0: Ja. Achter een beeldscherm, want Frankrijk speelde tegen... Ik heb geen idee welk land.
1: Ja, wat was dat ook weer? Italië, volgens mij.
0: Ja, het ontplofte echt.
2: Dat was tegen Brazilië.
1: Ja. Oh, ja.
2: 0-3 was het.
0: Het dak ging er echt af. Carnaval de Paris, Dario G, dames en heren. Ruud du Soleil. Goedemiddag, vanochtend om 6 uur zijn wij vertrokken uit Grasse, waar parfum gemaakt wordt. En ja, Bettien, jij hebt het allemaal gedaan, kom zo bij terug. Dit is de middageditie en deze week zakken we dus met jou samen af naar het zuiden. En volgens mij heb ik nog nooit radio gemaakt zo dicht bij de zee. Maar morgen tikken we hem ook echt aan. Dan rijden we de zee.
1: Oh, ik ben blij dat je het even zegt, want ik denk dat dat dan een solo-uitzending wordt. Nee,
0: dit is een amfibie.
1: Oké, dat lijkt me heel leuk. Nee, maar kijk, zuidelijker dan dit gaat natuurlijk niet lukken. We zijn in Saint-Égulf, zeg ik dat goed?
0: Ja, dat verstaat toch niet wel.
1: Ja, maar jij bent toch Francofiel?
0: Ja, maar dat...
1: Oké, Saint-Égulf.
0: Saint-Égulf.
1: Dat zeg je misschien niks, maar waarschijnlijk wel als ik Fréjus noem. Want daar komt natuurlijk half Nederland altijd. Ons doel deze week was de Franse kust bereiken. En dat is echt wel gelukt, hè?
0: Weet je, als je vroeger hier kon doen, dat is echt folklore op vakantie gaan. Als je toch de auto mee wilde nemen, dan kon je de auto in Den Bosch of zoiets, of Breda ergens in het zuiden, kon je op de autotrein zetten.
2: Nee.
0: Dan ging je slapen in een coupé ervoorin. Kon je ook nog in het restaurant eten. En dan werd je 's morgens wakker in je Fréjus.
1: Nou, en dat bestaat niet meer.
0: Nee, dat bestaat niet meer.
1: Maar dat is toch heerlijk?
0: Ja, bizar toch?
1: Ja, ik wil dat.
0: Gewoon in je eigen auto mee, niet dat gezeik op het vliegveld
1: met
0: en zo.
1: Met creditcards.
2: Ja, en dan heb je dus geen peage. Dat is ook super.
0: Geen peage.
1: Geen peage, Gijs. Ja.
0: Zeg, hoe was het nog? Heb je dat luchtje nog opgedaan?
1: Hij ruikt echt lekker.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ik denk wel dat ik hem aan mijn dochter geef, maar wel lekker.
0: Er bestaat nu een Bettina.
1: Oh. Ja, een Bettina.
0: Een Bettina.
1: Ja, of zoals Walter Kroes zingt.
0: Bettina.
2: Er is trouwens weinig van het geurtje meer te merken. Want we lagen een uurtje geleden nog in de Middellandse Zee. Dat is hemelsbreed, zo'n 50 meter die kant op. We hebben gezwommen, we hebben met een bal gegooid. We hebben geluncht op het strand vandaag met elkaar. Het voelt ondertussen best wel een klein beetje als vakantie. Wat valt jou op hier op de camping, Ruud?
0: Het valt hier op dat... Dat ik verbaasd ben hoeveel mensen bereid zijn om met z'n allen in een zwembad te
1: zo.
2: Hutje-mutje.
1: Ja, het is, de zwembad is druk. Want we waren nog aan het twijfelen, hè? Nou, zwembad of zee.
0: Ik ben daar een half uurtje gaan blijven kijken. Achter glas was dat. En toen dacht ik, wat nou verdraagzaamheid? Dat was heel veel verdraagzaamheid. Ik heb niemand zien vechten.
1: Oh, dus eigenlijk mooi. Heb je helemaal geen negatief gevoel erbij?
0: Nee. Ja, wel dat je met z'n allen in zo'n aquarium ligt.
1: Nou, wat mij opviel, is dat mensen hier gewoon een boxershort mogen dragen. En niet zoals in sommige andere Franse... zwembaden, zo'n ballenknijper en een
0: outlet. Ja, precies.
2: Ben je al bij het toiletgebouw geweest?
0: Ja, heb ik gedaan.
2: Het valt mij op dat ze hier geen toiletbrillen hebben.
0: Nee, dat...
1: Je moet wel squatten.
2: Maar waarom is dat?
0: Omdat een Fransman... Nee, dat weet ik wel. Een Fransman blijft er boven hangen.
2: Altijd?
0: Altijd.
2: Ook met een nummer 2?
0: Weet ik niet.
1: Misschien moet een Fransman zoeken.
0: Dat vind ik nou wel een goeie. Waarom ze... Of misschien moet je eigen wc-bril meenemen.
2: Oh, net als de wc-rol. De ene kant.
0: Wc-bril om die arm, ja.
1: De wc-rol hoeft niet meer. Ja. Maar wel zijn wc-bril dus.
0: Goed, lang van gehoord, dames en heren. We zijn op Ruud du Soleil. En dit is dag nummer... Wat is het?
2: 4.
0: 5, 6.
1: Ja, middenin.
0: Zondag was 1.
2: Ja, maar de vierde dag dat we uit.

Nou ja, moet dat nog weer Bettina? Je houdt nou eens in, man. Dames en heren, dit is de middagshow. Zometeen Tony Esposito uit mijn eigen lijstje. Die ga ik overigens aan het einde van de Ruud Soleil met je delen. De Spotify muzieklijstje met alle Ruud Soleil platen. Papa Chico komt eraan. Dit is eerst Rutger van Barneveld met Zoele Zomernachten.

0: Papa Chucky. Dan klinkt het gelijk heel gangster, dit. Terwijl Papa Chico maar houdt het heel mooi en zonnig en lekker leven onder een kokosnoot.
1: Wat zei hij, Papa Chucky?
0: Ja, Papa Chucky is
1: gelijk. Doet maar aan die film denken.
0: Ja, ja, Chucky. Ja.
2: We hadden hem eigenlijk gisteren moeten draaien. Chateauneuf du Papa Chico.
0: Ja, Gijs.
1: Oh,
0: kun je toch mooie verbanden? Wat kun je toch mooie verbanden?
1: Ja, het is zo'n genie.
0: Dank je wel. Dit was Tony Esposito en Papa Chico uit 1987. Denk ik wel het mooiste muzikale jaar ooit, denk je.
1: En aan welk nummer denk je dan, als je aan dat jaar denkt?
0: Oei, nu ga ik fouten maken. Ik denk ABC. Night You Murdered Love. Dat kwam
1: van
0: de tijd. En ik denk Toto, Stop Loving
1: Beetje
0: You.
1: Beetje die dramatische jaren 80 nummers.
0: Maar dat zou ook 88 kunnen zijn, hoor.
2: The Night You Murdered Love is 87.
0: 87.
1: Hey.
0: Oh, nou, dan toch. 87. Ja. Ik denk Whitney Houston.
1: Was haar doorbraak misschien al dat jaar of niet? Michael Jackson met het hele bed album was 60.
0: Oh ja, dat was 60. Ja, echt. Maar goed, deze tijd, dit jaar natuurlijk ook pareltjes. Zoals Rutger van Barneveld net met Zwoele Zomernacht.
2: Ja. Nou, dat is misschien uiteindelijk wel de zomerhit van dit jaar gebleken.
0: Ja, niet normaal. Ook vanmiddag weer extra plek voor jouw favoriete zomerplaat. En je kunt ze doorgeven via de NPO Luister-app.
2: Dat deed Patricia. Ik heb haar teruggebeld. Ze hangt aan de lijn.
0: Dat is jouw goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ruud.
0: Wat ben je aan het doen?
3: Nou, ik ben eigenlijk naar binnen gevlucht, want het regent hier.
0: Oh, nou, de laatste informatie uit Nederland was 32 graden, lekker zonnig.
3: Ja, klopt. Vanmiddag was het heerlijk en het is in één keer omgeslagen.
0: Ben je overvallen?
3: Nee, het werd wel donker en ze voorspelden al wat regen hier in het zuiden. Dus,
0: Wanneer wordt het weer beter of blijft het gewoon nu zo? Was dit de zomer?
3: Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik hoop het niet. Nee hoor.
0: Zeg, ik begin, want ik heb net stiekem mee zitten luisteren met het voorgesprekje wat je had met Gijs. Dat je in mei op Kos bent geweest en in september weer gaat. Weer naar Kos?
3: Ja. Ja, weer naar hetzelfde complex.
0: Ja, want dan weet je gewoon wat je hebt natuurlijk.
3: Ja, het bevalt goed. Het is kleinschalig en hele vriendelijke mensen. Ja. Dus,
0: Zijn er platen in je hoofd die echt bij de zomer horen voor jou?
3: Ja, die ik heb aangevraagd is dus, In a Circle met Sweat, oftewel Alalalong.
0: Ja, Sweat Alalalong. Yes. En waarom die plaat?
3: Nou ja, dan denk ik eigenlijk wel meteen aan de zomer. Ik vind het echt zo'n lekker smoel zomeravondliedje wat in je hoofd blijft hangen.
0: En waar ben je dan als je die plaat hoort?
3: Ja, of thuis, maar meestal op vakantie. En dan heb ik gewoon een lijstje aanstaan met mijn lekkere nummers.
0: Nee, maar als je specifiek die plaat hoort, waar ben je dan?
3: Oh, in mijn gedachten bedoel je?
0: Ja.
3: Ja, lekker op het strand, vakantie, warm land, weg van hier.
0: Ja, gewoon lekker. Oké, maar je weet niet een plek, dus je ziet nu niet een plek voor je.
3: Nou ja, goed, als je naar het nummer luistert, dan denk je natuurlijk aan Jamaica of
0: ja,
3: zo.
0: Ja, oké.
3: Een beetje de reggae-sfeer, maar...
0: Ja, goed. Ja, ik ga hem voor je draaien.
3: Nou, super, dankjewel.
0: Ga je hem zelf aankondigen of laat je mij mijn werk doen?
3: Nou, doe jij het maar. Die kun je vast heel goed.
0: Hier is hij. I've been

0: Ja, dit soort platen moet je gewoon helemaal laten horen. Het zijn gewoon de pareltjes van Ruud de Soleil. Dat is...
1: Weet toch, een bariton, hè?
0: Wat zei je?
1: Een bariton ben jij.
0: Nee, Ruud.
1: Mooi.
0: Dat is een aantal dagen koffie en weinig slaap. Dan krijg je zelfs
1: een stuk. White.
0: Nou, dat niet, hoor.
1: Oh.
0: Ik ben wel white, maar niet zo laag kan ik
1: maar
0: niet.
1: Maar niet Barry.
0: Nee. Jezus, we hebben daar beland. Hij hoor je niet meer.
2: Nee. Tina, ben jij bang voor beesten?
0: Dit was jouw momentje.
1: Nee,
0: jouw
1: kappen, je zit achter me te kijken.
2: Er zit een heel groot beest achter jou, maar wel aan de andere kant van het glas.
0: Oh.
1: Ja, als er een raam tussen zit, maar ik hoef niet in mijn bed.
0: Jordi Menal, over beesten gesproken. Casey Keno, ook nog in de circle. Zwet alalalalalong.
2: Voor Patricia was dat overigens.
0: Sorry?
2: Voor Patricia was dat. Ze heeft
0: voor
2: die plaat aan.
0: Ik was erbij. Dit is de Ruud de Soleil.
2: Dit is het Radio 2 weerbericht. Over de oostelijke helft van het land trekt dus regen. Het koelt vanavond af tot een graad of 18. Morgen enkele buien, 21 tot 30 graden.
0: Is 20 graden koeler.
1: Dan hier.
0: Ja. Verkeersinformatie van de ANWB. Heb je een sjaal om, Helene?
1: Nee, zo erg is het nog niet. En het regent hier ook nog niet, hoor, in Den Haag. Dus dat valt mee.
0: Hoe is het op de wegen?
1: Ja, het is iets drukker dan de afgelopen dagen. Op de A2 bijvoorbeeld een lange file van Maastricht naar Eindhoven... tussen Nederweert en Budel, 20 minuten oponthoud. Veel vertraging ook op de A5, Hoofddorp Amsterdam... voor de aansluiting met de A10. Daar sta je ook ruim 20 minuten in de file. Komt door een auto met pech op de A10... Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug is de vertraging 10 minuten door wegwerkzaamheden daar. En er is een ongeluk gebeurd op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Vierlingsbeek. De weg is daar helemaal dicht. Verkeer richting Nijmegen kan het beste de borden Eindhoven volgen. Dan rijden over de A67 en de A2. Dan ook nog een tip voor jullie, want bij jullie is het natuurlijk wel heel erg warm. En dan zet je natuurlijk in de auto vaak de airco aan. Nou, onze tip is om die niet te laag te zetten. Dus eigenlijk bij voorkeur ongeveer met zo'n 6 graden verschil met de buitentemperatuur. Dan snap ik als het 36 graden is dat je hem niet op 30 gaat zetten. Maar je moet hem ook niet heel laag zetten, want dat is heel slecht voor de motor.
0: Maar wat wel, ik heb hem bijvoorbeeld in de auto op 4, 25 graden.
1: Ja, dat is prima dan. Maar niet heel veel mensen zetten hem dan zo koel mogelijk. Maar de motor moet dan heel hard werken.
0: Niet
1: de
0: blow. Ja.
1: Nee, want dat maakt ook helemaal geen verschil voor de warmte in de auto. En wat goed is om te doen is, als je wegrijdt... om eerst even de verwarming vol open te zetten... En de ramen open, want door die verwarming vol open te zetten... dan wordt het onder de motorkap ook wat koeler. En dan werkt de airco daarna beter.
0: Maar geldt dit ook voor elektrische auto's?
1: Ja, dat is precies hetzelfde.
0: Wat goed.
3: Maar anders gaat je motor kapot of zo? Of eerder...
1: Ja, dat is ook bijvoorbeeld als je in de bergen rijdt... en je hebt de airco vol aan, dan moet die motor zo hard werken... en raakt hij oververhit. Dus dat wil je natuurlijk vooral niet op vakantie ook. Nee. Dus kan je deze ook wat lager zetten.
0: Aan de andere kant kunnen we jullie extra veel bellen... en dan hebben jullie een nieuwe klant.
1: Ja, maar dat kost alleen maar geld. Hoe meer pechgevallen, dat kost natuurlijk wel geld.
0: Oh ja, sorry.
1: Dus liever niet.
0: Beetje klantenbinding.
2: Maar dus wel lid worden, maar geen pech krijgen. Dat wilde
1: eigenlijk. Dat is eigenlijk het ideale scenario. Ja.
0: Dat is precies. Helene, dankjewel. Tot zo.
1: Tot zo.
0: En dan over naar Hilversum, daar zit Bonjouri Stubinitski met het NOS Journaal. Jury, goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Er worden voorlopig geen landelijke maatregelen genomen tegen droogte. Dat is de belangrijkste uitkomst van het overleg vandaag... tussen ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen drinkwatertekort. Wel staat de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit... Goed nieuws voor meer dan 84.000 Fransen die door de branden waren geëvacueerd. Want ze mogen terug naar huis. De situatie in de buurt van Bordeaux is genoeg onder controle. Mensen moeten wel hun mobieltje bij de hand houden en een vluchttas klaar hebben staan. Er zijn ondertussen nog heel veel mensen bezig om het vuur uit te krijgen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
5: Het gaat om meer dan 3000 brandweermensen nog steeds op de been, 1500 militairen, meer dan 1000 politiemensen en ook meer dan 20 vliegtuigen en helikopters die in het gebied zijn.
4: Hier en daar ontstaan ook nieuwe branden, ook in Zuid-Frankrijk. Zo moesten acteur George Clooney en zijn gezin hun huis uit... vanwege een naderende natuurbrand. Hun huis staat in Brignol. Dat is op 3 kwartier rijden van waar jullie zitten. De herdenking... Ja, dus wie weet komt hij daar nog. Nou, ik kan het wel even opzoeken voor je straks.
0: Op de camping, denk je.
4: Je weet het niet, hè? Ja, op de plek waar je hem niet verwacht.
0: Ja, precies.
4: Ander nieuws, de herdenking in Rotterdam van de gedeporteerde Joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog is verstoord door een aantal betogers. Dat zag een journalist van het ANP. Ze riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren weggehaald, ging die herdenking verder. En dan is er nog mooi nieuws uit Frankrijk. Jo en Theo, die hebben ook de charme van het land ontdekt. Ze zijn al ver in de 80 en gaan al 50 jaar naar hetzelfde plekje aan de Côte d'Azur. Een familiehotel in Villeneuve-Loubet. En dan het liefst in kamer 303. Die is voor hen gereserveerd, zeggen ze in de Telegraaf. Het wordt wel een beetje lastig voor jou om de reis te maken vanwege de gezondheid. Ze hebben nu 50 fotoalbums, hebben de regionale krant daar al gehaald met hun bijzondere verhaal. In dat plaatsje maken ze zich ook populair in de horeca, want ze geven daar bij het afrekenen altijd een sleutelhangertje van Hollandse Delfts blauwe klompjes. Die kosten maar 80 cent, maar maken meer indruk dan een fooi van een paar euro, zeggen ze.
0: Wat leuk is dit.
4: Lief, hè?
0: Ja, dat vind ik echt leuk.
4: Zij hebben gewoon een slim idee ontdekt. Ook. Ja, bedoel je
2: als je dus gewoon een paar van die kleine souveniertjes meeneemt. Gijs,
4: veel goedkoper uit.
0: Dit gaat toch over romantiek?
2: Oh, pardon.
0: Dit komt uit het hart, niet uit een portemonnee.
3: Sorry. Jij kan hier ook nog aan beginnen, Ruud.
0: Aan klompjes.
3: Nou, kies je een hotel uit. Ga je daar ook ieder jaar heen in dezelfde kamer?
0: Oh ja.
3: Kan nu nog.
0: En dan over 35 jaar, dan doen we nog steeds Ruud de Soleil.
3: Ja, en dan hebben we, oh, dan hebben we Ruud weer. Ja.
0: En dan, leuk, ja.
3: Ja, heel leuk.
0: Heel leuk. Jury?
4: Ja.
0: Oh, ik dacht dat je al weg was.
4: Nee, ik ben er nog.
0: Ja. Was dit het?
4: Even kijken. Ja, dit was het.
0: Oké, okay, dankjewel, tot zo weer. Ik vond het mooi, dit vind ik echt, mooi.
3: Ja, jij ziet de romantiek daarvan in, hè?
0: Ja! Van de mensen die te gierig zijn om voor te
2: nemen. Dat is
3: herkenbaar.
0: Ga je toch gelijk te denken. Oh mooi, dan ga ik naar de groothandel. Laat ik gelijk of in China wat maken. Hoef ik nooit meer voor te geven.
2: Super slim. Ja, precies. Super slim.
0: Goed, over super slim gesproken. Als jij je platen wil horen in Ruud de Soleil, je bent meer dan welkom.
2: Zeker, pak de NPO Luisterapp erbij. Kun je jouw verzoek deze kant op sturen. En dan kun je ook meteen op het cameraatje duwen. Dan kun je met ons meekijken hoe we hier schitterend staan aan de Middellandse Zee.
0: Ja, en als je heel lief voor ons bent, dan krijg je een souvenir.
6: NPO Radio 2.
0: Ruud de Soleil. En wij moeten door, want Ruud de Soleil wacht op helemaal niemand.
6: NPO Radio 2.
7: New truck, big

0: Gijs.
1: Ruud.
0: Ik doe dus niet aan... aan de, hoe heet het nou?
1: Fibermaxing.
0: Nee, als je aan het, als je jezelf zeg maar verontschuldigt voor je wansmaak.
1: Guilty pleasures.
0: Ja, guilty pleasures. Daar doe ik dus niet aan. Want dat is zeg maar een kutsmoesje om zeg maar zogenaamde slechte muziek goed te mogen vinden.
1: Maar?
0: Ik vind dit van Gerard Joling gewoon een hele goede plaat.
1: Echt waar?
0: Ja, dat vind ik echt een goede plaat.
1: Waarom draai je hem dan alleen als wij heel ver weg zijn en nooit... tijdens een reguliere...
0: Ja, dan kan ik niet in elkaar geslagen worden.
1: Ja, precies. Kijk, dat verklaart het een en ander.
0: Ticket to the Tropics. Ook nog Marshmallow en Kane Brown en Miles on It. Dit is de middagshow. Vanaf de Côte d'Azur weten Ruud de Soleil deze ochtend, deze middag, dat hele week lang. We zijn afgelopen donderdag van start gegaan. Maandag aangekomen, zondag weggegaan. We staan op een camping, om precies te zijn, op camping de Saint-Égulf. En Bettina staat buiten in de zon met een vrouw die fan is van Jim Bakkum.
2: Nee, ook van mij, hè?
1: Oh.
2: Ja, niet alleen fan van Jim Bakkum. Ook van Bettina Holwerda.
1: Okay.
2: Nee, ik sta hier. Nou, stel jezelf maar even voor.
3: Hoi, wij zijn Luc en Vivian.
2: Hi, wat leuk om jullie hier te zien. En jullie zijn lekker op vakantie. Jullie hebben al een lekker kleurtje. Het is ook lekker warm natuurlijk. Bevalt het jullie goed?
3: Ja, het is ontzettend lekker. We zijn hier nu een halve week. En we zijn zo aan het rondtoeren. En we eindigen dus altijd hier. Dus nu blijven we hier nog anderhalve week. En dan gaan we weer terug naar het noorden.
2: Oh, wat heerlijk. En wat zijn jullie plannen nog hier? Wat gaan jullie hier allemaal doen? Er is natuurlijk genoeg te doen, hè, Luc?
4: Zwemmen en naar avondmarktjes. En naar het strand, denk ik.
2: Ga je niet naar een waterpark?
4: Weet niet. Mag dat?
2: Oh, sorry, ik plant nu hele verkeerde ideeën in het hoofd. Is niks aan hoor, Luc. Is niks aan. Nee. Hey, maar hoe ging de heenreis, vraag ik me dan af. Ik heb zelf ook 3 kinderen, dat weten jullie. Jullie hebben onze show gezien. Dus hoe ging de heenreis, vraag ik me dan echt enorm af.
3: Ja, ik vind het altijd heel intens, maar dit ligt ook aan mezelf. Ik ben gewoon net het 4e kind eigenlijk dat meereist.
2: Maar in welke zin dan, het 4e kind? Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Ik wil om het 1,5 uur stoppen en dan wil ik even eruit en even strekken en een squatje doen. En ik vind het gewoon intens, al die prikkels in een kleine ruimte. Maar de kinderen en Dirk, die deden het echt verrassend goed.
2: Ja, heb je nog goede tips om zo'n reis een beetje slim door te komen? We hoorden gisteren, hadden de expert aan de lijn en zij zei podcast luisteren. Dat is sowieso al een hele goeie. Doen jullie dat bijvoorbeeld ook?
4: Nee. Dat hebben we gedaan.
3: Ja, maar niet zozeer een podcast, maar meer het zinsluis.
4: Jawel, van juf Braaksel.
3: Ja, die vonden jullie niet leuk.
4: Nee.
2: Oh, nou, dat is geen aanrader. Sorry, juf Braaksel. Hey, ik heb nog even een vraag, hè. Wij gingen hier net naar het toilet en ons is dus opgevallen dat er geen wc-brillen zijn. Nergens in Frankrijk, ook niet op tankstations. Is jullie dat ook opgevallen? Ja, jullie komen hier natuurlijk al veel vaker, maar wat vinden jullie daarvan?
3: Ja, ik vind het best wel goor. En ik hoorde jullie er net over kletsen. En toen heb ik het snel even opgezocht. En het is dus voor de hygiëne. En het is de bedoeling dat je erop blijft hangen. Maar ik ga ook altijd zitten. Echt heel ranzig.
2: Ja, ga jij zitten? Oh, dan vind ik je wel een held. Ga jij zitten, Luc, is de vraag.
3: Nee.
2: Ja, maar jij bent een jongen, dus ik moet het jou ook helemaal niet vragen natuurlijk. Nee, wij moeten wel hangen. Nou, er is tegenwoordig wel wc-papier. Die campings zijn er wel flink op vooruit gegaan natuurlijk. Zitten jullie in een tent of slapen jullie in zo'n mobile home?
3: Nee, we zitten in een caravan en een tentje voor de beide mannetjes mee.
2: Hé, hey, en bij de mannetjes, is het een beetje uit te houden in de hitte, in de tent?
4: Nou, we hebben zo'n tent en dan komt er niet echt... dan komt er geen warme lucht binnen. Hoe heet dat?
3: Zo'n fresh and black.
4: Fresh and black of zo? Ja.
2: Oh, dat ken ik helemaal niet.
4: Als ik dan een hele hete dag heb en ik kom mijn tent in, dan vind ik dat wel lekker.
2: Oh, wat heerlijk. En hebben jullie ook af en toe ruzie of is het gewoon grote, dikke vrienden?
4: We hebben soms nog wel ruzie.
2: Ja, maar dat hoort er ook een beetje bij, hè? Dat herken ik ook van vroeger. Dat houdt het ook spannend. Maar als het erop aankomt, heb je altijd iemand om mee te spelen. Dat is wel echt fantastisch, toch?
4: Ja.
2: Heb je nog zin in de rest van de vakantie?
4: Ja.
3: Ja?
4: Ja.
2: Oké, nou, heel veel plezier nog, jongens. Het is fantastisch hier, dus het kan niet anders dan geweldig worden.
0: Oh, ik zag ook...
3: We gaan er wat moois van maken. En jij veel plezier met je roet.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik zag gewoon in die ogen van die jongen, want ik kan op beeld een beetje meekijken. Afronden zag ik al 3 keer, dus...
2: Ja. Heel subtiel.
0: Bettina, dankjewel tot zo. Ja, happiness, heel weinig slapen, teamwork, radio, televisie, de mooiste muziek en daarbij horende verhalen. Dat allemaal, dames en heren. Dat is de 2026-versie van Ruud de Soleil. En dat heeft ook

0: Overstar en Today, Yesterday, dit is Ruud de Soleil.
1: Komt een appje binnen via de NPO Luister. Er komen heel veel appjes binnen via de NPO Luister. Maar ik pak deze van Christel er even bij. Ze zegt, doen jullie eigenlijk elk jaar de Ruud de Soleil? Of is dit voor het eerst? Het is namelijk erg leuk om te kijken. En ik hoop dat het voor herhaling vatbaar is. Een fijne dag wens ik jullie allen toe. Jullie hebben er een fan bij. Groet Christel uit Rotterdam.
2: Ah, we moeten dit gewoon het hele jaar door doen. Wintersport, alles.
0: Ja. Nou, dat weet ik niet.
2: Oh, oké.
0: Nee, ja, dat zou ik wel graag willen, maar dan ben je nooit meer thuis.
2: Ja, ik denk ochtend en de avond.
0: Jij zou het wel willen natuurlijk, dan ben je gewoon lekker altijd weg. Hoef je nooit meer op te passen.
2: Dat is wel lekker.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ik zie het, ik ski het niet zitten.
0: Sorry?
2: Zij nou hoeft nooit meer op te passen.
0: Ja, nee,
2: op...
0: nee, sorry. Ik lulde eroverheen. Ik denk anders. Ik wist dat je dit zou. Want je past natuurlijk nooit op je eigen kinderen. Maar op Jim bedoel ik. Dus,
2: Ja, ook denk al. Ja, een man wel. Maar,
0: ja, precies. Ja. Maar niet je eigen kinderen.
2: Nee, je eigen kinderen is een cadeau.
0: Ja, is een cadeau. Nou, niet altijd, hè? Weet ik uit ervaring. Mijn zoon werkt hier.
2: Jordi!
0: Dat was de laatste van uur 1. Camille Cabello. Dit is Havana. Ze komt uit Utrecht. Luid maar. Echt waar. Heel duidelijk. Hier.

0: iedere zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: En het is 5 uur, tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. In Hilversum zit Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
7: En Ruud, goedemiddag. Er worden voorlopig geen landelijke maatregelen genomen tegen droogte. Dat is de belangrijkste uitkomst van het overleg vandaag tussen een aantal ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen tekort aan drinkwater. Wel staat de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste peil ooit gemeten. Regionaal zullen er wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het watertekort groter is dan in de andere regio. Nog eens 84.000 mensen die waren geëvacueerd in de buurt van Bordeaux mogen weer terug naar huis. De natuurbrand in het departement Gironde breidt zich nog steeds niet verder uit. Ook is het weer gunstiger de komende dagen. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Het brandgebied is nog niet officieel onder controle, maar het gaat de goede kant op, zegt correspondent Saskia Houttuin.
8: Het hoofd van de brandweer die had het vandaag over een mijlpaal, een keerpunt zelfs. Het heeft weer wat geregend, ook vanochtend. En er zijn nog maar 3 brandhaarden nu in de omgeving. Het brandgebied heeft zich in de afgelopen 3 dagen ook niet uitgebreid.
7: Vanavond weer open. Het brandgebied is nog niet officieel onder controle, maar het gaat de goede kant op, zegt correspondent Saskia Houttuin.
8: Het hoofd van de brandweer die had het vandaag over een mijlpaal, een keerpunt zelfs. Het heeft weer wat geregend, ook vanochtend. En er zijn nog maar 3 brandhaarden nu in de omgeving. Het brandgebied heeft zich in de afgelopen 3 dagen ook niet uitgebreid. Maar alsnog is het

0: Spanje mogen ook tienduizenden geëvacueerde mensen weer terug naar huis. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd om de noodtoestand uit te roepen. Migranten komen via boten, zwemmen of klimmen over de hekken van de enclave. En met deze temperaturen zijn het drukke dagen op het strand. Ook bij Wassenaar, de reddingsbrigade, moet soms een zwemmer in nood helpen, maar is daar vooral bezig met medische hulp, zeggen ze bij Omroep Centraal Plus.
1: Statistisch zien de EHBO'tjes altijd de meeste. Hè, dat zijn sneeën in de voeten of steken of kwallenbeten. Hopelijk niet erger. En dan toch kinderen die vermist raken. Want je verliest het kind veel makkelijker uit het oog als het zo druk is.
0: En daarom worden er gratis polsbandjes uitgedeeld voor kinderen. Daar staat dan het 06-nummer van hun ouders op. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, trekt wat regen over het land. Vanavond koelt het af tot een graad of 18. Morgen overal kans op buien en dan wordt het 21 tot 30 graden.
2: Jorrie, dankjewel. Tot zo weer. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, er is niet echt sprake... Wat zeg je?
2: Nee, ik zeg gekhuis, maar ik hoor
3: gekhuis,
2: al...
3: Gekhuis? Nee. Weer geen gekhuis. Nee, er staat 100 kilometer file. Dat is voor een donderdag natuurlijk niet veel. Maar aangezien we wat we de afgelopen dagen hebben gehad, is het wel iets meer dan anders. Op de A9 bijvoorbeeld een lange file van Amstelveen naar Alkmaar, tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen, 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. De Wijkertunnel is dicht in beide richtingen. Er wordt ook gewerkt aan de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Daar sta je ook 10 minuten in de file. De rechterrijstrook is daar tot 3 augustus dicht. En de A73 Maasbracht-Nijmegen die is helemaal dicht bij Vierlingsbeek door een ongeluk. Verkeer richting Nijmegen kan het beste de Borden-Eindhoven volgen en over de A67 aan de A2 rijden. Ik heb ook nog even gekeken naar de Route du Soleil. Nou, die is helemaal filevrij, behalve het laatste stukje. Dus waar jullie zitten, misschien op weg naar jullie, ik weet het niet. Bij Fréjus staat in ieder geval file. En ook iets daarvoor, bij Aix-en-Provence is de vertraging nu 20 minuten ongeveer.
2: Ja, bij Fréjus staat een enorme file, want hier is vanavond een
4: rapper, Jules. Hele bekende, grootste Franse rapper, komt hier vanavond.
2: Ja, hij zei vanavond al, het is zwarte donderdag hier, zo druk als het is.
3: Nou, zo ziet het er ook uit op de kaart, inderdaad. Alles staat vast helemaal... daar bij Le Colombier.
5: We zijn ook heel erg gewaarschuwd dat we eigenlijk gewoon straks hier nauwelijks kunnen vertrekken.
4: Terwijl wij nog wel 20 minuten naar het hotel moeten.
5: Ja.
3: Ja, misschien is het tegen die tijd opgelost. Dus je weet het niet.
2: Okay. Helene, dankjewel.
3: Tot zo.
2: Tot zo.
6: Dit hoor je zo meteen vanaf de Route du Soleil. NPO Radio 2.
7: NPO Radio 2.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
3: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke

0: spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Ruud du Soleil.

0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij

0: Gustavo Lima.
1: Gustavo Lima.
0: Balada.
2: Ruud du Soleil.
0: Goedemiddag bij Ruud du Soleil, welkom. Deze week was mijn missie elke dag een ochtendshow en een middagshow maken. Behalve dan vrijdag. Elke uitzending van een andere plek, een andere prachtige plaats in Frankrijk. En dit is de laatste middagshow dan. Morgenochtend doen we dan nog een ochtendshow hier in Frankrijk. En dan klappen wij onze laptop dicht. Gaan de telefoons onderin, de strandtas. En gaan we de zomer vieren.
3: Oh, heerlijk. We zijn in Saint-Égulf. Een dorpje door... Hallo. Een dorpje aan de Middellandse Zee, net iets ten zuiden van Saint-Tropez. De hele week keken we reikhalzend uit naar de Côte d'Azur. En die ligt hier nu letterlijk soms tegenover ons. Nou, helemaal om ons heen eigenlijk.
0: In ons.
3: Ja, beetje wel, want we hebben het wel gezwommen. Dus ja, zo
0: over ons.
4: Ik vond het erg warm water.
3: Het was heerlijk. Het was koud en warm en alles tegelijk. Toch, Gijs? Of was jij gewoon aan het plassen?
4: Ik heb niet geplast vandaag in het
0: huis. Jongens, ik dol op lokale feitjes en nieuws uit de regio. Dat weten jullie. Maar weten jullie. Bettina, jij bent even op onderzoek uitgegaan.
3: Ja, nou, we zijn eigenlijk iets te vroeg. Want in september vindt op het Centrale Plein in Saint-Égulf het... Nou ja, Gijs, luister goed nu. Het Reuzen Omelet Festival plaats.
0: Oh, geit, dat mis je met je spokkelbrie.
3: Ja, je moet terugkomen, want je hoort het goed. Het is een Reuzen Omelet Festival waarbij duizenden eieren gebakken worden in een immense koekenpan. Wat een droom.
4: Ik deed vanochtend 5. Was ook een soort Reuzen Omelet.
3: Ja, eigenlijk heb jij je eigen festival al gehad.
0: Ja.
4: Ik heb wel veel kritiek gekregen achteraf dat ik dat niet had mogen doen.
0: Nee, natuurlijk met al die bosbranden, idioot.
3: Hartstikke risicovol gebied.
4: Ik had daar niet aan gedacht.
0: Nee, maar toch.
3: Maar nu weet je het.
0: Nu weet je het. Maar het was even voor de luisteraar, de geruststellende feit. Het geruststellende dat ik... dat ik kan concluderen, of kan bevestigen, zou ik het zeggen... dat het wel op beton was.
4: Ja, het was op een grote parkeerplaats.
3: Brandbaar spul.
0: Ja.
3: Het was gewoon heel veilig.
0: Er was een blusser bij.
3: Er stond iemand met een blusser naast.
4: Er stond een brandweerman naast.
3: Ja. Ja.
4: Met
3: gewoon goedgekeurd.
0: Met een blusser.
4: Met een blusser en een poeder.
0: Zullen we ophouden deze onzin?
3: Ja.

0: Becky G en Topic en sorry, papi.
1: Heel veel papi's deze
2: week. Ja, het is een enorm papi-volle week.
1: Ja, het is een papi-volle week. Dus, ja, Chateauneuf de papi en nu een papi.
2: Ja, we moeten er iets mee. Jij bent gewoon een papi's.

0: Michel Fuga, une belle histoire. Dit is Ruud de Soleil via de zender NPO Radio 2. Overigens, dit radioprogramma kun je ook integraal op televisie volgen. Dat is heel makkelijk.
1: Zeker, we zijn dit jaar ook te zien op NPO 1 Extra. Dat is dus te zien op de ouderwetse beeldbuis of ook via de smart televisie en de NPO-app. En dan kun je het ook heel makkelijk via bijvoorbeeld NL Ziet of dat soort dingen, kun je het integraal met beeld terugkijken.
0: Ja.
2: Oh, je kan het ook echt terugkijken.
1: Ja,
2: oh,
1: gewoon
2: leuk. Ga ik de hele week kijken volgende week.
1: Net als het journaal.
0: Ik heb gisteravond stiekem even een beetje terug zitten kijken ons. En het ziet er echt gezellig uit, alsof je erbij bent.
2: Ja, maar volgens mij voelt het ook wel echt zo. Ik heb ook echt het gevoel, ik zat net te praten met Vivian en mijn zoontje Luc. En het voelt ook wel echt alsof we een soort van deel uitmaken van al die vakantiegangers.
0: En normaal heb ik een hekel aan mezelf. Als ik, maar ik heb teruggekeken, ik vond mezelf echt heel leuk.
2: Nou, je zelfliefde is gewoon gegroeid.
0: Ja, bezie dat.
2: Ah, dat
0: ja, is mooi. Dat, ook dat is de Ruud de Soleil, jongens.
1: Dat is het ook zo. Mag ik trouwens nog even opgooien dat jij net Une Belle Histoire draaide? Dat we daar maandag ook een beetje mee begonnen zijn samen met Novastort, Joost Wegen. Samen met een heel Nederlands koor die naar Frankrijk afkwamen reizen voor ons. En dat kun je allemaal terugzien ook via nporadio2.nl.
2: Ja, en ook op Ruud zijn Instagram zag je ook al filmpjes erover. Ja,
1: ik vind jou heel online deze week, Ruud.
2: Je bent heel
0: ik ben heel erg
2: in beeld.
0: Heel digitaal ben ik deze week.
2: Ja, je bent lekker bezig.
0: Ja, van analoog naar digitaal.
2: En ga jij nog zwemmen zo trouwens?
0: Nou, we gaan hierna naar een andere locatie. En daar ga ik misschien zwemmen.
2: Want ik heb dus gehoord, even off topic, dat in een zwembad, ik roep het al de hele middag, gemiddeld 30 tot 70 liter urine zit.
0: Oh, dan ga ik zeker zwemmen.
2: Ja, maar ik was een beetje in shock. Ik vind dat veel, hè?
1: Heb jij wel eens in een zwembad geplast?
2: Nou, vast vroeger wel eens, maar ik maak er nu niet mijn gewoonte van.
0: Gadverdamme, ik ben een zwemmer, hè? Dat weet je.
2: Ja, maar oh, jij zwemt altijd in zwembad. Ja, Ruud, dat zijn 70 liter flessen met urine zijn gewoon leeggegooid in dat zwembad van jou.
0: Ah, ja.
2: Sorry, ik moet
0: wel. En met sportzwemmen neem je af en toe een slokje.
1: Dat
0: dat gaat per ongeluk.
2: Oeh, dus jij bent gemaakt uit urine.
0: Ik ben urine.
2: Ja, je hebt ook een beetje gele geur.
0: Ja.
2: Ik zei geur.
0: Heb je de geluncht met wijn? Heb je geluncht met wijn,
2: jongen? Nee, ik was de enige die geen citronella, spritz, iets.
0: Ik ook.
2: Ja, jij ook. En Gijs volgens mij ook. Of heb jij wel zo'n...
1: Ik heb wel. Ik ben gisteren begonnen met drinken en ik ben nog niet gestopt.
2: Oh, daarom...
1: gisterochtend om 7:30 ben ik begonnen. Met de wijn uit Château Neuf du Pape. En sindsdien, dan
0: de memo dat elke dag drinken is nog niet aangekomen bij je.
1: Als het nog eenmaal
2: hoort. Ik vind dat wij er goed mee omgaan. Want volgens mij zijn wij meer van als we beginnen stoppen we niet meer en doen we overal de lamp uit.
0: Ja,
2: maar Gijs kan, daarom drinken wij ook nog niet.
1: Het toverwoord is doseren. Het is net als een spiegel opbouwen met paracetamol, maar dat doe ik dan met drank.
2: Een alcoholspiegel. Ja. Nou, wat leren we mensen
0: veel. Maar vanavond is bondavond, dan ga ik het toneelstukje doen.
1: Echt?
0: Ga ik dansen op tafel. Ja,
1: jij hebt vorig jaar op die donderdagavond heb je ook mooie dingen gezegd. Over
0: dit heb ik een speechje.
2: Nou, ik ben heel benieuwd, want ik was er vorig jaar niet, dus ik verwacht heel veel van jou.
0: Vief was vorig jaar bij het slot en dit jaar...
1: Ja.
2: Maar het slot hebben we het nog niet over.
0: Vief is lam, jongen.
1: Vief is lam, jongen.
2: Maar dan ben je toch op vrijdagochtend nog steeds lam? Want het begint 3 uur later.
0: Nou ja, sterker nog, die was 6 weken later nog lam.
2: Oh, die was gisteren nog lam toen ze naar huis ging.
0: Die moest 6 weken later blazen en toen is ze opgepakt. Ja,
1: auto inleveren.
0: Ja, dat gewoon alles. Waar zijn wij eigenlijk?
2: Saint en Groove.
0: Nee, dat weet ik. Waar zijn we in het programma? Ik keek even naar Pietje Planning.
1: Nou, ik denk dat het tijd is voor een zomerhit.
2: Die is dronken, dus.
3: Ruud du Soleil.
4: En route vers le sud.

0: verbinding hebben nu met een wandelzender.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, we hebben verbinding met een wandelzender, hoor ik. Okay.
1: Ja, ik sta hier namelijk bij het Rad du Soleil met, hoe heet jij?
2: Kim.
1: Met Kim, ja. En Kim die gaat vandaag draaien aan het Rad.
0: Rad du Soleil.
1: Rad dat was du Soleil. Ja.
0: Rad du Soleil.
1: Ik wil even weten...
0: Rad du Soleil.
1: Rad du Soleil, dankjewel. Hoe lang sta je hier al op de camping, Kim?
2: Vanaf maandag.
1: Oeh, vanaf maandag. En hoe lang blijf je?
2: Tot volgende week vrijdag.
1: Oh, en heb je daar je zin?
0: Je moet niet vragen wanneer je weer weggaat. Ze zitten midden in de vakantie.
1: Ze zitten midden in. We gaan het nog helemaal niet over
0: laat
1: het einde
0: haar,
1: hebben.
0: Precies, laat haar in het moment.
1: Maar ik wil nog heel even weten wat je het allerleukst vindt van de vakantie tot nu toe.
2: Het zwemmen.
1: Ja, dit natuurlijk met ons hier, maar het zwemmen, dat snap ik ook. Het is ook wel een heel cool zwembad, hè? Hey, en ga jij vandaag draaien aan het Rad du Soleil? Gaan we eens even kijken wat voor categorie het wordt. Misschien kan je even voorlezen wat voor categorieën er een beetje zijn. Hier bijvoorbeeld...
2: Hete zomer.
1: Zomer. Oh, dat zijn twee hete zomer. Oh, kijk.
2: Vrouwen waarmee je aan het zwembad wil liggen.
1: Oh.
3: Eentje, die.
2: Vakantie in eigen land.
1: Oké, en welke hoop je dat het wordt? Welke kleur? Ik denk dat jij voor een kleur gaat, of niet?
2: Nee.
1: Oh. Categorie?
2: Denk ook wel deze.
1: Vakantie in eigen land. Oké, ga maar lekker draaien. Oh, spannend, jongens. Spannend, spannend, spannend. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Nou, Kim.
2: Vakantie in eigen land.
0: Vakantie
1: ja,
0: in eigen land.
1: Dat is fantastisch. Oh, heel leuk. Goed gedaan, Kim. Dank je wel. En fijne vakantie nog, hè?
2: Ja, jij ook.
1: Dank je wel.
0: Nou, vakantie in eigen land is heel makkelijk.
4: Waar moet je aan denken, Ruud, als we het hebben over vakantie in eigen land?
0: Splitsing, wind en zeilen.
4: Oh, mooi.
1: Ja.
4: Benga Boys.
0: We're going to Ibiza.
4: Bijvoorbeeld. Of ja. Boom, boom,
1: nee,
4: boom.
1: Dat is Ibiza,
0: ja, maar als je daar woont...
1: Ja. Dat is niet je eigen... Ja,
4: nee, maar het komt uit Nederland. Daar gaat het een beetje.
0: Dat kan ook. Hebben we wel goed gekeken? Of was het terug naar je eigen land? We zijn poont, hè?
1: Dat stond er niet bij.
0: Oké. Goed, vakantie in eigen land. Als je wilt meedenken, heel graag. Vier gratis NPO luisteren.
4: Ja, en dat mag dus in de meest creatieve zin van het woord. Op het moment dat de plaat past bij vakantie in eigen land. Laat jouw suggestie maar horen.
0: Groetjes uit Maaiveld van Acta en de Munnik.
4: Oh ja.
1: Oh ja, en altijd iets van Bluff natuurlijk. Dat is zo
4: aan de kust.
1: Ja.
0: Aan de kust.
4: Ja. Zouterland.
0: Hé, hey, Zouterland. Nee, maar aan de kust. Hier aan de
1: Zeeuwse.
0: Hier aan de kust.
1: Oh, sorry hoor.
0: Nee, of Zouterlanden. Maar hier aan de kust kan ook.
1: Ik denk dat jij hier aan de kust wil.
0: Ja,
1: omdat we aan de kust staan.
0: Ja, exact.
4: Het Radio 2 weerbericht. Vooral in het zuiden en oosten van het land valt wat regen. Vanavond koelt het af tot 17 graden. Morgen 21 tot 30 graden. Op meer plaatsen ook enkele buien dan.
5: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Helene, de hele week al bij. En wat een held ben jij, zeg. 'S Morgens om 6 uur, dan begin jij. En 's avonds om 7 uur ben je klaar.
6: Ja, maar jullie toch ook een beetje eigenlijk?
0: Jawel, maar ja...
6: Of een beetje.
0: Ga je volgend jaar mee met ons? Is dat
6: ja, het lijkt me leuk. Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
6: Ja.
0: Want Juri Stubenitski van de NOS-journaal, die heeft al gezegd... Nou, Carmen Verheul en ik hebben al gevraagd bij de NOS of we mee mogen. En wij mogen mee volgend jaar. Dus,
6: Oké, nou, ik moet nog wel even toestemming vragen hier. Dus,
0: ja. We zijn nog aan het onderhandelen met NPO Radio 2. Als zij het niet willen, dan doen we het elders. Maar ik ga ervan uit dat,
6: ja, dat
0: wij dit
6: ik.
0: Gewoon... Ja,
4: is dit een dreigement?
0: Nee, dit is een mededeling.
4: Oh, een mededeling.
0: Helene is druk.
6: Nee, het is zeker niet druk. Maar er staat wel 100 kilometer file, dus wat meer dan de afgelopen dagen. Op de A16 heb je vrij veel vertraging van Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Daar weer ruim 10 minuten op onthoud. De meeste vertraging op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij Vierlingsbeek. Want daar is de weg dicht na een ongeluk. Staat ongeveer een half uur in de file. En je kunt dus beter omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Verder is het druk op de N200 Zandvoort richting Amsterdam bij knooppunt Polderplein. Daar ook een kwartier op onthoud door de werkzaamheden op de A9. Verder nog een tip voor mensen die wat langer in Frankrijk blijven. Onder andere de ouders, of Kim en haar ouders bijvoorbeeld. Want de komende week is er namelijk een flitsmarathon van 3 tot 9 augustus. En niet alleen in Frankrijk, maar in heel Europa. Dus je moet dan vooral ook op provinciale wegen heel erg op je snelheid letten. Want ze staan op heel veel plaatsen te controleren.
0: Oh, het is een echte geldschep is dat, hè?
6: Ja, zeker. Ja. Nee, het gaat om de verkeersveiligheid natuurlijk.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, dat gaat er, die verdiensten maken ze helemaal niet uit, dat geld. Nee, maar nee, dat is nee,
6: natuurlijk
0: nee, een
6: nee. beetje... Nee, het is echt op Europees niveau besloten voor, dat het voor de verkeersveiligheid is.
0: Oh, wat goed.
6: Ja.
0: Nou, dan staan we er natuurlijk allemaal helemaal achter.
6: Zeker, dus,
1: ja.
0: Helene?
6: Ja.
0: Dankjewel. En tot zo.
6: Nee, tot morgen.
0: Oh ja, tot morgen 6:00 dan. Oh,
6: ja, zeker. Ja.
0: Oké, okay, tot zo. Tot morgen. Nou, wat de weg mee. Jury, kun je even bevestigen dat jij en Carmen volgend jaar mee mogen?
3: De intentie is er, maar er moet nog wel ergens het een en ander worden geregeld. Maar we willen wel heel graag mee samen. Dat zou,
1: oh, dit zou zo leuk zijn, ja, zo gezellig.
0: Wij wilden je nu dit jaar al mee hebben, maar ja, nou dat.
3: Nou, volgend jaar. Ik hoop het. Het lijkt me heel leuk. Factor 50 is al ingepakt.
0: Sowieso. NPO Radio 2, NOS Journaal, bonjour.
3: Ja, goedemiddag. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK zullen boycotten als FIFA-baas Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Hij wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Europese bonden willen niet dat voetbal een speeltje wordt van investeerders. Op Kreta zijn 250 Nederlanders geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Die is zo'n 15 kilometer breed. Ruim 8000 toeristen zijn nu geëvacueerd. Enkele brandweermannen zijn om het leven gekomen toen ze werden ingesloten door het vuur. In sommige gemeentes werd het afval vandaag een uurtje eerder opgehaald. De vuilnismannen begonnen om 6:15 in plaats van 7:15... zodat ze voor de ergste hitte klaar waren. Onder meer in Culemborg.
5: Om 5:00 liep de wekker af vanmorgen, ja. Dus dat valt nog mee.
7: Ja. Ja, u bent een ochtendmens?
5: Ik ben een ochtendmens, ja.
7: Maar vertel, een uur eerder beginnen dus, maakt het dan echt uit?
5: Niet echt, maar ja, je kan ook niet veel vroeger in de wijk beginnen. Dan worden mensen ook niet blij dat de vrachtwagen door de straat heen gaat.
3: Het maakte de vuilnisbakken leeg en de zakken in de wagen gooien wel net iets draaglijker, zeiden deze vuilnismannen, maar alsnog was het veel te heet. En dan is er nog nieuws uit Frankrijk. Wees er maar snel bij, want de dierentuin van Fréjus gaat dicht. Na ruim 60 jaar stoppen ze ermee. Eind deze maand is het zover. Jaarlijks komen er ongeveer 80.000 mensen op af om te kijken naar leeuwen, tijgers, apen, reptielen, vogels en een nijlpaard. Het leidt wel tot verdeelde reacties, die sluiting. De een vindt het heel jammer, want ja, een dierentuin hoort bij de stad. En anderen juichen het juist toe. Die noemen het een van de slechtste dierentuinen ter wereld. Alles daar is in verval. De hekken in onze tuin zien er stevig uit. Stenen zitten los, het water is vies. Het enige leuke aan die dierentuin was dat we naar huis konden gaan.
0: Oh.
3: Ja, er speelt dus nogal wat. Waar die dieren worden ondergebracht, dat is nog een beetje vaag.
0: Nou, als het met de Franse slag gaat, dan stoppen ze er gewoon mee. En dan mogen de dieren gewoon zelf bepalen waar ze gaan wonen.
3: Dan mogen
1: ja,
3: ze
1: dus één nijlpaard, zei je toch?
3: Ja.
1: Dus misschien kunnen we die. Misschien heeft iemand hier nog een nijlpaard nodig.
3: Is er nog een plekje?
0: Nou.
1: Op je balkon, Ruud?
0: Ja, nou ja, precies. Ik heb wel een balkon. En beneden zou het wel kunnen, maar dan kan het zich net draaien. Ik denk dat,
1: oh ja, dat is vast. Oké. Okay.
0: Gij soort een enter.
1: Nee, jij hebt wel nog een flinke tuin.
4: Absoluut, daar zou het prima in passen.
0: Ja? Zou je een nijlpaard willen hebben?
4: Nou, die eet veel, denk ik, hè?
0: Ja, die eet veel, ja.
4: Dat is, gaat in de papieren
1: kan mee
4: lopen.
1: In de bus wel.
4: Kan wel mee in de bus.
0: Kan wel. Kan mee volgend jaar Ruud de Soleil.
1: Hey, komt u weer even thuis.
0: Komt u even thuis, ja. Ja, ja, ja. Goed, Jury, dankjewel.
1: Ja, joh.
0: Tot straks weer. Dames en heren, dit is de Ruud de Soleil. We zijn bezig met Ratten Soleil. En vakantie in eigen land, dat is het thema voor vandaag.
4: Is dat, en ik heb Etienne al teruggebeld. Sorry dat ik je in de reden val, maar hij staat te popelen om af te trappen.
0: Ja, had jij boertje?
4: Nee, ik had het vooral heel warm. Dus
1: je hield even je boobies vast. Ja, nee, zag ik.
0: Ik dacht een boertje.
4: Nee, mijn shirt plakt aan mijn lijf.
1: Ja, dat is een beetje het probleem.
0: Etienne, goedemiddag.
8: Goedemiddag,
0: Ruud.
8: En de rest.
0: Dina, Gijs. Hallo. En de rest. Ja, we zijn weer met 12 man.
4: Goedemiddag.
0: En hallo, de rest.
4: Hallo. Goed, zo, die hebben er zin in.
0: Ja. Dan moeten wij elke avond het licht ermee uitdoen.
8: Ja, en de wijntjes mee open in de ochtend, heb ik gehoord.
0: Ja, dat sowieso. Dat is Gijs.
1: Gijs.
0: Ja.
1: Ook allebei. Gijs, wij drinken ook een keer niet, hoor.
0: Etienne, heb jij een platen in je hoofd?
8: Zeker. Mijn vriend Tim die zegt altijd 's ochtends, ik heb de zomer in mijn bol. En dat is van zijn grote held André Hazes.
0: Oh.
8: Dus ik dacht, die moeten we natuurlijk in Nederland kunnen dat wel gebruiken. Zeker. Hè, want het is hier nu behoorlijk bevolkt.
0: Ja, zeker. Vakantie in eigen land. Ik ga hem voor je draaien.
8: Dankjewel.
0: En de fijne
8: vakantie nog eventjes.
0: Dankjewel. Fijne avond, hè. Ondertussen krijg ik een appje binnen van Thijs van June. Die vindt het programma heel leuk. En die hoopt ook dat het volgend jaar doorgaat. Nou, hoe leuk is dat?
1: Ah.
0: Ondertussen kun je platen blijven opgeven.
4: Zeker. Het thema is vakantie in eigen land. Alle suggesties zijn welkom via de gratis NPO-luisterapp.
0: Ja. André Hazes is dus nu haalt

0: breek ik die van jou.
1: Oh, dat is gemeen.
0: Oeh, dat is een goede uitsmijter.
1: Ja, hartbreker. Voordat jij mijn hart breekt, dan ben je zelf...
0: Zo.
1: Le Jacques, zeggen ze hier. Emma Heesters, dit is Ruud de Soleil. We zijn bezig met Ratte Soleil. Dat wil zeggen een thema in een half uur muziek in dat thema.
2: Ja. Vakantie in eigen land is het thema van vandaag. We zijn op zoek naar zomerplaten van eigen bodem. Sabine kwam met zo'n zomerplaat en hangt aan de lijn.
1: Sabine, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Is het bij jou ook bewolkt? Regent het bij jou?
3: Het regende straks wel dat ik net van mijn werk afkwam, ja.
1: Oh ja, en nu is het weer mooi.
3: Nu is het weer mooi. Oh, ik ben gelukkig. Lekker thuis. Ja, jullie aan het luisteren. Ja. Ja.
1: Zeg, je hebt meegedacht in het kader van het thema vakantie in eigen land. Welke plaat gaat het voor jou worden?
3: Voor mij is dat Winter en Zijnen van Spitzing.
1: Oh ja, en waarom die plaat?
3: Ik vind het zo'n leuk nummer. Ik vind dat echt een ultieme zomersnummer.
1: Weet je wat zo grappig is? Het is nooit een hit geweest en bijna iedereen kent hem op de een of andere manier.
3: Ja.
1: Hoe kan dat toch?
3: Ik vind het zo leuk. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik heb hem ooit inderdaad een keer gehoord toen we in de auto zaten. En het is nooit meer weggegaan.
1: Oké, okay. Gaan we voor je draaien? Ga je mezelf aankondigen? Of denk je, nou, bekijk het, doe lekker je eigen werk.
3: Ja, doe jij lekker je eigen werk.
1: Dan ben je een fijne avond, hè?
3: Bedankt, hè. Veel plezier in Frankrijk.
1: Dank je wel. Ja, later werden ze de jazzpolitie. Maar daarvoor waren ze samen. En de videoclip was heel mooi opgenomen op een boot. Op zo'n platbodem. Zeg ik dat goed? Zo'n zeil, is dat plat?
0: Nee, ja, nee, zoiets.
1: Zo'n zeilschip.
0: Boot.
1: Winterzijde, dit is Split.

0: toch cool als je band Splitsing heet en je gaat uit elkaar. Vind ik mooi.
1: Ja, dat was vooruitziende
0: blik. Ja, dat precies. Dames en heren, was Wind en Zeilen.
2: Ruud de Soleil.
0: Nog één show voor Ruud de Soleil te gaan. Dat is morgenochtend vanaf 6 uur. Gisteren reden we van Châteauneuf-du-Pape naar Le Mouy. En toen kwamen we langs Brignol. Daar waren de laatste tijd bosbranden in de buurt. En gisteren was er niets aan de hand. Maar vandaag zijn de branden toch weer opgeleid. Dus kijk uit. Bijvoorbeeld George Clooney heeft daar een huis. Samen met zijn gezin heeft hij het huis moeten verlaten ineens. Vanwege deze natuurbranden. Stel je voor.
1: Moet je
0: voorstellen dat je 's morgens bij het Franse bakketje staat. En er staat iemand voor je die zegt: de bakket, what else?
1: Ik zou wel starstruck zijn.
0: Ja, George Clooney schijnt ook een wijngaard te hebben. Als je goed zoekt, dan kun je het wel vinden. St. George.
1: Origineel.
0: Ja. Goed, hier staat verder: fijne avond. En heel graag tot morgenochtend. En dat meen ik eigenlijk ook nog.
3: Nou ja, dan heb je het heel passievol voorgedragen eigenlijk.
0: Ja.
1: Nou, kon wel iets meer passie.
0: Oké, okay,
1: sorry.
4: Dames en heren, ik hoop dat u morgenochtend ook bij de programma bent, want ik maak het niet mee. Want vanavond is het bondavond.
1: Oh, heb je outfits mee?
0: Ik heb zeker outfits mee.
1: Ruiken?
0: Outfit. Nee, vanavond... ik heb zelf een kroonluchter meegenomen. Want ik heb het hotel gezien, daar is geen kroonluchter. Wow. En ik wil toch in de kroonluchter hangen vanavond.
1: Oeh, ga je dan chandelier zingen?
0: Ja. Wat ga jij aan doen vanavond, Gijs?
3: Ik denk zo min mogelijk als het zo warm blijft.
0: Ja, het is niet normaal. Maar het is echt wat nou, ik laat me niet verleiden tot
1: negativiteit.
0: Nee, ik bedoel tot afronding. Want we zitten nog midden in...
1: Ja, man, we gaan zo weer door.
3: En we wachten op niemand.
0: Nee, we wachten zeker op niemand. Nou, een plaat ook die bij de zomer hoort en in onze lijst. Aan de kust, Iris Bluff.
5: Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

0: the courage.
1: Ruud du Soleil. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer. Heb je even voor mij? Marco Schuitmaker.
4: Nu is er alleen maar jou en mij.
3: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
10: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Het is 1 over 6. Goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
2: Hey Emily, goedenavond. De vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is het ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij vorige maand 3 kinderen en een schooldirecteur omkwamen. De verdachte reed in de week voor dat ongeluk al 17 keer te hard. Dat incident staat niet op zichzelf, zegt de vereniging.
3: Er wordt in Nederland sowieso stelselmatig te hard gereden door een beperkte groep. En die veroorzaken heel veel ellende. En wat wij horen is dat er gewoon een bepaalde groep is van 300 mensen die meer dan 50 bekeuringen per jaar krijgen.
2: En daarom willen ze meer handhaving. Duizenden migranten proberen vanuit Marokko het Spaanse gebiedje Ceuta te bereiken. Correspondent Miral de Bruin vertelt wat daar nu gebeurt.
4: Op het moment zijn er heel veel live beelden te zien waarop echt duizenden mensen vanuit Marokko, eigenlijk moeten ze een kleine pier omzwemmen om bij Ceuta te komen. Ook mensen met kinderen die om die pier proberen te zwemmen. Het is heel moeilijk om zoveel mensen tegelijk tegen te houden. Er zijn ook heel veel mensen dus die Ceuta bereiken.
2: De autoriteiten willen dat de Bruin vertelt wat daar nu gebeurt.
4: Op het moment zijn er heel veel live beelden te zien waarop echt duizenden mensen vanuit Marokko, eigenlijk moeten ze een kleine pier omzwemmen om bij Ceuta te komen. Ook mensen met kinderen die om die pier proberen te zwemmen. Het is heel moeilijk om zoveel mensen tegelijk tegen te houden. Er zijn ook heel veel mensen dus die Ceuta bereiken.
2: De autoriteiten willen dat de Spaanse regering het leger inschrijft.

0: Zij kijken heel erg vooruit in ruimte en tijd naar die brand. En daarop baseren zij hun inzet. We kwamen eigenlijk aan in een brandweer of in een systeem waar men gewoon duidelijk moe was. Want het was niet alleen die Costa Brava brand. Zij hadden meerdere echt grote branden tegelijk.
1: En twee Nederlandse clubs komen in actie in de voorrondes voor Europees voetbal vanavond. In de Europa League moet FC Twente een 2-1 achterstand goedmaken tegen Ferencváros. En Ajax speelt in de Conference League tegen FK Vojvodina uit Servië. De Amsterdammers hebben een 4-1 voorsprong en ze zijn favoriet, zegt commentator Anne de Jong.
2: Ajax is heel veel beter en speelt in de eigen arena. Die is uitverkocht en daarom heeft de nieuwe trainer Michel er extra veel zin in, zei hij. Daar mag het eigenlijk niet misgaan. Het is sowieso ook Conference League. Dus het mag sowieso nog niet echt misgaan met Ajax in deze fase van dat toernooi.
1: De wedstrijden beginnen om 8:30. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Morgen 21 tot 30 graden met enkele buien.
3: Dankjewel, Juri. Even kijken hoe druk het is op de wegen bij de ANWB. Is Helene Geest. Helene, goeie avond.
4: Goeie avond. Nou, druk is het niet. Er staat nog 45 kilometer file. Maar op sommige plaatsen heb je wel behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. Door de wegwerkzaamheden in de Wijkertunnel is die helemaal dichter. En dat levert een kwartier extra reistijd op. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud door grenscontrole. Er is een ongeluk gebeurd vanmiddag op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij Vierlingsbeek. De weg is daar dicht. Vanaf Horst kost je dat 20 minuten. Je kunt beter omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En er is ook een ernstig ongeluk gebeurd aan het eind van de ochtend op de N48 om Hogeveen. Daardoor is die weg in beide richtingen dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Waarschijnlijk blijft hij nog tot 8:30 dicht. Dus je kunt het beste de omleidingsroutes U54 of U55 aanhouden.
3: Dankjewel. Zometeen het Orwel ook wat. We beginnen lekker met wat Ierse rock. Tot zo. Ster.
5: Nieuw. De Melanzane Pizza.

0: morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer. Heb je even voor mij? Marco Schuitmaker. Nu is er alleen maar jou en mij. Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Het oor wil ook...

0: De geweldige...
1: Oké, mooi. Laat maar, laat maar.
2: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
1: Goedenavond, welkom bij Het Oor Wil Ook Wat. Of moet ik zeggen, l'oreille aussi voudrait quelque chose. Dat is volgens mij Het Oor Wil Ook Wat op zijn Frans. Heb ik van horen zeggen. En ook gecheckt trouwens vanmiddag bij mijn lieve collega Daniel Lippens. Die vloeiend Frans spreekt trouwens. En vanaf aanstaande maandag te horen is met onze gloednieuwe ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Heel veel succes, schatten. We gaan allemaal luisteren. Hoe dan ook, bonsoir. Ga je goed? Hoe is je avond? We bellen zometeen met tuinexpert Anne Wiegers over hoe je nou je tuin op dit moment een beetje levend houdt in al die droogte en zomerhitte. En ze heeft ook nog tips voor je tuin mocht je op vakantie gaan. Wat doe je dan? Hoor je zo.

Girls, American Girls en voor Spandau Ballet, Only When You Leave. Hier op NPO Radio 2 in het Oorbelloop, wat nog steeds een goede avond. Ik zocht vanmiddag heel hard in de specifieke bak Canadese indie-pop, gezongen door een eeneiige tweeling. En dan kom je eigenlijk heel snel al uit bij de zussen Tegan en Sarah. En speciaal voor de Pride in Amsterdam dit weekend wil ik heel graag Closer van ze draaien uit 2013. En die zussen die zijn dus allebei lesbisch. Ze spreken zich uit over de queergemeenschap. En Closer gaat dan weer over vlinders voelen en verlangen en de vrijheid om gewoon jezelf te zijn. En dat is eigenlijk iets waar we allemaal gewoon...

0: Santana samen met Rob Thomas. Waar die de zanger was van welke band, weet jij dat?
1: Oh, ik sta open.
0: Ja.
1: Rob Thomas, Matchbox 20.
0: Ja, dat is goed. Nou, meid, goed, Rox. Goed zo, Rox. En Martine, die mij... Hi, Emily. Ik luister weer gezellig mee. Wat een leuke plaat net van die twee zussen. Hoe heten ze en hebben ze nog meer nummers? Ze hebben zeker meer nummers. Ze heten Tegan en Sarah. Tegan en Sarah. En dit was Closer. Die heb ik voor je gedraaid. Arno, die belde net... Die belde 0800-1122... of ik een lekker plaatje voor hem wilde draaien. Ik zat te denken aan deze. Push the button. Is dat goed? Vind je die leuk? Ik hoop het, Arnoud. En anders heb ik zometeen Alice Cooper voor je. Heel ander genre, snap het. Maar soms zijn ook al die platen, weet je wel, vind je ze allemaal leuk.

0: 2005 met Sugar Babes en Push the Button. Inmiddels is het precies 6:30. De NOS headlines krijg je van Jori.
1: Een schok in de voetbalwereld. Alle Europese landen boycotten voorlopig de WK's vanwege plannen die FIFA-baas Infantino in het geheim heeft voorbereid. Hij wil een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK beheert. De UEFA ziet dat als een manier van de FIFA om zichzelf en vrienden te verrijken over de rug van de sport. Deze onderzoeksjournalist denkt dat de FIFA wel moet terugkrabbelen.
2: Ja, als Europa zijn landenteams niet afvaardigt naar het toernooi. In 2027 is het WK voor vrouwen. Dan doet Europa niet mee. 7 van de 8 kwartfinalisten tijdens de laatste WK waren Europees. Dus ga maar als FIFA dan proberen je geld te verdienen met een WK zonder Europa. Veel succes.
1: Vanwege een grote natuurbrand op Kreta zijn 250 Nederlandse toeristen geëvacueerd. In totaal hebben inmiddels 8000 toeristen hun vakantieverblijf moeten verlaten. Fruit wordt komend najaar duurder door de droogte in Europa, zeggen de Nederlandse telers. Vruchten worden kleiner en de oogst is minder groot. En in 3 van de oudst gedrukte boeken in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht zijn bijzondere vondsten gedaan. Bij RTV Utrecht zie je pootafdrukken van poezen tussen de 15e-eeuwse boeken. Ook vonden mensen die de boeken digitaliseren een afdruk van een bril, uitgeveegde inktvlekken en vogelpoep. Het weer, vooral in het zuiden en oosten van het land wat regen. Vanavond koelt het af tot een graad of 17. Morgen wordt het 21 tot 30 graden met op meer plaatsen enkele buien.
0: Dankjewel, Jori. Dan de files bij de ANWB is Rijn Baardmans. Hi, Rijn.
3: Dag, Emily. De A9 richting Alkmaar. Daar staat file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost. 10 minuten oponthoud. En dan nog 2 wegafsluitingen. De A73 richting Nijmegen. Tussen Horst-Noord en Venray is die weg dicht. Het komt door een ongeluk en omrijden kan via Eindhoven over de A67 en de A2. En dan tot slot nog de N48, moet ik zeggen. Die is in beide richtingen dicht, ook na een ongeluk. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Het verkeer wordt lokaal omgeleid tot waarschijnlijk 8:30 vanavond.
0: Dankjewel. Ja, wat moet je nou met je tuin in deze hete, droge vakantieperiode? Anne Wiegers gaat ons allemaal helpen, hoor je zo meteen.

0: Nieuwe muziek van Sera hier op NPO Radio 2. Girls Who Like Girls. Ja, het is een cruel summer als het om warmte en droogte gaat. Onze tuinen die hebben het behoorlijk te voortduren. En het is natuurlijk zaak om ze een beetje extra liefde te geven. Maar wat zijn nou die do's en don'ts op dat gebied? Nou, dan bel ik eigenlijk altijd als het groene gerelateerde vragen zijn. Binnenste buiten tuinexpert en tuinprinses. En ook bierbrouwer trouwens, Anne Wiegers. Hi Anne.
1: Hallo.
0: Hallo. Hoe is het? Gaat goed?
1: Ja, goed. Er is net een klein buitje gevallen. Dus ik ben wel een blije tuinvrouw.
0: Oh, en waar is dat?
1: Nijmegen. Toch wel heel lokaal zijn geweest. Het is nu ook weer strak blauw en zonnig.
0: Gewoon helemaal bij jou alleen?
1: Ja, sorry.
0: Zo recht naar beneden.
1: Ik heb wel een regendansje gedaan, maar
0: ja.
1: Zo is dat
0: ook. Ja, precies. Maar goed, laten we even bij het begin beginnen. Ik hoor altijd, vooral van mijn schoonmoeder, je moet niet op hete dagen sproeien. Dat moet je in de ochtend of de avond doen. Klopt dat of niet?
1: Ja, hij heeft er groot gelijk in. Okay. Anders ben je eigenlijk al 80% kwijt aan verdamping. En dat is gewoon zonde van het water.
0: Ja, want er is natuurlijk een sproeiverbod volgens mij in meerdere regio's. Bijna al het gras is bruin en kapot. Momenteel moeten we dat bijvoeden of extra goed bewateren? Of wendt je gras dan juist aan water?
1: Nou, ik denk dat als je nu gaat bijvoeden, dan ligt het daar maar te liggen. Daar heb je helemaal niks aan, want voeding wordt opgenomen door regen in een vochtige bodem. Dus dat zou ik lekker laten. En gras is heel sterk. Denk maar aan festivalterreinen. Je denkt dat het komt na zo'n festival nooit meer goed. En toch wordt het wel weer een mooie zonnige lap groen. Dus ik zou mijn gras eigenlijk gewoon lekker laten verdorren. Want de hoeveelheid water die je nodig hebt om dat groen te houden in zo'n zomer, ja, dat is echt niet normaal veel. Dus, maar als je dan water geeft, dan zou ik kiezen voor bloeiende planten. Want daar heeft de natuur ook nog wat aan.
0: Oké. Maar dan elke dag of niet elke dag?
1: Nee. Zeker niet iedere dag. Daar krijg je hele luie planten van. Want dan dwing je ze nooit om diep te wortelen. Dan blijven ze heel oppervlakkig. En als jij dan een keer een weekje op vakantie bent of twee, dan leggen ze eigenlijk meteen het loodje. Dus één keer per week of anderhalve week één hele flinke plant. En dan even niet meer.
0: Oké. Één keer per week of anderhalve week een hele diepe plant. Oké. Goed om te weten. Voor mensen die weggaan en niet per se leuke buren hebben die af en toe bij willen sproeien, hoe zou jij je tuin dan achterlaten?
1: Ik zou dan één keer ook weer een enorme plant geven en daarna de bodem even bedekken. Dus met stro of wol of compost, wat je maar kan krijgen. Ja? Zodat die bodem helemaal nat is en dan bedek je hem, zodat die zon dat niet helemaal kan uitdrogen en verschroeien als je weg bent.
0: Oh, wat een goede tips. Het zijn allemaal goede tips trouwens. Dat heb ik allemaal nog nooit gehoord eigenlijk.
1: Nee, niet voor niks. Dat is
0: ja,
1: fijn.
0: Heel fijn, Anne. Hey, maar ik hoor ook altijd van waterbadjes neerzetten voor vogels, dat prettig is. Maar het is ook voor insecten is dat ook goed, toch? Maar
1: ja, klopt.
0: Ik heb ook wel eens van hoe diep moet het dan zijn? Want soms zie ik van die drijvende insecten. Dat is dan, dan denk ik, oh, sorry.
1: Dat is heel sneu. Ja. Nee, wat je kan doen is gewoon echt een schoteltje neerzetten. Je kan ze ook ophangen aan een leuke haak tussen de planten. En wat ik dan zelf heel leuk vind om te doen, is wat knikkers te lenen van mijn dochter. En die leg ik er dan in. En dan kunnen bijen en zweefvliegen en vlinders landen op die knikkers. En dan drinken ze een beetje water en dan kunnen ze weer weg. Want ja, anders dan verzuipen ze. Dat is ook
0: ja,
1: wel heel
0: sneu. Knikkers. Oké, goede tip ook. Knikkers. Nou, dan heb ik nog meer vragen. Bijvoorbeeld een nieuw stukje tuin aanleggen in de zomer. Is dat wijs of niet?
1: Nee. Zonde van je tijd en zonde van je geld. Nee, ik zou het echt niet doen, want de dagen zijn nog super lang. De bodem is nu echt heel droog. Je moet dan heel veel water geven en zo'n plant die staat eigenlijk meteen onder stress. Dus als je nou heel even wacht, op bijvoorbeeld september, dan zijn die dagen wat korter, de temperatuur wat lager, maar die bodem is nog lekker warm. Dus als je dan gaat planten, dan denkt zo'n plant al heerlijk, ik ga wortelen. Je kan er dan ook meteen wat bollen tussen doen, omdat dat echt het perfecte moment is. En dan het volgende voorjaar gaan ze als een tierenlier. Dus heel even wachten, even lekker niks planten.
0: Heel even wachten. En dan wel of niet snoeien?
1: Ja, het kan. Maar heel eerlijk, bij dit soort hittegolven denk ik, laat het maar gewoon een beetje. Zo'n plant heeft het al kwaad genoeg. Jij hebt het ook bloedheet en staat te zweten. Ik zou er gewoon even lekker mee wachten, tenzij je echt je pad niet meer door kan.
0: Oké, goede tips allemaal. Dank je wel weer. Ja, voor heel veel goede tips nog meer van Anne. Check haar vooral even op Instagram. @Anne_Wiegers. Anne Wiegers van Binnenste Buiten. En die heeft echt waanzinnige tips. En ook over hoe je bijvoorbeeld voor je egels moet zorgen. Want ik dat heb ik nog een vriendin van mij heeft dus een egelhuis gekocht. Een grote ook.
1: Ja, die moet heel groot zijn.
0: Ja, dat is echt een unit.
1: Ja, klopt. Ja, ze moeten een soort van het hoekje om kunnen, want anders kunnen poezen erin. Dus daar is over nagedacht. En ze moeten in zo'n huis ook nog eens weer een nestje kunnen bouwen. Dus dan denk je, zo'n beestje is toch heel klein, waarom moet er zo'n groot huis staan? Maar ja, daarin komt dus weer een nest.
0: daarin komt een nest. En mag je daarin kijken of niet? Of schrik je ze dan af?
1: Nee, ja, dan schrik je ze af. Oh. Ik heb een wildcamera. Dat kan ik echt iedereen aanbevelen die net zo'n harde tuinnerd is als ik. En ik zet ze dan op de plek neer waar ze eten. En dan kan je eigenlijk alles een beetje volgen. En dan hoef je ook niet voor op te blijven dan. Dat is ideaal.
0: Nou, geweldige tips. Dank je wel, Anne.
1: Heel graag.
0: En tot de volgende. Doeg!
1: Gaan we doen. Doeg!

0: Deze hele week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
1: Ik ben Gijs kwijt. Pief.
2: Is hij nog... Oh, wacht even. Ik kan...
0: Gijs!
3: Ruud! Hallo?
0: Dit is lekker.
3: Ja.
0: Meer Ruud du Soleil hoor je morgenochtend vanaf 6 uur op NPO Radio 2.

0: Esteban en de Miami Sound Machine. 1, 2, 3.
1: De After Dinner Hit.
0: Ik draai, ja, eigenlijk sinds februari volgens mij draai ik Ella Langley hier op Radio 2 af en aan. En de laatste tijd wat meer. Ella Langley, een echte country zangeres uit Alabama, komt ze oorspronkelijk. En die staat inmiddels 15 weken op nummer 1 in Amerika in de Billboard Hot 100, soort top 40. En ik blijf hem draaien, maar er is wel iets met die plaat aan de hand. Want iedere keer als ik hem, als ik mijn show begin hier op Radio 2, dan krijg ik dit soort appjes. Bijvoorbeeld deze van Ari.
2: Emily, ja. Wil je van mij Ella Langley draaien met Shows in Texas?
0: Met Shows in Texas? Alvast bedankt. Ja, tuurlijk. En dit was Johan.
3: Hey Emily, hi. We zitten te luisteren en het is zoals van ouds weer hartstikke leuk. Maar heb je ook nog een beetje Ella Langley voor ons? Dankjewel, groet van Johan.
0: Ja, natuurlijk heb ik dat, natuurlijk. Eindelijk, jongens. Dit wordt een gigahit, ook in Nederland hoor. En dan kan je zeggen, die heb ik gewoon gehoord bij het oor. Die ken ik al lang, dat is Ella Langley uit Alabama. En die zingt...

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer. Marco Schuitmaker.
4: Nu is er alleen maar jou en mij.
3: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Mediamarkt korting voor 1799 euro. Mediamarkt.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: 7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad. Daar is besloten dat Europese landen niet meedoen aan WK's, zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging van Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
11: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
10: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. De Rijn bij Lobith staat op het laagste punt ooit gemeten. Het water stond vandaag op 6,47 meter boven NAP. Dat is een centimeter lager dan het record van 4 jaar geleden. Vanwege de droogte worden landelijk nog geen maatregelen genomen, maar regionaal gebeurt dat wel. Het weer: in het noordoosten valt vandaag nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken en kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Robert Baltus. Dan zijn er ook nog files. Meerdere? Robert Vriezen?
13: Ja, nou, file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En er zijn een aantal wegen dicht. De A73 is nog dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Gebeurde een ongeluk met vrachtwagens bij Venray. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2. En de N48, de weg om een Hogeveen, is in beide richtingen dicht. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Richting Hogeveen staat de omleiding aangegeven met de borden U54. Richting Ommen volg je de omleiding met de borden U55.
12: Dankjewel.
13: Alsjeblieft.
12: Zometeen, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... dus hou je hart vast en je radio aan.
14: Ster. Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele loop.
13: 54, richting Ommen volg je de omleiding met de borden U55.
12: Dankjewel.
13: Alsjeblieft.
12: Zometeen, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... dus hou je hart vast en je radio aan.
14: Ster. Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig?

0: Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Het oor wil ook...

0: 2.
1: Het oor wil ook wat.
2: Steeds goede avond. Van harte allemaal trouwens met deze internationale dag van de vriendschap. App even die ene vriend of vriendin dat je aan ze denkt. Gewoon voor de zomer. Dat zijn altijd de leukste berichtjes.
3: Ik app jou elke dag.
2: Jij app mij elke dag. Wij DM'en elkaar op Instagram ook. De hele tijd met filmpjes.
3: En die dingen gaan gewoon naast elkaar. Ja. Totaal verschillende dingen.
2: Dat is wel waar.
3: Maar we kunnen het wel volgen.
2: Ja. Ja, mooi. Maar nee, ja, dat is waar. Want ik DM jou dan een filmpje en dan reageer je daar. En tegelijkertijd app ik jou iets over de show terug. En dan tegelijkertijd reageer jij weer op Instagram. Ja. Goed, zometeen openen we weer de biechtstoel met onze rubriek. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat is dé plek waar mensen eindelijk eerlijk kunnen zijn over hun ongewone gewoonte of totaal irrationele angst of net iets te heftige obsessie. Geloof me, je bent volgens mij nog nooit de enige. Je bent nooit de enige met wat je doet.
3: Ja, of je moet echt hele rare shit hebben, houd voor je.
2: Nee, bel mij. 0800-1122 is gratis nummer. Je mag zelfs een naam verzinnen. Ook al gebeurt dat ook eigenlijk nooit.
3: Nee, is waar.
2: Vind ik leuk. Misschien wel praat jij in je hoofd tegen jezelf altijd in het Spaans. Of heb jij al 18 jaar heimelijk een crush op je schoonmoeder?
3: Oh, wat genieten. Ja, daar wil ik echt meer over horen. Als vader hierbij zit.
2: Ja, heerlijk. Of vind jij het heerlijk om gekieteld te worden, het liefst onder je voeten? Zegt ook niemand volgens mij. Nou, kom maar op, app me maar of bel me 0800-1122.
0: Ik laat mijn oor veel

0: Jonas Blue en Malieve, Edge of Desire.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Ik kijk heel graag naar kunstschaatsen.
3: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vind het met de hand afwassen... vind ik erg ontspannend.
1: Durf jij ook iets bijna niet te zeggen? App ons en verlos jezelf.
0: Wat zijn nou dingen die je doet of vindt... die je niet per se van de daken zou schreeuwen? Lucht je hart, deel je smart hier bij mij in het Oorbeloof. Want misschien ga jij gewoon altijd even naar een andere kapper... zodat je jezelf voor een paar uur even een andere rol aanmeet. En dat je dan de ene maand ben je bij de kapper barman... en de andere keer ben je aannemer, dan ben je advocaat. Kan. App me maar met de NPO Luisteren of bel me 0800-1122. Dat heeft iemand gedaan. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hi, met wie?
4: Met Daniel.
0: Hi Daniel, vertel.
4: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik kan dus niet tegen klittenband.
0: Oké. Okay. Je kan niet tegen klittenband?
4: Nee, tegen het geluid kan ik, daar kan ik gewoon niet tegen.
0: Oké. Okay. Okay. En wat houdt dat voor jou in dat je er niet tegen kunt? Krijg je dan een fysieke reactie?
4: Ja, ik krijg gewoon instant hoofdpijn. Een soort hele lichte versie van een migraine. Maar je voelt hem echt gewoon opkomen en hij zeurt dan direct in je hoofd.
0: Van klittenband, zo, die zeg maar dat iemand het lostrekt?
4: Ja, exact.
0: Oké. Pittig, lijkt me.
4: Ja, dat is niet leuk. Zeker niet in het openbaar.
0: Nee, want gebeurt dat vaak? Dat daar mensen klittenband gebruiken?
4: Nou ja, in sommige gevallen wel. Bijvoorbeeld als iemand een klittenband op de tas heeft in de trein.
0: Ja.
4: Ja, dan... dat is al niet best. En dan moet ik gelijk grijpen naar mijn koptelefoon.
0: Oh ja, want scan jij ook je medereizigers voor of zij zo'n soort tas of dat soort schoenen hebben?
4: Nou, gelukkig heb ik vaak al muziek op in de trein of in het openbaar vervoer. Dus dat is allemaal geluk. Maar ik kijk er wel een beetje mee uit. Zeker als ik bijvoorbeeld als iemand naast mij komt zitten in de bus of in de trein.
0: Ja, oké. Okay. Ik moet even nadenken. Van... maar ja, okay. Maar hoe lang heb je dit al?
4: Ik denk 8 jaar of zo inmiddels.
0: 8 jaar? Weet je nog de specifieke eerste keer dat je er zo onwel van werd?
4: Nee, ik weet niet specifiek. Ik weet wel dat het over de jaren steeds erger is geworden. Dus ik had het eerst een beetje en dan had ik een soort van, nou ja, een klein beetje dat in mijn hoofd begon te zeuren. Alleen het is wel steeds meer naar echte hoofdpijn gegaan.
0: Jeetje joh, ik heb het deze wel echt nog nooit gehoord, denk ik.
4: Nee, ja, gewoon fysieke reacties door die geluiden. Ja, dat is echt vervelend.
0: Heb je enig idee wat de oorsprong is van deze kwaal? Je bent niet de eerste keer, hè, zei je dus.
4: Nee. Ja, ik heb het ook pas. Het is gewoon gegroeid op den duur. Dus ik weet niet waar die oorsprong vandaan komt.
0: Want heb je ooit bijvoorbeeld klittenband schoenen gehad als kind?
4: Ja, toen ik klein was wel. Alleen dat toen ik mijn veetstrikdiploma haalde, toen ben ik ook gelijk overgestapt.
0: Ja.
4: Sindsdien weinig klittenband gebruikt.
0: Ja, maar als ik bijvoorbeeld informatie uit jou zou willen krijgen, hè, net als in James Bond, zeg maar, zou een klittenband dan de truc doen?
4: Nee, je kan me martelen op elke manier die je wilt. Je krijgt niks uit me, maar ik pak klittenband en ik geef je mijn pincode.
0: Jeetje, oké. En als je aan klittenband denkt, gebeurt er dan ook iets?
4: Ja, ook dan begin ik dus hoofdpijn te krijgen, als ik dus aan dat geluid denk.
0: En heb je dit ook met andere dingen of alleen met klittenband?
4: Nou, ik heb wel dat als ik bijvoorbeeld veldsla eet, dat krijg ik gewoon niet om mijn keel heen.
0: Oké.
4: Maar dat is ook gewoon een fysieke afstootreactie van of zo.
0: Ja. Oh, ja, oké. Okay. Ja. Maar oké, maar heb je bijvoorbeeld ook moeite met ritsen of drukknopen?
4: Nee, daar heb ik geen moeite van. Ik vind het geluid van ritsen zelfs fijn.
0: Het geluid van ritsen vind je fijn? Oké.
4: Okay. Ja, dat is een stuk zachter op een of andere manier. Daar kan ik wel goed tegen.
0: En en luister je dan ook heel dicht bij de rits elke keer? Of dat je hem af en toe even open en dicht doet, je jas en dan zo je oor daar... Ik bedoel, het oorbel ook wat. Dat je hem daar tegenaan...
4: Nee. Nee, dat dan weer niet.
0: Dat dan weer niet.
4: Ik heb ook geen tas meer met rits.
0: Nee.
4: Dat is nu zo'n touwtje die je dan aantrekt.
0: Jeetje, oké. Ik ben wel benieuwd of meer mensen dit hebben. Die echt een afkeer hebben van klittenband en een fysieke reactie van het geluid. Dat is wel. Ik ben wel blij dat je het hebt gezegd. Heb je een partner?
4: Ja, zeker.
0: En weet diegene dat? Dat je dit hebt?
4: Ja, ze weten het. Alleen gelukkig hebben we weinig klittenband dingen in huis. Dus dat is wel een beetje mijn geluk.
0: Dat zou wel een ding zijn ook. Want stel je voor, wil jij kinderen?
4: Ja.
0: Oké. Want kinderschoenen hebben heel veel klittenband natuurlijk.
4: Ja, dan denk ik dat ik een schoen aandoe als ik noise cancelling koptelefoon op heb.
0: Nou ja, jij bent Daniel en jij hebt gewoon een enorme aversie is het, hè? Dus je kan niet tegen klittenband. Hij staat genoteerd.
4: Yes, dankjewel.
0: Dankjewel.

0: individu.
1: George Ezra, Budapest. Er zijn zo iets voor 19:30 nog steeds wat files bij de ANWB. Is daarom Robert Vries. Hi Robert.
2: Hey Emily. Een georchestreerde file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging. A58 Tilburg-Breda bij Bavel bergingswerkzaamheden. 4 kilometer file vanaf Tilburg-Reeshof met een kwartier vertraging. De afrit Bavel is dicht. Mijn advies is door te rijden naar de afrit Ulvenhout. Dat is afrit 14 en daar te keren. Als je gebruik wil maken van die afrit Bavel. En de A73 is nog dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venray na een ongeluk met vrachtwagens vanmiddag. Omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2.
1: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: En we moeten nog heel even hebben over Daniel die net zei, en ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat die had echt een fysieke reactie op het geluid van klittenband.
3: Hoofdpijn in de categorie migraine light.
1: Ja,
3: dat is wel pittig.
1: Ja, en hij zei ook van als ik al iemand zie, zeg maar, in de trein met een klittenbandtas, doe ik al, grijp ik heel snel naar mijn koptelefoon, want die is denk ik noise cancelling. Ik denk dat hij dat bedoelde. Renate, die appt mij, I love het geluid van klittenband.
3: Vind ik ook wel bijzonder.
1: Wel bijzonder, ja, zeker. Ja, ja. Marinda zegt, dit is een bekende aandoening. Het heet misofonie. Ik heb dit ook, maar dan met het geluid van het inschenken van drinken. Zo, dat is nog
3: ingewikkeld,
1: erger.
3: Ingewikkeld, hè? Want
1: hoe doe je dat?
3: Weet ik ook niet.
1: Dat kan niet zo goed. Annemarie die zegt, ik vind klittenband klinken als een verschrikkelijke sneeuwman. Vreselijk.
3: Ik wil daar meer van horen, Annemarie. Leg eens uit.
1: Miranda die zegt, Daniels reactie is psychosomatisch. Hij zei zelfs dat hij hoofdpijn kreeg van de gedachte aan het geluid van klittenband. Aangeleerd gedrag, wat middels cognitieve gedragstherapie verholpen kan worden. Verpleegkundige, zegt ze.
3: Oké, dus ze heeft wel verstand van zaken.
1: Ja, ze kan het ook liegen, maar dat zie ik veel.
3: Dat
1: Miran,
3: we nu
1: Miran, ja, dat is wel legit. Miran. Ja. Zou het toch niet zomaar wel zeggen, Miran? Ik geloof dat niet. Jennifer die zegt, ik heb dit niet met klittenband, maar ik ken het gevoel van deze luisteraar wel. Ik heb dit bijvoorbeeld wanneer iemand het bestekmandje van de vaatwasser uitruimt en dan dat bestek in de besteklade legt. Je hoofdpijn en kippenvel, verschrikkelijk geluid. Ik zelf pak om die reden altijd heel rustig dat bestek in de la. Maar vroeger, toen ik nog thuis woonde en mijn moeder dat mandje uitpakte, dan zat ik met handen over mijn oren. Oké. Nou, mooi. We sluiten weer voor deze week. Volgende week hebben we vast weer een nieuwe in. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
3: Zeker en vast. Ja.
1: Ben benieuwd. Nu al.

Deze stemmen vullen elkaar zo prachtig aan. Dat zijn Melle en Filine. Nieuwe muziek uit Nederland, Remember Us. Fijne plaat. Paul die draait hem ook volop. Kan ik iets voor jou in je mooie oren draaien? Iets specifieks wat je nu wil horen? App me maar even met de NPO Luister-app. Meerte die heeft dat gedaan. Die zegt, hi Emily, groetjes vanuit Malaga. Waar we met de familie zijn. Wil je Buena Vista Social Club voor ons draaien? Groetjes. Groetjes terug. Fijne vakantie.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do. En daarvoor hadden we de Buena Vista Social Club en Chan Chan. Ik heb een leuk appje gekregen van Maaike.
1: De NPO Radio 2 App Service.
2: Hoi Emily, ik heb wel een leuk bezoekje voor je. Ik heb al een hele tijd de Indian niet meer gehoord op de radio. Zou je misschien Indian willen draaien met How Many Nights? Of Be Yours? Maar mij niet zoveel uit. De Indian is gewoon een fantastische band. Veel liefs van Maaike.
0: Kusjes, dankjewel.

0: I'll be there for you. En daarvoor hadden we The Indian en How Many Nights. Dankjewel, Maaike, voor je verzoekje. Daan die heeft me geappt met de NPO Luister-app. My Best Friend's Wedding is zo'n heerlijke film, zegt hij. En mijn favoriete scène is dat ze aan die lange tafel zitten in het restaurant, waar ze allemaal Say a Little Prayer gaan zingen van Aretha Franklin. Ja, dat kan ik me zeker herinneren.
1: Want ik ook.
0: Iconische film is dat.
1: Zo'n leuk film.
0: Hoe heet die beesten? Met die scharen?
1: Kreeften.
0: In zo'n kreeftenrestaurant. En dan gaat het personeel ook meezingen.
1: Het is eigenlijk een beetje kitsch.
0: Ja, het is een beetje kitsch.
1: Maar wij houden van kitsch.
0: Wij zijn misschien ook wel een beetje
1: guilty,
0: kitsch.
1: Guilty.
0: Misschien zijn wij ook kitsch.
1: Dat is ook prima.
0: Prima, ja. Prima kitsch. En natuurlijk de queen. The queen. Aretha Franklin.

0: denk dat ik hem gewoon weer ga kijken. Maar Best Friend's Wedding. Ik heb meteen zin om die film te kijken dit weekend.
1: Helemaal leuk.
0: Helemaal leuk. Wat ook leuk is, is Morat. Die hoor je zo meteen tot 10. En ik ben er maandag weer. Tot dan. Fijn weekend.
2: Dit is NPO Radio 2. Ster.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer.
2: Heb je even voor mij?
1: Marco Schuitmaker.
2: Nu is er alleen maar jou en mij.
1: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Dit is NPO Radio 2. 8:00, Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, ook de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt ook voorzitter Frank Pauw.
6: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
5: Er rijden van 11 tot en met 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken op de route aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt, en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken en kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Robert, dankjewel. En dan is er nog wat aan de hand op de weg. Robert Vriezer van de ANWB, jij weet wat.
8: Ja, ik weet wat, Morad. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd nog steeds aan de grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Bergingswerkzaamheden, er worden vrachtwagen geborgen op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Bij Bavel is de rechterrijstrook dicht. 5 kilometer file, daar met een kwartier vertraging. En nog meer bergingswerkzaamheden, want er gebeurde een ongeluk met vrachtwagens op de A73, de weg Maasbracht-Nijmegen. De weg is dicht bij Venray en je moet dus omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2.
7: Dank u wel!
8: Alsjeblieft.
1: Ster. Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer.
2: Heb je even voor mij?
1: Marco Schuitmaker.
2: Nu is er alleen maar jou en mij.
1: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: je dag. Kort af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

je van deze van Tiësto bijvoorbeeld? Gewoon een voorbeeld, hè? Put your hands up! Boom! Nou ja, daar kan je het mee eens zijn. Je kan ook denken van nee, Morad, hier heb ik helemaal niet op gedanst in de discotheek. Ik wil graag wat anders horen. Ja, dat kan natuurlijk gewoon. Dan mag je jouw optie doorappen via de NPO Luister-app. Wat is die fantastische disco-knaller die ik voor je mag draaien hier op NPO Radio 2? Dat kan ook iets van Donna Summer zijn, inderdaad. Ik zie het nou binnenkomen via de NPO Luister-app. Het was maar een voorbeeld, hoor, Tiësto. Kom maar door, appen via de NPO Luister-app. Bruno Mars is onderweg. Dit zijn eerst de Bangles en Manic Monday.

dit verhaal moet ik echt even met je delen hoor. Bruno Mars hoorde je met On My Soul, lekkere plaat. En begin deze maand stond hij nog in de Johan Cruijff Arena met zijn The Romantic Tour. Wilden zoveel mensen heen dat er zelfs slecht zicht tickets werden verkocht. En dat was voor mij al best wel een nieuw fenomeen, maar ik zag het echt in de app staan bij het bestellen. Er staan er bijvoorbeeld luidsprekers in je gezichtsveld, weet je wel. Dus dan moet je er een beetje omheen kijken, dan zie je wel het een en ander, maar minder dan normaal. I don't know waarom je dat zou willen kopen, maar het bestaat. In Nederland zelfs. Maar nu had ik dus van de week was ik ook ergens aan het scrollen. Kwam ik uiteindelijk bij de tickets van Wembley Stadium in Londen uit. Ook weer Bruno Mars. En kom ik daar dus no view, audio-only tickets. Dus dan zie je helemaal niks. Mocht je je afvragen wat je daarvoor betaalt, £58. Maar nog steeds bizar. Dus je gaat naar een concert, je ziet niks. Je hoort de artiest wel en daar betaal je dan £58 voor. Moet je ook maar net veel geluk hebben dat het geluid ook nog goed is op dat punt daar waar je zit. Wauw. No view, audio only tickets. Zou jij ze kopen? Mij niet gezien. Fans Joy onderweg, Riptide hoor je zo op NPO Radio 2 na The Big Boss. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: Dance Joy Riptide. Het is Disco Donderdag. Met Joas aan de telefoon. Hey Joas.
1: Goedemorgen.
0: Ik vind het wel heel bijzonder hoe jij uiteindelijk aan je keuze komt voor deze Disco Donderdag. De disco banger die je hebt geselecteerd. Dat is een hele route geweest, begreep ik.
1: Ja, inderdaad. Ik hou me daar een beetje bij wat Radio 2 draait. Via die site relist.nl. Daar hebben ze een hele playlist staan. Maar je kan ook gewoon dan op een artiest of een titel invoeren. En dan houdt hij gewoon zo'n hele database houdt hij dan bij. En dan kan je gewoon terugvinden wanneer welk nummer gedraaid is.
0: Dus bijvoorbeeld, ik zoek dan bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, Jamiroquai met Cosmic Girl. Dat kan ik invoeren en dan staat daarin, ja. Nou, die is voor het laatst toen en toen gedraaid op Radio 2.
1: Ja, dan kan je dat zien. Je kan alle landelijke zenders van Nederland selecteren. Maar je kan ook alleen Radio 2 selecteren. Ja. Dus je kan van alles kan je doen.
0: Wat gaaf. En tot hoever gaat dat terug?
1: Dat is in de coronatijd. Weet je, met een coronaverveling heb ik die lijst gemaakt.
0: Ja.
1: En dus, ik vul hem af en toe nog wel eens aan. Sinds ik een ander nummer gehoord heb, dan vind ik hem weer af.
0: Dit is heel bijzonder. Dus jij hebt een plaat geselecteerd waarvan je zeker weet dat die de afgelopen paar jaar dus niet op NPO Radio 2 is gedraaid.
1: Ja, ik heb net nog even research gedaan. 2023 is die voor het laatst gedraaid. Dus,
0: 2023!
1: Ja, drie jaar geleden.
0: Ja, het is ook wel echt zo'n typische plaat. Dat ga ik ook eerlijk zeggen. Het was helemaal out of my mind. Zeg maar helemaal gewist. Ik wist wel dat die bestond. Hè? En als je dan de titel noemt, dan denk ik... Oh, wel lekker om hem wel weer een keer even erbij te halen. Maar je komt er zelf niet op.
1: Nee, want je hoort het niet zo heel vaak meer. Maar toch is het wel een klassieker geworden. En
0: ja.
1: Radio 2 is op de zender van de klassiekers. Dus ja, ook moderne klassiekers die vinden ook al een plaats op Radio 2, denk ik wel.
0: 100% Joas.
1: Ja, dat is 10, dus...
0: Wat is die bijzondere plaat die ik mag draaien als disco banger?
1: Van Flo Rida en David Guetta, Club Can't Handle Me.

0: hoor je op NPO Radio 2, Ruud du Soleil.
1: Ik ben Gijs kwijt. Pief.
2: Is hij nog... Oh, wacht even. Ik kan...
1: Gijs! Ruud! Hallo? Dit is lekker.
0: Ja. Meer Ruud du Soleil hoor je morgenochtend vanaf 6 uur op NPO Radio 2.

0: Mink de Vil, Spanish Fall. Oké, ik krijg... Daarvoor draaiden we dus David Guetta met Flo Rida. The Club Can't Handle Me. Dankjewel voor het aanvragen, Joas. Jeannette die reageert erop in de NPO Luister-app. Echt Morat, maar dit is toch helemaal geen disco? Ik ben van 1964, dus echt groot geworden in de discotijd eind jaren 70. Saturday Night Fever, Grease, Gibson Brothers, Boney M. Dat voelt pas echt als disco. Ja, oké, ik snap het, Jeannette. Maar de vraag bij Disco Donderdag is... waar heb jij op gedanst in de discotheek? Is het house, is het disco, is het R&B, is het bobbling? Het maakt niet uit. Als jij er maar op hebt gedanst in de discotheek... dan wil ik dat draaien als de disco banger. Dat is hoe dat item werkt. Dus als jij volgende week Boney M wil aanvragen... dan moet je volgende week gewoon lekker Boney M aanvragen. Dat is hoe het werkt. Heb ik nu muziek voor je van Davina Michel. En dat is natuurlijk de artiestennaam van Michelle Davina Hogendoorn. En het lijkt soms een beetje alsof ze alles zelf doet. Liedjes schrijven, muziek maken. Maar dat is niet helemaal waar. De artiest Davina Michel bestaat namelijk voor de helft uit iemand anders. Een persoon die je eigenlijk nooit op de voorgrond ziet. En dat is haar partner Sebastiaan. En samen maken ze dus alle muziek.
1: Wij schrijven ook alles samen. En hij doet dan de muziek en ik doe de tekst. Bas is gewoon echt de helft. Hij is gewoon 50% van het product Davina Michel. En het is ook mijn klankwoord. En hij luistert ook naar mij, ik luister naar hem. En ja. Het is een beetje... Dat werkt gewoon heel goed.
0: Ja, die twee die staan dus 's ochtends op, eten een ontbijtje samen... gaan dan naar de studio om te werken... en zitten 's avonds weer samen op de bank tv te kijken. Nou, best wel intens eigenlijk, maar het werkt. Want ook de nieuwe plaat van Davina Michel is weer ontzettend lekker. Dit is Would I Be Friends With Me.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me.

Fast Car, Tracy Chapman. Het moment waarop jij je mag gaan bemoeien met de muziek is bijna aangebroken. De ballen van Morad, die komen eraan. Tenminste, ze liggen al achter me een beetje warm te draaien. Zometeen blaast het apparaat één bal eruit. Op die bal staat een getal en die correspondeert weer met een categorie. En binnen die categorie mag jij zometeen je favoriete plaat aanvragen. Binnen een paar minuten dan trekken we een balletje. En dan is het aan jou, ligt het lot in jouw handen, welke we gaan draaien zometeen. Jason Mraz onderweg, I'm yours, dit is Jamiroquai, Cosmic Girl.

0: Jason Mraz en I'm Yours. Wat is je soundtrack van je donderdagavond lekker met NPO Radio 2 door je speakers. Maar dan is het tijd voor...
1: De ballen van Morad.
0: Ja. Van Morad. Ik zet het apparaat even aan.
2: Dat doe maar.
0: Ja, daar gaan ze. De ballen die vliegen alle kanten op. En er komt er zo één bal uitgeschoten. En dan... Kijken, dan kan Anne even uitkiezen. Of uitzoeken bedoel ik. Welke categorie er staat achter balletje 4?
2: Nou, dat is wel een hele lekkere voor deze donderdagavond. Ja. 4 staat namelijk voor jouw favoriete karaoke-nummer.
0: Hey. Oké, dan kunnen wij eerst over de brug komen met wat wij zeg maar echt lekker vinden. Wat is jouw go-to karaoke-plaat als je in een karaoke-bar staat?
2: Ik heb niet per se één go-to, maar wat wel heel lekker is bijvoorbeeld een Cher met Believe.
0: Oh ja, ja, precies, precies. Maar Hit Me Baby One More Time vind ik ook echt zo'n typische plaat,
2: ook
0: toch?
2: Heel lekker.
0: Hit Me Baby One, ja ook. Maar mijn go-to-plaat is altijd wel een plaatje van Mariah Carey. Als je mij in een karaoke-bar vindt, is het My All. Every time you come around, you know I can't say. Moet ik je nog wel even vragen om met de app natuurlijk, hè, via de NPO Luister-app. Every time the sun goes down, I let you take control. Je favoriete karaoke-plaat, kom maar door!

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
6: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
0: Dit is NPO Radio 2.
7: Het is 9 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die onderdeel zijn van de Europese voetbalbond UEFA boycotten het WK als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft direct gevolgen voor toernooien die eraan komen, zegt verslaggever Dien van het Laar.
8: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
7: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden en een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om de resten van een wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op die route aan het spoor. Reizigers konden omreizen via Rotterdam. Ook zette NS stopbussen in. Het weer in het noordoosten af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht wisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: De ballen van Morat.
15: Zo, even blijven opletten, Morat.

0: deze plaat aankomen. Maar het is wel even zoeken naar tekst, hoor, in deze... Als je gewoon... Ik bedoel, oké, de uitdaging zit er waarschijnlijk in het timen van... Waar komt dat woordje nou terecht? Alright, je snapt hem al. Je favoriete karaokeplaat, heb je hem nog niet doorgestuurd... dan moet je dat nu doen via de NPO Luister.
1: Morgenochtend vanaf 6 uur.
0: Maar het is wel even zoeken naar tekst, hoor, in deze... Als je gewoon... Ik bedoel, oké, de uitdaging zit er waarschijnlijk in het timen van... Waar komt dat woordje nou terecht? Alright, je snapt hem al. Je favoriete karaokeplaat, heb je hem nog niet doorgestuurd... dan moet je dat nu doen via de NPO Luister.
1: Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je weer meer van...

0: En dan zie ik nog een appje van Nicky Morad. Er heeft een man meegedaan aan America's Got Talent die tequila als gewoon als karaoke nummer. Wat? Dat meen je? Tequila als karaoke nummer doen op tv. Ze zegt wat is of hij, de Nicky kan natuurlijk zowel een jongen als een meisje zijn. Dat is viraal gegaan, die video. Als je het filmpje niet kent, zoek hem op. Het is hilarisch. Ga ik doen. America's Got Talent dus. En dan tequila. Heerlijk. Maar ik kies vandaag wel voor een andere plaat. Arjan. Op lijn 2. Arjan?
1: Ja, goedenavond.
0: Oh, hallo. Goedenavond, Arjan. Er zit een vertraging op de lijn, blijkbaar.
1: Ja, schijnbaar. Een klein beetje.
0: Oh, oké. Okay. Hey, even, want jouw plaat is niet zomaar een plaat, hè? Die hebt uitgekozen als je favoriete karaokeplaat.
1: Heb ik wel.
0: Vertel, wat is het verhaal erachter?
1: Ja, mijn oude heer heeft vroeger ooit een discotheek gehad. En ik heb daar ooit een bakje koffie gedaan met André.
0: Met André, gewoon de André Hazes senior, hè?
1: De echte André, ja.
0: Ja, dat is toch geweldig?
1: Ja, dat klopt.
0: En dat is dan ook toen de reden geweest dat je André Hazes bent gaan zingen erna?
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Wat is dan die nummer 1 plaat die je opzet als mensen zeggen... ja, maar zing dan eens wat mee, joh.
1: Ja, dat is wel een beetje de vlieger, hè?
0: Oh ja. Ik ga je maar stuk. De hele grap is dat we volgens mij een hele andere plaat hebben klaargezet. Maar ik moet dus blijkbaar de vlieger moet ik erbij pakken.
1: Ja, maakt in principe niet uit. Alles wat André gemaakt heeft, is goed.
0: Ja, maar kan het zijn dat je de producer hebt voorgesproken... net voordat je bij mij in de uitzending kwam... En dat je een hele andere titel hebt genoemd?
1: Nee, dat klopt.
0: Oh, dat klopt, oké. Okay. Maar je vindt de vlieger leuker?
1: Tequila. Ja.
0: Hé, hey, dat was die tequila. Ja?
1: Het is lastig om te kiezen wat André gemaakt heeft, zeg maar.
0: Ja, volgens mij mag je... Want de vlieger kan volgens mij ook... Ja, de vlieger... Je mag het zelf zeggen, hoor.
1: Ja, doe maar wat ik gestuurd heb via de app, zeg maar.
0: Ja, ze gelooft in mij.
1: Ja, ze gelooft in mij.
0: Oké, okay. Dan start ik die in. Je hoeft het niet op de radio voor te zingen, hoor. Maar zing hem voluit mee daar waar je nu bent.
1: Ja, dat is goed. Komt goed.
0: Dag!
1: Hey, fijne avond.
0: Dag, fijne avond. Dat is echt bijzonder, toch?

0: Romein Zurb en Sofian Zou en Mwaki. Een hit maken blijft iets onvoorspelbaars, maar er zijn soms wel voortekenen, hè, dat je iets bijzonders in handen hebt. Zo werkte de band Foreigner in de jaren 80 aan een nieuw liedje. Alleen schiet dat niet echt op, want iedere keer dat gitarist Mick Jones de melodie hoort, dan wordt hij ontzettend emotioneel.
1: It was a song that I really had difficulty holding it together when I listened to it. I eventually had to leave the control room. It was just even the very first chords. I couldn't contain it. I was just crying out loud, you know.
0: Ja, en als zo'n liedje dan zo bij je binnenkomt dat je crying out loud, dan weet je eigenlijk wel dat je iets speciaals aan het maken bent. En dan is het alleen nog hopen dat de rest van de wereld het ook net zo mooi vond. Of vindt. En gelukkig was dat zo. Want Waiting for a Girl Like You werd een monsterhit.

0: McDonald, Mr. Rock and Roll. En dan is het tijd om je klaar te maken voor het muzikale duel.
1: Morat's Most Wanted.
0: Elke avond weer die twee nummers die ik voor je meeneem en op een bepaalde manier connected zijn met elkaar. Elke dag is dat een ander linkje of een ander thema. En vanavond is de rode draad Koningen. En kies je voor optie A, dan krijg je muziek van Kings of Leon. Yeah.

Oh, is wel lekker hoor, voor die zomerse vibe, zeg maar. Maar het is helemaal aan jou, jij mag het zeggen. Welke Kinks wil jij horen? Dat mag je me nu laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor ga je naar de NPO Luister-app en open je Radio 2 en de chat. En dan verschijnt de poll automatisch in je beeldscherm. Kom maar door.

Sorry mama. Ja, inderdaad. Jet Rebel. En terwijl het klokje doortikt en de stemmen nog steeds binnendruppelen, kijk ik even alvast in de poll. En ik kan je alvast een tussenstandje geven over de Morad's Most Wanted Tracks. Zeg maar, het thema is koningen. Hè. We hebben dus twee platen geselecteerd. Je kan kiezen tussen Kings of Leon of de Gypsy Kings. Ik ga je nog niet vertellen welk percentage bij welke plaat hoort. Maar wat ik je wel ga vertellen is 66% tegenover 34%. Dus het lijkt er eentje best wel een dikke voorsprong te hebben. Jouw stem kan nog het verschil maken. Ga naar de NPO Luister-app. Ja, klik daar op Radio 2. Open de chat. En de poll verschijnt als vanzelf in je beeldscherm. Dan is het alleen maar even een kwestie van op de juiste titel klikken, stemmen. En de rest gaat vanzelf. Onderweg, de Bauza met Magnetic naar Cock Robin en The Promise You Made.

74-75 Cornels op NPO Radio 2. Zometeen de uitslag van Morad's Most Wanted naar Kensington. En dan wordt het.

0: Het thema koningen, Kings of Leon, Back Down South, zetten we tegenover de Gypsy Kings en Baila Me. Maar wat gebeurt er in de appbox, Anne?
1: Ja, we krijgen heel veel leuke motivaties meegestuurd vandaag. Lien zegt bijvoorbeeld, ja, heerlijk met dit weer, wil ik graag de Gypsy Kings. Patrick, die stuurde een foto van zijn tattoo in de NPO Luister app. En dat zijn de initialen van Kings of Leon. Heel groot op zijn lichaam.
0: Heel gaaf. Heel, maar ben je echt fan.
1: Het is wel duidelijk waar hij voor stemt.
0: Ja.
1: En Brigitta die zegt, ja, toen we 18 jaar werden, gaven we een Mexicaans verjaardagsfeest. En de Gypsy Kings werd toen luid meegezongen.
0: Maar dan is natuurlijk de vraag, gaan we de man die een tatoeage van Kings of Leon op zijn lijf heeft blij maken? Of de mevrouw van het Mexicaanse feestje?
1: Het wordt toch het Mexicaanse feestje. Met 63% van de stemmen. De Gypsy Kings.
0: Ja, lekker. Zij zijn Morad's Most Wanted.

was Most Wanted, The Gypsy Kings en Bailami. Nou ja, dan toch dat moment, hè. Van stadionrock tot slaapkamerpop, van guilty pleasure tot meesterwerk. Niets ontsnapt aan haar muzikale radar. Terwijl Tim de honneurs waarneemt tijdens de lunch, is het tijd voor Tims finale oordeel. Maar dan, met de invaller van vanavond, Thomas!

0: Anne, als een spannend moment.
1: Ja, heel spannend.
0: De Gypsy Kings zijn legendarisch, maar zijn ze legendarisch genoeg om jouw finale oordeel te overleven? Je krijgt van mij 3 opties. Is het de Gypsy Kings of ga je liever voor...

0: fantastisch. Maar kom op, man, Macarena, dat heb je echt niet elke dag op de radio. Let's go.
1: Los Del Rio als grotere legendes, zeg maar.
0: Nou, niet per se grotere legendes.
1: Dat is de vraag. Wie is groter, zeg maar?
0: Nee, maar wie kan ervoor zorgen dat je je kont beter schudt?
1: Los Del Rio, oké. Los Del Rio of Manu Chao. Ja, als jij op kontjes schudden lekker gaat, dan kies je natuurlijk voor Los Del Rio in dit geval, toch? Want
0: ja, ik moet me dan wel aan mijn eigen woord gaan houden.
1: Ja.
0: En ik vind dit nummer ook fantastisch, hoor. Maar dat doet me vooral ook denken aan mijn middelbare schooltijd. Want ik had een examen met dit nummer. En daar hebben we niet zo heel veel zin in vandaag.
1: Los Del Rio het is. Oké. De laatste kans. Los Del Rio of El Cariño. Oh.
0: Wel mooi.
1: Oh, Cuba. Dit is als we het over legends hebben, dan zijn de leden van Buena Vista Social Club wel echt mannen die het misschien wel verdienen. Maar als jij liever je kontje schudt, dan snap ik dat je misschien toch wel.
0: Ben je me nou aan het manipuleren?
1: Nee, hou er ook rekening mee dat je moeder misschien meeluistert, hè?
0: Oh ja, maar die schudt ook graag met haar kont.
1: Oh, hey. Oh. Dat was zo meteen in Tim's avondslot.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Dit is NPO Radio 2.
9: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
10: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
9: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaart. Tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Topper, super, dankjewel. Na een warme zomerdag is de zon achter de heuvels rondom Tim's avondslot gezakt. De fakkels die branden. En het avondslot komt tot leven. Kom snel naar binnen, want hier blaast de muziekje omver met een hoognodige koude bries. En vanavond nemen we je mee naar een bijzonder land. Een land wat meer dan 100.000 100-plussers heeft. Waardoor de vergrijzing zelfs meer luiers voor volwassenen worden verkocht dan voor baby's. Welk land is dat? Dat hoor je zo.
3: Ster. Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
12: Even bollen. Iedereen moet het weten.
13: Het is zomerzeel bij Bol. Met deze week volume deals op onder andere Baarsje en Robijn. En
6: voor een mooiere wereld.
11: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
12: Even bollen. Iedereen.

0: Op haar 17e kreeg ze ineens een appje van Ilse de Lange met complimenten over haar muziek. En de vraag of ze een keer koffie wilde drinken. En haar eerste reactie, nou ja, dit is een grap. Dus ze maakte meteen screenshots, stuurde het door naar al haar vriendinnen. Maar uiteindelijk besloot ze toch om te reageren. Ze dacht, ja, het zal maar misschien wel Ilse de Lange zijn. En 2 weken later zat ze met Ilse in de studio en de rest is geschiedenis. Ik heb het over Yana Mila, net te horen met I Wasn't Gonna.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Goedenavond, de kasteelvrouwen van Tim's Avondslot. Tanas Hayebi is in haar gigantische koets gearriveerd. En klokslag 12 uur verandert hij weer in een pompoen. Nou, je kunt mij kennen van de weekendochtenden op NPO Radio 2 tussen 6 en 9. Maar vanavond ben ik een tikje Marie Antoinette. Een beetje rebels, een beetje eigenwijs. En helemaal klaar om een eigen draai te geven aan dit muzikale hof. Alleen dan wel minus de enorme pruik, maar wel met heel veel muziek. En bij zo'n avond hoort natuurlijk ook een bijzonder verhaal. Want als klein jongen zou hij mensen hebben verbaasd door hun toekomst te voorspellen aan de hand van hun handlijnen. Misschien heb je dat ook wel eens op vakantie gezien of zo. Maar al vroeg koos hij een ander pad. Namelijk niet de toekomst van anderen voorspellen, maar gewoon zijn eigen toekomst schrijven met muziek. Vanuit de straten van Kingston begon Bob Marley samen met de Wailers aan een reis die hem maakte tot een wereldregende. Dit is Stir It Up.

0: om het Noord-Ierse accent van Tudor Cinema Club te begrijpen. Maar muzikaal klikte het meteen. De band die zat vol energie en hij gaf er alleen nog wat extra bas en glans aan. En ja, vooral hun pure liefde voor muziek, dat raakte hem, omdat hij zichzelf daarin herkende als jonge muzikant. En je hoorde ze net met Something Good Can Work.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Deze zomer zijn we op zoek naar de muziek achter jouw mooiste vakantieherinneringen. Ik moet zelf direct onder andere denken aan Don't Speak van No Doubt. Bij ons thuis stond vroeger gewoon altijd TMF aan. Dat was namelijk echt zo'n tijd dat je gewoon de hele dag videoclips zat te kijken. Nou, daar kwam dit nummer voorbij en ik was als kleine Tannas, ben nog steeds klein trouwens, maar toen was ik meteen verkocht. En mijn moeder die kreeg ondertussen, zonder dat ze door had, los van Nederlands, ook een beetje de Engelse lessen mee. Nou, en daardoor was dit ook ons nummer geworden. En ik weet nog dat we op vakantie aan het strand lagen en dit lied toen ineens voorbij kwam op die radio daar. En we wilden er wel meezingen, maar eigenlijk kennen we alleen de melodie en het refrein. Maar ja, dat zongen we dan ook weer vol overtuiging mee. En zo heeft iedereen wel zo'n nummer. Wellicht één van een veel te wilde vakantie in Ibiza. Een campingtrip met je schoonfamilie in Oost-Groningen. Of gewoon dat nummer dat altijd aanstond onderweg. Welk lied brengt jou meteen terug naar jouw vakantie? Laat je ultieme vakantieplaat horen via de NPO Luister-app. En in de tussentijd hoor je Don't Speak.

Milou, de vaste producer van dit, die is sowieso aan het shaken. Girls Night vandaag en ook de mannen zijn natuurlijk welkom. En misschien kun je ook wel een beetje weer rust gebruiken. Dat kan, hè. Dat kan je doen met jouw ultieme vakantieplaten. Welke song brengt jou in één klap terug naar die ene vakantie? Stuur hem door via de NPO Luister-app. Wanneer een Nederlander mijn naam zegt. Maar mijn moeder die zegt altijd Tanas Hajibi. Aangenaam. Leuk om kennis te maken.

0: scar tissue. Red Hot Chili Peppers te horen hier op NPO Radio 2.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Goedenavond, James.
2: Ja, hallo.
0: James, ik durf het bijna niet te vragen, maar mag ik vragen hoe oud jij op dit moment bent?
2: Ik ben 50.
0: 50. En als ik jou dan vraag wat jouw ultieme vakantieplaat is en een mooie vakantieherinnering, dan gaan we helemaal terug naar een 13 jaar oude James. Waarom 13 en waarom specifiek dat moment?
2: Nou, ik was met scouting op vakantie. Dus het weekend, zo zeg ik niet eens, het zomerkamp was het. In België, in Zutendaal, lekker in de bossen. Dus daar zit je dan met z'n allen de hele week van alles uit te doen wat je met scouting doet. En er was één ding wat mij toen opviel en dat was dat er één plaats de hele zomervakantie daardoor continu op de radio te horen was.
0: En welke plaat is dat?
2: Dat was Paradise City van Guns N' Roses.
0: En tot op de dag van vandaag, op je jonge dag moet ik zeggen, op je jonge dag, is het nog steeds eentje die voor altijd nou in je hart zit.
2: Ja, maar het is ook echt serieus. Elke keer als die plaat aan wordt gezet, dan denk ik van, hey, daar was ik toen daar op die vuiltjes met die tentjes en de kampvuurtjes en dat. Ja, dat.
0: Als je dat hoort, dan denk je gewoon aan kampvuur. Denk je aan kamp, denk je aan al die andere jongeren met wie je was. En dan denk je aan rust en mooie herinneringen. Ik vind het superleuk. Ja. James, ik vond het zo leuk om je te spreken. En dankjewel voor je fijne vakantieherinnering. Deze is speciaal voor jou.
2: Graag gedaan.

druk naar wat meer tranquilo. Nina Simone, Ain't Got No, Got Life. Te horen hier op NPO Radio 2 tijdens Tim's avondslot. Ja, iedereen die heeft wel zo'n nummer van een artiest waarvan je denkt, waarom hoor ik altijd die ene hit? Terwijl dit misschien wel hun allerbeste nummer is. Nou, daar kan verandering in komen. Want in de Deep Dish Pop Quiz krijg je de kans om dat verborgen pareltje eindelijk op de radio te krijgen. Hoe werkt het? Nou, je kiest jouw favoriete artiest of band en beantwoordt vervolgens drie vragen die alleen de echte fans kunnen weten. Heb je ze alle drie goed? Dan gaat de poort open en halen we jouw albumparel uit de kasteelkern. Maar heb jij iets fout? Ja, dan blijft die schat gewoon achter slot en grendel en krijg je als straf toch weer die ene bekende hit. Kijk, het mooie aan dit verhaal is wel dat er altijd prijs is, dus altijd muziek. Dus dat is goed, maar het zou toch leuker zijn als het jouw favoriete muziek is. Aanmelden kan via de NPO-luister-app door Popquiz te typen, plus het nummer dat je heel graag zou willen horen. Popquiz dus, plus het nummer dat je heel graag zou willen horen. Terwijl je dat doet, hoor je The Cure met Close to Me.

0: Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2. Oh, I leave

0: Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Odido. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in de Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Levi van Eck met het weer. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Levi Topper, dankjewel. 6 jaar geleden haalde hij zijn e-mailadres van zijn website. Niet omdat hij geen berichten meer wilde krijgen, maar omdat hij het gewoon niet meer aankon om de dag te beginnen met tientallen verzoeken met of hij dat ene lied wilde spelen op een begrafenis. Welk nummer zoveel betekent voor mensen? Dat hoor je zo direct.
5: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je weer...
10: Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je weer meer van Ruud Dus.

van Tim's Avondslot. En ontdek de muzikale kroonjuwelen. Dit is er weer eentje.

0: Hij schreef Rollercoaster vanuit zijn eigen verlies. Dat dit nummer zoveel mensen troost geeft, dat vindt hij prachtig. Maar alle persoonlijke verhalen die daarna binnenkwamen, die werden soms ook een beetje te veel. Daarom haalde hij uiteindelijk zijn e-mailadres van zijn website. En dat was dus niet uit onwil, maar als een stukje zelfbescherming. Ik vind het begrijpelijk. Danny Vera op 2.
1: 1 artiest. 3 vragen. Krijg je de hit of de albumparel? Quiz.
0: Ja, daar gaan we. Jij hebt via de NPO Luister-app jouw favoriete artiest of band met ons gedeeld. En nu krijg je 3 vragen over die artiest voor je kiezen. Weet jij ze alle 3 goed? Dan gaat de poort van Tim's avondslot open en halen we jouw verborgen albumparel uit de kasteelkelder. Maar 1 fout antwoord en de schat blijft achter slot en grendel. Maar dan krijg je als straf toch weer die bekende hit. Laten we ervan uitgaan dat het vandaag niet misgaat. Goedenavond, Nathan.
2: Goedenavond.
0: Jij denkt fan te zijn van Lucas Graham.
2: Dat zeker.
0: Wat maakt jou een echte fan?
2: Nou ja, ik vind zijn muziek altijd al gewoon leuk. En ja, gewoon die band ook. Ik heb hem alleen zelf nog nooit live gezien. Maar het zou wel een keertje leuk lijken. Maar ja, ik vind dat muziek gewoon mooi.
0: Het is zeker heel erg mooie muziek. Mooie parels zitten er ook tussen in zijn albums. En 1 parel, een verborgen parel die jij zo meteen heel graag wil horen. Welke is dat?
2: Dat is Mama Set van Lucas Graham.
0: Ja, ja. Nou, we gaan kijken of het vandaag Mama Set gaat worden.
2: Okay.
0: Of dat je gestraft gaat worden met 7 years. Ben jij er klaar voor?
2: Jazeker.
1: Vraag 1.
0: Lucas Graham is niet zoals heel veel mensen misschien wel denken de naam van 1 artiest. Het is een band. En die band die heet dus Lucas Graham. En die band die bestaat uit 2 vaste leden. Lucas Forkhammer, dat is de zanger. En het andere lid heet Mark Falgren. Maar welk instrument bespeelt Mark?
2: Hij is een drummer. Hij speelt de drums.
1: Vraag 2.
0: Voordat Lucas Graham internationaal doorbrak, plaatste de band zelfgemaakte video's van hun muziek online. Op welk platform gebeurde dat?
2: Op YouTube.
1: Vraag 3.
0: Op de 4 studioalbums van Lucas Graham staat steeds hetzelfde schilderij. Wat is daarop afgebeeld?
2: Ja, dat is niet volgens mij wel hoor.
0: Je moet het nu zeggen.
2: Lady with bottles of zoiets.
0: Iemand die heeft het volgens mij ingefluisterd. De 3 antwoorden waar we naar op zoek waren. Eentje was drums. De ander was YouTube. En de laatste was inderdaad een vrouw met flessen. En dat betekent... Ja, inderdaad dat jij hem gewoon gewonnen hebt. Jij krijgt die track van mijn Mama Set, Lucas Graham. Gaan we voor je draaien. En aangezien het in je oor was gefluisterd, vind ik het toch wel leuk om wat te vertellen over dat schilderij. Dat is een nostalgisch eerbetoon aan de jeugd van de zanger in Kopenhagen. En ja, die vrouw die symboleert hun naakte en prachtige muziekstijl. En het weerspiegelt ook het beeld van volwassen thema's in hun songteksten.
2: Ah ja, leuk.
0: Misschien wat voor jou vanaf volgend jaar, want dan word je 18. Voor nu, 1 oor in, ander oor uit. Topper. Ja. Lucas Graham, Mama Set komt er voor je aan. Dankjewel voor het meespelen.
2: Helemaal goed.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2 NPO Radio 2 Topsong.

0: Als je manieren zoekt om bevriend te worden met Martin Garrix, dan moet ik je hand even vasthouden en voorzichtig vertellen: hij neemt geen nieuwe vrienden meer aan. Hij hecht namelijk heel veel waarde aan mensen die al naast hem stonden, voordat hij wereldberoemd werd. Dus ja, hij heeft zoiets van, ja, bij die mensen kan ik gewoon lekker Martijn zijn. Dan hoeft hij gewoon even niet te praten over muziek, maar gewoon over het leven. Maar ja, ik heb misschien nog een achterdeurtje voor je bedacht. Kom met je oor wat dichterbij. Kom. Want of hij je op Facebook accepteert, dat weet ik niet. Maar dat kan je natuurlijk wel altijd proberen. Dan ben je toch indirect met hem bevriend. Alvast sorry Martin Garrix. En de goedmaker is dat hij de topsong is samen met U2.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Goedenavond. Tijdens Tim's avondslot halen we iedere show een track onder het stof vandaan en blazen we een nieuw leven in door jouw speakers. En mijn keuze van vanavond, los van Gasolina van Daddy Yankee, is ook wel wat anders hoor. Elvis Presley met Always On My Mind. Dat is namelijk een nummer dat je meteen raakt omdat het gaat over iemand die je mist en misschien net iets te laat beseft hoe belangrijk die persoon is. Ja, en sommige artiesten die verdienen het simpelweg gewoon om voor altijd te blijven klinken. En wat mij betreft is één van die mensen Elvis. Deze is voor jou.

0: zie je, het kan ook gewoon lekker rusten. Het kan ook gewoon wat emotioneler. En Elvis raakt gewoon altijd always on my mind tijdens Tim's avondslot. Pas op hoor. De kasteelpoort die rammelt, want daar is hij weer.
1: Bel of heb je me nou? Want ik ben pluizig en blauw. Het is het lied dat je

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Nee. Hij lust juist geen koekjes. Zeer zeker niet. Hij wil alleen muzikale kruimels. Soms dan neemt hij een gitaarriff als ontbijt, een drumsolo als tussendoortje en een hele, hele, hele dikke hit als hoofdgerecht. Kortom, hij heeft altijd ruimte voor meer en nu dus ook voor een toetje. Dus, welk nummer gooi jij in de voerbak? Stuur het door via de NPO Luister-app en voer het verzoekiemonster. Terwijl jij laat weten welk nummer je wil horen, krijg je van mij Blondie. Dit is The Tide Is High.

Wij hebben hier een verzoekiemonster. En dat monster wil gevoed worden met een heel goed nummer. Nu zijn er een aantal mensen in de NPO Luister-app die met verzoeken komen en daarbij zelf vermelden dat het verzoekiemonster een voedselvergiftiging kan oplopen door de verzoeken die worden aangevraagd. Het is niet de bedoeling dat het monster ziek wordt tijdens dit programma. Het mag wel tijdens Jaspers programma of Jeroen van Inkel. Maar niet tijdens dit programma. Dus welk nummer gaan we aan het verzoekiemonster voeren? Jij mag het beslissen via de NPO Luister-app. En deze wordt het niet. Deze is voor jou.

0: Deze hele week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
1: Ik ben Gijs kwijt. Pief.
2: Is hij nog... Oh, wacht even. Ik kan...
3: Gijs! Ruud! Hallo?
1: Dit is lekker.
3: Ja.
0: Meer Ruud du Soleil.

0: Het is wel echt heel lang geleden. Die tijd dat je dan zeg maar echt besloot om te betalen via een sms om een liedje op je telefoon te krijgen en die als ringtoon in te stellen. Ja, bij ons was dat niet mogelijk. Nee, het was al lang een wonder dat ik een telefoon kon hebben. Was ik ook heel dankbaar voor. Dus ik ging altijd die melodieën dan gewoon opnemen als het dan op de radio kwam. En dan hoorde je gekraak als iemand me belde als ik het als ringtoon instelde. Dat kon. Ja, kan ik nu niet meer aan je laten zien. Ik heb die telefoon niet meer, maar dat kon wel. Maar iemand anders die een soortgelijk verhaal heeft en nu aan de lijn is Fleur. Goedenavond, Fleur.
1: Goedenavond.
0: Je klinkt nog best vrolijk voor iemand die al sinds 11 uur 's ochtends onderweg is.
1: Maar we gaan naar huis, toch?
0: Ja, nou ja.
1: Van huis naar huis.
0: Ja.
1: Kan alleen maar goed zijn.
0: The only way is up. Nou, ja, is dat up? Ja, het is kaarttechnisch gezien up, inderdaad. Toch? Ja, Zweden is beneden en Nederland is boven. Nee?
1: Ja, natuurlijk. Nee, we zitten hier in het midden van de wereld tenslotte. Dus het hoogtepunt.
0: Juist, dankjewel.
1: Juist.
0: Ja, dat bedoelde ik ook. Ja, ja, ja. En thuis is voor jou Zweden en natuurlijk ook Nederland. Je woont al sinds 7 jaar in Zweden. Maar echt speciaal voor jouw lieve oma ben je dus nu naar Nederland toegekomen.
1: Ja, om haar te helpen verhuizen.
0: Wat lief. Ja. Dat doe je gewoon.
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik dat siert de mens dat je zo ver gaat reizen voor je oma. Dat vind ik leuk. En we hebben natuurlijk ook hier een verzoekiemonster. En dat verzoekiemonster wil graag geen voedselvergiftiging vandaag. Het houdt in dat we een monster hebben hier bij Tim's avondslot die graag gevoed wil worden met leuke muziek. En we hadden het net over ringtoons. Jij hebt wel echt betaald voor die ringtoons.
1: Nee, mijn moeder. Ik niet.
0: Jammer. Ja, natuurlijk. Ja,
1: dat is lang geleden. Dat was zeg maar nog uit de tijd dat je, dat je kon kiezen uit zo'n Nokia ringtone of dat je iets kon, dat je een sms kon sturen en dan kreeg je dat opgestuurd op de een of andere manier. En zij heeft toen betaald voor het ringeltje van Aha, Take On Me.
0: Bijzonder. En waarom heeft ze speciaal voor die gekozen dan?
1: Ja, ze zegt dat in de tijd dat ik geboren werd, dat een heel populair nummer was. En dat is dus altijd zo'n beetje ons lijflied geweest. Dat is een beetje van ons tweeën.
0: Dat vind ik
1: en
0: echt
1: En zij is nu
0: leuk.
1: Degene die rijdt. Ik zit ernaast.
0: Ja, ja. En
1: dat wilde ik maar even wel zeggen.
0: Nee, maar je hebt tegenwoordig hands-free girl. Ik ben niet van de politie of zo. Hè. Ik weet niet of Tim dat wel doet, boetes uitdelen. Wij doen dat niet hier. Nee, wij vandaag niet. Maar ik ben blij dat jij niet achter het stuur zit. Je mama wel. Nee, superleuk. Take All Me van Aha. Even kijken, wat vindt het verzoekiemonster ervan? Verzoekiemonster, ben je tevreden met Aha?
2: Snack time!
0: Ja, als hij morgen diarree krijgt, dan moet jij gewoon zeggen mij niet bellen.
1: Nee. Dit is ijs.
0: Ja.
1: Dit is een toetje, toch?
0: Het is inderdaad een lekker toetje. Ja, ja. Chocoladesiroop eroverheen of karamel?
1: Karamel.
0: Ben je van de disco dip?
1: Nee, dat meestal niet.
0: Nee? Hazelnoot dan eroverheen?
1: Hazelnootjes kan wel, ja.
0: Slagroom?
1: Ja.
0: En dan
1: als ik dan een keer, dan mag het ook groot. Ja.

Take On Me te horen tijdens Tim's avondslot. Ik vond het een eer om als Marie-Antoinette hier jouw gastvrouw te zijn. Ik hoop op een volgende keer, anders check je zaterdag en zondag tussen 6 en 9. Schaamteloze zelfpromotie moet kunnen. Welterusten, fijne avond.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
13: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Radio 2.
15: Middernacht, het begin van vrijdag 31 juli. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2... Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken, met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Ruud du Soleil, non-stop.

0: Non-stop Zon. Ruud de Soleil.
1: NPO Radio 2.

0: Radio 2.
1: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. En de 300 inwoners van een klein Canadees dorp zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter met vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken en nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken, met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Ruud du Soleil, non-stop.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken en bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om de onderkaak, slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om de resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. En het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken, met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui.